0: Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa en het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de achtste finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant PN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Almere investeert in het onderwijs en politie onderzoekt steekpartij in de waterwijk van Lelystad. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
1: En dit was het NOS Journaal.
4: Eens even kijken hoe druk het op de weg is. Nou, je kunt overal nog lekker doorrijden. Er is wel een flitser gemeld. Die staat op de A27 bij Almere. Vanuit Hilversum, hectometerpaal 112,4.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: O dierbaar België, o heilig land der vaderen. Onze ziel en ons hart zijn u gewijd. Ja, ik ga het Belgisch volkslied nu maar goed oefenen.
1: Ik had het zo snel niet herkend.
4: Wat een geweldige prestatie. Heerlijk. Ja. Er is nog gerechtigheid, mensen. Jawel.
1: Ja, je kunt bellen wat Belgen. Je wil.
4: Ja, daarom. Dus ja. Ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen, Trump. Nee, maar gefeliciteerd voor de Belgen. Dus we zijn vanaf nu voor België natuurlijk.
1: Ja, Trump kan nu toch niet meer bellen om te zeggen van ze moeten terug in het toernooi. Dat kan niet meer.
4: Nee, dat ene doelpunt, dat telde niet van België. Zoiets.
1: Oh, zeg, jij begon met een volkslied. Althans, dat verklapte je dan daarna weer aan mij dat het een volkslied was. Ik was al bezig met het Wilhelmus, want de koning komt naar mijn stad volgend jaar.
4: Ja, dus zeker. Lelystad dan. En bijzonder, want dat is het in het jaar dat hij 60 wordt. Dus dat is dubbel feest, lijkt me.
1: Ik zat nog te denken, zouden we iets organiseren voor alle mensen die 60 worden in Lelystad?
4: Dat zou zomaar kunnen.
1: Dan mag mijn vrouw lekker vooraan zitten.
4: En anders zouden wij dat kunnen doen.
1: Ja.
4: Toch, zoiets. We gaan van alles bedenken natuurlijk vanwege dat koninklijk bezoek. Ja. Maar eerst maar eens het nieuws van deze dag. Oh, dinsdag de 7e juli. Ja, toch wel teleurgestelde reacties op het besluit van Staatsbosbeheer om alle buitencentra in natuurgebieden te sluiten.
1: Ja, en in de zomerserie zitten we in de kerk. We nemen een kijkje in Krachenburg, waar in de oude katholieke kerk huizen zijn gemaakt.

0: Een van de vrolijke hits van Hot Chocolate. En je hoorde Girl Crazy.
1: Staatsbosbeheer sluit alle buitencentra in het land, waaronder ook het centrum Almeerhout en Oostvaardersplassen.
0: Nou, spijtig, zeggen natuurliefhebbers.
2: Ja, ik vind het ook verschrikkelijk jammer. En ja, dit is toch superleuk om hier in de buurt te hebben. En dan denk je, ja, allemaal waarom moeten dicht?
1: Wat vindt u ervan dat dit achter u gaat sluiten?
3: Ja, op zich maakt het mij niet zoveel uit. Ik kom er eigenlijk nooit. Toevallig ben ik de verleden week een keer binnen geweest, omdat ik weet dat er een zee aan het staat. Maar voor de rest maakt het mij niet zo heel veel uit.
4: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.
1: Want, wat bedoelt u daarmee?
4: Nou, ik vind dat we in Nederland sowieso moeite hebben om natuur een goede plek te geven. En door dit soort centra te sluiten, gaat dat helemaal wel verloren eigenlijk, hè? Het educatieve, dat is, komt niet meer voor, geloof ik.
1: Waarom kwam u speciaal vandaag?
3: Ja, ik kom puur voor de natuur.
1: Wat hebt u vandaag gespot?
3: Ik heb de vos gezien, de zeearend, kasarkas, hekrunderen, herten, de koningpaarden, het hele rattenplan eigenlijk wat hier rondloopt, heb ik hier toch wel redelijk kunnen spotten vandaag.
1: Als de plannen van Staatsbosbeheer doorgaan, gaat dit buitencentrum per 1 januari sluiten. We staan nu hier bij buitencentrum Oostvaardersplassen aan de andere kant van de plas. En dat is het goede nieuws. Blijft natuurbelevingscentrum de Oostvaarders wel open?
5: Blijft deze wel open? Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is in ieder geval een mooi ding.
1: Dat wist u nog niet?
5: Nee, dat wist ik niet. Nee, want ik had wel gezien

0: Laten we dat dus ondersteunen. En dat hoop ik dus ook vanuit onze regering, onze overheid. Want ik snap dat het voor natuurbeheer alleen moeilijk is.
1: En daar hoort dan daarna ook een kopje koffie bij, vindt u?
0: Ja, het is wel zo gezellig dat je af en toe eventjes zit en even ontmoet. En ook rustig kunt genieten van het mooie zijn hier.
2: Nou, zo is het ook een keer. Het verslag was van Hilde Verweij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: All That She Wants van Ace of Base. En daarvoor, ja, de warme dromen van Alex Warren. Fever Dream.
1: Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Minder mensen gaan naar de diensten. En daarom kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud van de gebouwen niet meer betalen. Nou, veel kerken krijgen daarom een andere functie.
0: Ja, deze week zie je in de serie Heilige Huisjes hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra ging op pad.
2: Vandaag beginnen we in Krachenburg. Hier zijn Harmen en Joke Schot-Albers de trotse bewoners van een van de bijzondere herenhuizen in de voormalige katholieke kerk in het dorp.
3: Nou ja, weet je, eigenlijk is het gekke. Ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. Nee, want je woont gewoon hier en je hebt je dingen hier en je dagelijkse dingen doe je. En eigenlijk dat ik de momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en wat is het hoog. En kan ik wel bij die keukenkastjes en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat ik elke ochtend opsta en denk, wat woon ik nou toch in een kerk?
2: Veel mensen staan in het begin niet te trappelen om te gaan wonen in een kerk. Vooral als een kerk leeg staat, is het moeilijk om in te schatten wat er allemaal mogelijk is.
3: Nou, wij hebben zelf nog best wel getwijfeld, want het was eerst heel donker. En eigenlijk was ik pas om. Harma zag het al eerder zitten, maar ik was pas om toen ik zag hoe het eruit zag toen hier de muren in de boog werden opengebroken. Want het was dichtgemetseld. En toen ik zag hoeveel licht er binnenkwam, toen dacht ik ja. Nou wil ik er wel serieus over nadenken.
2: De verkoop van de projecten komen er ook maar moeizaam van de grond. De kerken staan soms lang leeg, ruiken muf, zijn donker en het is een enorm grote, hoge ruimte.
3: Als je dan eens bedenkt dat het inderdaad gedeeltelijk mijn werk is om een huis in te richten en te stylen, vond ik het ook lastig om er doorheen te kijken. Dus ik heb uiteindelijk echt een bevriende architect het gevraagd om voor mij toch een tekening te maken. Zo van, wij willen dit graag, maar ik kom er gewoon zelf even niet uit. Wat zou jij doen? En zij is gewoon met hele leuke ideeën gekomen. Toen dacht ze, maar zo kunnen we het aanvliegen. Ja. Ja.
4: En als het dan eenmaal staat, dan zullen er ook mensen zijn die zeggen, dit kun je er dus van maken.
3: Ja. Er zijn heel veel mensen hier ook uit het dorp hier binnen geweest. Die zeggen, als ik had geweten dat het zo mooi zou kunnen worden, dan had ik het ook wel willen kopen. Maar ja, die hebben dat niet aangedurfd op dat moment.
2: Ingrid Goes uit Ens is makelaar en houdt zich de laatste jaren veel bezig met de verkoop van de kerkgebouwen. Zo ook de kerk in Marknesse, die 2 maanden geleden te koop kwam.
5: Ja, een kerk verkopen is niet standaard een bieding doen en dan is het klaar. Bij een kerk komen natuurlijk veel meer emotie ook bij kijken. Maar ook medewerking van het kerkbestuur en van de parochianen. Die moeten naar een zorgvuldig proces moeten die ook hun medewerking geven. En ook de bisschop moet toestemming geven door een decreet. En dat is best wel bijzonder om mee te maken. Er zijn mensen die heel veel moeite hebben met de verkoop van een kerk natuurlijk. Want mensen zijn hier gedoopt, communie gedaan, vormsel, huwelijk, uitvaarten. Dat kinderen, vaders en moeders zijn overleden. En dan is dit een hele fijne plek om samen te komen. En ik merk dat ook vroeger dat bepaalde families ontzettend veel geld hebben gegeven om deze kerk mogelijk te maken. En nu wordt het verkocht en dat ze geen grip meer hebben op wat er nu gaat gebeuren. Dus ik voel ook wel een bepaalde zorgplicht om dat daar een goede partij komt. Maar nou ja, uiteindelijk bepaalt natuurlijk de verkoper en dat is het kerkbestuur en de Emmausparochie. Maar ik vind het ook belangrijk voor de Noordoostpolder dat er iets moois komt.
2: En dat wil de gemeente Noordoostpolder ook en daarom wordt er tegenwoordig gewerkt met een voorkeursladder.
5: Er is een bepaalde kerkenvisie en in die kerkenvisie staat ook dat we graag de kerken willen behouden voor maatschappelijke doeleinden. En als dat echt niet lukt, dan kunnen we kijken naar maatschappelijke doeleinden en commercieel. En als dat niet, als daar geen belangstelling voor is, dan is eventueel wonen mogelijk. Maar de intentie is om van deze kerken dat daar iets maatschappelijks in gaat gebeuren.
0: In die volgorde dus. Morgen meer daarover. Zometeen naar berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, 4-1 voor België tegen de Verenigde Staten. Ja, en hoe snel werd er al gescoord? Dat hoor je zo meteen.

0: No Mercy van Raccoon. In de videoclip zitten ze gezellig een potje te kaarten. Ook iets wat je natuurlijk op de camping kunt doen. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, daar kun je zoveel leuke dingen doen op de camping. Voetballen bijvoorbeeld. Nou, en ja, een niveautje hoger op het WK. Voetbal heeft België gewonnen van de Verenigde Staten. Ja, binnen 10 minuten was het al zover. Toen zat de eerste er al in voor België.
2: Het is hier weer België en nu is het wel raak. De vlag blijft naar beneden. Doelpunt Charles de Ketelaere. 1-0. Amerika laat het allemaal gebeuren. Heel zwak is het verdedigen. Nog zwakker is het uitverdedigen.
1: Nou, uiteindelijk werd het 4-1 voor de Belgen. Het was een beladen wedstrijd. Veel applaus kwam er toen de Amerikaanse speler Balogun op het veld verscheen. De spits kreeg in een eerdere wedstrijd een rode kaart en was dus geschorst. Maar ja, je hebt het vast wel meegekregen. De Amerikaanse president Donald Trump had die schorsing ongedaan gemaakt na een belletje met zijn grote vriend Infantino van de FIFA. Maar goed, het heeft dus niet mogen baten. Ook buurlanden Portugal en Spanje speelden afgelopen nacht. Op de valreep won Spanje met 1-0.
0: Ja, en de coach van Portugal is alweer weg, hè?
1: Die is opgestapt meteen. Ja, ach ja, zo kan dat gaan, ja.
0: Daarom. Het fokken van zeldzame kippen, eenden en andere vogels staat onder druk. Vanwege de vogelgriep gelden ook voor hobbyhouders strenge regels. Die moeten uitbraken voorkomen, maar hebben volgens de hobbyboeren een keerzijde. Als Europa de regels niet versoepelt, blijft er volgens hen geen bijzondere soort meer over.
3: Je ziet wat er gebeurt, dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al in, hier loopt, hè, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer op straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn. En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is het gewoon alles weg.
0: Ja, je moet een beetje diverse soorten.
1: Een beetje afwisseling, ja, nee, zeker. Ja.
0: De Europese regels gelden al voor hobbyhouders met 50 vogels. En raken ook boeren in directe omgeving. Oké, dan worden we hobbyhouder met 49 vogels.
1: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja. Nog wat nieuws uit de krant, tenminste de Telegraaf dan. Na jarenlang gebakkelei tussen landelijke en lokale politiek wil de VVD nu toch echt vastleggen dat boa's geen religieuze uitingen mogen dragen, schrijft de Telegraaf. En dat betekent een seculier uniform dus, zonder hoofddoekjes, keppeltjes of kruisjes. En dat waren wat berichten van buiten deze provincie.
4: Alle ingrediënten die je nodig hebt voor een goed begin van de dag.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De gemeente Almere trekt geld uit voor de renovatie van scholen. Het gaat om 700 miljoen euro. Dat gaat de stad tot 2050 investeren. De oudste scholen zijn het eerst aan de beurt. Het geld is ook bedoeld voor nieuwbouw. Aan de Neckarstraat in de Lelystadse Waterwijk zou gisteravond een steekpartij zijn geweest. Het gebeurde rond 7 uur. De politie doet onderzoek. Volgens een woordvoerder zou iemand bij een woning een stekende beweging hebben gemaakt. Of recht is gestoken is nog onbekend. De verdachte ging er op een fiets vandoor. Atletiekvereniging AV Nop in Emmeloord mag de komende jaren 3 Nederlandse kampioenschappen organiseren. Dat heeft het bestuur van de club bekendgemaakt. Volgend jaar is AV Nop gastheer van het NK Meerkamp voor atleten onder de 18 en onder de 20. Ook worden dan de Open Nederlandse Kampioenschappen para-atletiek gehouden. In 2030 is het aan de beurt aan het ASICS NK Atletiek Senioren Outdoor.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. En ook internationale treinen hadden daar last van. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek. De erfbelasting staat vaak ter discussie en meningen erover zijn verdeeld. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Op het WK voetbal hebben Spanje en België zich geplaatst voor de kwartfinales. Spanje won met 1-0 van Portugal en de Rode Duivels versloegen de Verenigde Staten met 4-1.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het een prima dag om erop uit te gaan met temperaturen van zo'n 21 tot 23 graden en een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Er staat wel een vrij stevige westenwind. Woensdag wordt het een graad of 22, maar vanaf donderdag gaat de temperatuur verder in de lift. Dan wordt het een graad of 25, vrijdag 27 graden en in het weekend kan het mogelijk zelfs tropisch warm gaan worden met op alle dagen daarbij flink wat zonneschijn.
4: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Er is een flitser gemeld op de A27 bij Almere vanuit de richting Hilversum bij 112,6. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over het zomerfestival in Lelystad.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Kenny Rogers en Dolly Parton hebben ook een kerstplaat gemaakt. Dat is nu nog te vroeg hoor, daarom hoorde je...
1: Nou, vind ik niet hoor. Kun je prima draaien.
0: Christmas without you.
1: Ja hoor. Oh, dat doen we niet het volgende uur voor je.
0: Alsjeblieft. Ja. Islands in the Stream.
1: Ja, de zomervakantie is begonnen in het noorden van het land. Nou, voor veel kinderen betekent dat toch een paar dagen weg. Nou, niet voor iedereen natuurlijk. In Lelystad wordt daarom het zomerfestival gehouden. Voor de tweede keer.
0: Ja, kinderen kunnen daar van alles doen. En bij de aftrap in de Zuiderzeewijk waren ook de 6-jarige Lieve en de 13-jarige Tim.
2: Ik ben heel blij dat ik hier gekomen ben. En ik ga het vaker doen.
3: Ik doe eigenlijk nooit echt schminken, tattoos of tas maken.
4: De zomervakantie is begonnen. Maar voor veel kinderen is dat zonder reizen naar de zon of dure uitjes. Daarom kunnen zij deze zomer in Lelystad Oost tal van activiteiten doen.
3: Eerst heb ik gelasergamed. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
2: Er zijn veel mensen en ze zijn heel aardige. En je kan gewoon gratis dingen doen en kijken wat je leuk vindt.
4: Job Fakkeldij, je bent een van de organisatoren van het Zomerfestival. Wat is het Zomerfestival eigenlijk?
5: Zomerfestival is eigenlijk in het verlengde van wat aan naschoolse activiteiten in Lelystad Oost gebeurt. Ja, dan is die zomervakantie er. En dan valt er meteen voor een groot deel van de kinderen een gat. Dus gaan we lekker door, maar dan 4 dagen in de week met die activiteiten.
4: Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door middel van subsidies. En dankzij vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken. Quirijn Valkenet, u bent een van de vrijwilligers hier vandaag op het Zomerfestival. Wat doen jullie eigenlijk vandaag om de kinderen een leuke dag te bezorgen?
6: Wij verzorgen vandaag voor de kinderen, voor het Zomerfestival, de hapjes en de drankjes. De kinderen hier in de wijk, meeste komt uit de armoede. En dan vinden wij het prettig dat hun toch nog een vakantiegevoel hebben.
4: Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. En dat is een bewuste keuze van de organisatie.
5: Voor kinderen is het gratis. Er zijn heel veel kinderen die het thuis niet zo breed hebben. Je wilt geen drempel opwerpen door daar geld voor te vragen. En het kan ook dankzij subsidies die via de scholen binnenkomen. En daarom kunnen we dat gratis aanbieden. Dan heb je zo laag mogelijke drempel.
4: En dat gevoel delen de kinderen breed uit. Of u nu wel of niet op vakantie gaat.
2: Probeer ik het altijd. Vind je het leuk of niet? Maar ik zou wel komen om te kijken.
1: En dan kun je je lekker uitleven daar. Je hoorde de 13-jarige Tim die dus bij dat zomerfestival in Lelystad was. Tom Rogge maakte het verslag.
7: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Mooie muziekmakers hoor. Somber.
1: Prachtig.
2: Ja, ze is maar alleen hoor.
0: Nou, nee, ze doet niet alle instrumentale dingen
2: nee,
0: erbij natuurlijk.
2: Nee, maar zingen kan hij als de beste. Uit New York, Somber en zijn nieuwe single dus. Zometeen. Wat we gisteravond misschien hebben gemist op Radio en TV.
0: Ja, en met het oog op morgen was schrijfster Connie Polman. Zij krijgt de Constantijn Huygensprijs. En daar vertelde ze over.

0: Mike en de Mechanics op Flevoland en Over My Shoulder. Wat heb je gisteravond misschien gemist op radio en tv?
1: Nou, Nieuwsuur had een interview met Reza Pahlavi, de zoon van de Shah van Iran. Al jaren leeft hij in ballingschap in de Verenigde Staten en stelt hij zich op als leider van de oppositie tegen het Iraanse regime. Pahlavi sprak gisteren in Den Haag met meerdere Tweede Kamerleden en hij deed dat naar eigen zeggen om de miljoenen Iraniërs die onder het Iraanse regime gebukt gaan een stem te geven.
2: I'm here to be a voice for millions of Iranians who have been held in captivity by a regime for 47 years. 40,000 of them were killed brutally in a massacre on January 8th and 9th of this year.
1: Hij zegt dat 40.000 Iraniërs door het regime zijn vermoord op 8 en 9 januari van dit jaar. Dat was bij het neerslaan van protesten. Er was ook kritiek op het bezoek van Pahlavi. Zijn vader, de Shah van Iran, was een dictator die het land met harde hand regeerde tot de Islamitische Revolutie in 1979 hem verdreef. En Pahlavi heeft nooit openlijk afstand genomen van de daden van zijn vader. Maar hij zegt zelf vrijheid te willen voor het Iraanse volk en niet uit te zijn op macht.
2: Let me be very clear that this is not an ambition for power or personal gain. I'm doing everything that I can to be a voice for my people and they are relying on me and counting on me to do the best job I can to help them achieve that freedom and to be their voice internationally.
0: Schrijfster Connie Palmer kreeg in januari de Constantijn Huygensprijs. Palmer schreef onder meer de romans De Wetten, De Vriendschap en ook Jij Zegt Het. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. En met het oog op morgen zei Palmen dat ze blij is met die erkenning.
3: Ik heb inderdaad altijd gezegd dat schrijven is mijn huwelijk met de wereld. Ik trek me eigenlijk heel lang terug uit die wereld. Ik heb anders niet zoveel te bieden. Ik trek me heel lang terug en ik denk. En eigenlijk is het resultaat van dat denken komt in die literaire werken terecht. Dat is eigenlijk wat ik te geven heb. Ik zou ook niet schrijven als het niet voor de wereld was.
0: Naar eigen zeggen heeft Palmer altijd geleefd voor het schrijversvak. Alles moet daarvoor wijken.
3: Als het schrijven of sterven is, ja. Als het zo hoog gespeeld wordt, dan word je niet daarnaast ook moeder of wat dan ook. Of je doet er niet ook nog een baan naast. Dan is het alles of niets.
4: Het moet volledig zijn.
3: Het is een radicale keuze.
4: Maar die grote liefde past daar dan wel
3: die
4: bij
3: past
4: in die radicale
3: wel
4: keuze.
3: Bij. Maar nogmaals, ook de grote liefde moet weten dat die met een schrijver trouwt.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Eerst heb ik gelasergamed. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik kom puur voor de natuur.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Eigenlijk is het gekke, ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. De momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en oh, wat is het hoog.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Auto in brand bij ongeluk tussen de Vaart en Almere stad. En politie onderzoekt steekpartij in de waterwijk van Lelystad. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
6: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
10: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
9: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
11: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
9: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Was bij jou het licht nog aan om voetbal te kijken, zo diep in de nacht?
12: Ik heb de tweede helft gekeken.
8: Tweede helft nog?
12: Ja.
8: Ah, oké. Okay.
12: Ze hebben wel humor, hè, die Belgen. Knipt er een het licht uit in het Witte Huis. Fantastisch. Je kunt lekker doorrijden op de wegen. Er is alleen een flitser gemeld op de A27 bij Almere. Ja, vanuit de richting Hilversum en naar Hilversum toe. Tenminste, zo staat het hier op mijn scherm. Dat is bij hectometerpaal 112,6. Dat is dan Almere richting Hilversum. En de andere kant op bij hectometerpaal 115. Dus even opletten daar op je snelheid. Wat gaan we zo meteen doen in het nieuws? Ja, toch wel teleurgestelde reactie op het besluit van Staatsbosbeheer om alle buitencentra in natuurgebieden te sluiten.
8: En we nemen een kijkje in Krachenburg, waar in de oude katholieke kerken huizen zijn gemaakt.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
20: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
27: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Ze zongen over Gabriella, de damesgroep Cat's Eye, met een hitje van vorig jaar.
1: Staatsbosbeheer sluit alle buitencentra in het land, waaronder ook het centrum Almeerderhout en Oostvaardersplassen.
0: Dat is spijtig, zeggen natuurliefhebbers.
2: Ja, ik vind het ook verschrikkelijk jammer. En ja, dit is toch superleuk om hier in de buurt te hebben. En dan denk je, ja, allemaal waarom moeten dicht?
3: Wat vindt u ervan dat dit achter u gaat sluiten?
4: Ja, op zich maakt het mij niet zoveel uit. Ik kom er eigenlijk nooit. Toevallig ben ik de verleden week een keer binnen geweest, omdat ik weet dat er een zee aan het staat. Maar voor de rest maakt het mij niet zo heel veel uit.
5: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.
3: Want, wat bedoelt u daarmee?
5: Nou, ik vind dat we in Nederland sowieso moeite hebben om natuur een goede plek te geven. En door dit soort centra te sluiten, gaat dat helemaal wel verloren eigenlijk, hè? Het educatieve, dat is, komt niet meer voor, geloof ik.
3: Waarom kwam u speciaal vandaag?
4: Ja, ik kom puur voor de natuur.
3: Wat hebt u vandaag gespot?
4: Ik heb de vos gezien, de zeearend, kasvarkas, hekrunderen, herten, de koningpaarden, het hele rattenplan eigenlijk wat hier rondloopt. Heb ik hier toch wel redelijk kunnen spotten vandaag.
3: Als de plannen van Staatsbosbeheer doorgaan, gaat dit buitencentrum per 1 januari sluiten. We staan nu hier bij buitencentrum Oostvaardersplassen aan de andere kant van de plas. En dat is het goede nieuws. Blijft natuurbelevingscentrum de Oostvaarders wel open?
6: Blijft deze wel open? Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is in ieder geval een mooi ding.

0: laten we zo blij zijn dat we die hebben. En laten we dat dus ondersteunen. En dat hoop ik dus ook vanuit onze regering, onze overheid. Want ik snap dat het voor natuurbeheer alleen moeilijk is.
1: En daar hoort dan daarna ook een kopje koffie bij, vindt u?
0: Ja, het is wel zo gezellig dat je af en toe eventjes zit en even ontmoet. En ook rustig kunt genieten van het mooie zijn hier.
2: Nou, zo is het. Het verslag was van Hilde Verbeij.

0: Drive Safe, het advies van Miles Smith en Naal Horan.
1: Het is 13 minuten over 7. We gaan eens naar het weer met Johnny Willems. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, kunnen we ons opmaken toch voor wat warmer of misschien zelfs wel hete dagen?
2: Ja, warm zeker. Snikheet gaat het niet worden. Niet zo heet als dat het een goede 2 weken geleden was. Maar wel echt weer volop zomer. Maar dat is nu nog niet zover. Tenminste, het is best wel warm buiten hoor. Het is buiten alle graad of 18. Maar er zijn wel vrij veel wolken vanochtend. Heel lokaal kan er zelfs een spatje regen uitvallen. Een temperatuur aanvankelijk nog onder de 20 graden. Vanmiddag gaan we wel naar 22 tot 24 graden. Komt de zon er iets vaker bij. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.
1: Juist. En wat overheerst? De zon of de bewolking?
2: Nou, vanochtend denk ik de bewolking. En vanmiddag zal toch ook soms de zon wel overheersen. Maar ja, vandaag is dus nog een dag met tamelijk veel bewolking. En geldt eigenlijk ook wel voor morgen. Morgen start met veel wolken. En ook later op de dag weer wat meer zon. Opnieuw een graad of 23. Maar het zonnige zomerweer komt er dus aan. Ja, dat begint eigenlijk donderdag. Dus donderdag naar 25 graden. En dan komt er nog een paar graden bij de dagen daarna.
1: Ja, en waar komen we dan op uit?
2: Nou, in het weekend verwacht ik ongeveer 28 graden. Dus dat is echt wel zomers, maar niet snikheet. En ook in de nachten valt het mee. Dus eind deze week en ook in het weekend minima van 15 of

0: 16 graden. Koud is dat natuurlijk niet, maar dat zijn niet die plaknachten van 20 plus die we hebben gehad in juni.
1: Nee, dat is wel fijn. En durf je ook wat te zeggen over wat er na het weekend gebeurt, of is dat nog een beetje te ver weg?
0: Nou, de eerste dagen houdt het een beetje aan, dus een graad of 27 met veel zon. Eind volgende week neemt die buienkans wat toe, maar die wordt nog steeds niet heel groot. Dus ja, de neerslag is de komende 2 weken is het heel weinig.
1: Oké, Johnny, dankjewel. Gaan we door met het nieuws. Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Minder mensen gaan naar de diensten. En ja, daarom kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud van de gebouwen niet meer betalen. Veel kerken krijgen dan ook een andere functie.
2: Deze week hoor en zie je in de serie Heilige Huisjes hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra ging op pad.
3: Vandaag beginnen we in Krachenburg. Hier zijn Harmen en Joke Schot-Albers de trotse bewoners van een van de bijzondere herenhuizen in de voormalige katholieke kerk in het dorp.
4: Nou ja, weet je, eigenlijk is het gekke. Ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. Nee, want je woont gewoon hier en je hebt je dingen hier en je dagelijkse dingen doe je. En eigenlijk, dat ik de momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en denkt, oh, wat is het hoog. En kan ik wel bij die keukenkastjes en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat ik elke ochtend opsta en denk, oeh, wat woon ik nou toch in een kerk.
3: Veel mensen staan in het begin niet te trappelen om te gaan wonen in een kerk. Vooral als een kerk leeg staat, is het moeilijk om in te schatten wat er allemaal mogelijk is.
4: Nou, wij hebben zelf nog best wel getwijfeld, want het was eerst heel donker. En eigenlijk was ik pas om. Harma zag het al eerder zitten, maar ik was pas om toen ik zag hoe het eruit zag toen hier de muren in de boog werden opengebroken. Want het was dichtgemetseld. En toen ik zag hoeveel licht er binnenkwam, toen dacht ik ja. Nou wil ik er wel serieus over nadenken.
3: De verkoop van de projecten komen er ook maar moeizaam van de grond. De kerken staan soms lang leeg, ruiken muf, zijn donker en het is een enorm grote, hoge ruimte.
4: Als je dan eens bedenkt dat het inderdaad gedeeltelijk mijn werk is om een huis in te richten en te stylen, vond ik het ook lastig om er doorheen te kijken. Dus ik heb uiteindelijk echt een bevriende architect het gevraagd om voor mij toch een tekening te maken. Zo van, joh, wij willen dit graag, maar ik kom er gewoon zelf even niet uit. Wat zou jij doen? En zij is gewoon met hele leuke ideeën gekomen. Toen dacht ze, oh ja, oké, maar zo kunnen we het aanvliegen. Ja.
5: Ja. En als het dan eenmaal staat, dan zullen er ook mensen zijn die zeggen, oh, dit kun je er dus van maken.
4: Ja. Er zijn heel veel mensen hier ook uit het dorp hier binnen geweest. Die zeggen, ja, als ik had geweten dat het zo mooi zou kunnen worden, dan had ik het ook wel willen kopen. Maar ja, die hebben dat niet aangedurfd op dat moment.
3: Ingrid Goes uit Ens is makelaar en houdt zich de laatste jaren veel bezig met de verkoop van de kerkgebouwen. Zo ook de kerk in Marknesse, die 2 maanden geleden te koop kwam.
6: Ja, een kerk verkopen is niet standaard een bieding doen en dan is het klaar. Bij een kerk komen natuurlijk veel meer emotie ook bij kijken. Maar ook medewerking van het kerkbestuur en van de parochianen. Die moeten naar een zorgvuldig proces moeten die ook hun medewerking geven. En ook de bisschop moet toestemming geven door een decreet. En dat is best wel bijzonder om mee te maken. Er zijn mensen die heel veel moeite hebben met de verkoop van een kerk natuurlijk. Want mensen zijn hier gedoopt, communie gedaan, vormsel, huwelijk, uitvaarten. Dat kinderen, vaders en moeders zijn overleden. En dan is dit een hele fijne plek om samen te komen. En ik merk dat ook vroeger dat bepaalde families ontzettend veel geld hebben gegeven om deze kerk mogelijk te maken. En nu wordt het verkocht en dat ze geen grip meer hebben op wat er nu gaat gebeuren. Dus ik voel ook wel een bepaalde zorgplicht omdat daar een goede partij komt. Maar nou ja, uiteindelijk bepaalt natuurlijk de verkoper en dat is het kerkbestuur en de Emmausparochie. Maar ik vind het ook belangrijk voor de Noord-Oostpolder dat er iets moois komt.
3: En dat wil de gemeente Noord-Oostpolder ook. En daarom wordt er tegenwoordig gewerkt met een voorkeursladder.
6: Er is een bepaalde kerkenvisie en in die kerkenvisie staat ook dat we graag de kerken willen behouden voor maatschappelijke doeleinden. En als dat echt niet lukt, dan kunnen we kijken naar maatschappelijke doeleinden en commercieel. En als daar geen belangstelling voor is, dan is eventueel wonen mogelijk. Maar de intentie is om van deze kerken dat daar iets maatschappelijks in gaat gebeuren.
1: Morgen weer een aflevering in onze zomerserie over nieuwe bestemming voor kerken die dus steeds vaker leeg staan.
2: Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Gaan we nog even lekker voetballen?
1: Zeker ook. En hoe verdeeld is Nederland over de erfbelasting? Ook daar krijg je zometeen antwoord op.
2: Eerst de Pointer Sisters en He's So Shine.

0: Pointer Sisters op Flevoland. En He's So Shy, we gaan even kijken naar de berichten van buiten Flevoland. We beginnen natuurlijk op het WK.
1: Ja, zeker. Op het WK voetbal heeft België gewonnen van de Verenigde Staten. Binnen 10 minuten zat de eerste er al in voor België.
2: In België, en nu is het wel raak. De vlag blijft naar beneden. Doelpunt Charles de Ketelaere. 1-0. Amerika laat het allemaal gebeuren. Heel zwak is het verdedigen, nog zwakker is het uitverdedigen.
1: Nou, uiteindelijk werd het 4-1 voor de Belgen. Het was een behoorlijk beladen wedstrijd. De Amerikaanse spits Bellingham kreeg in een eerdere wedstrijd een rode kaart. Was dus geschorst. Maar ja, je hebt het vast wel meegekregen. Hè? Dat telefoontje van president Trump naar de FIFA. Naar zijn grote vriend Infantino. Betekende dat die spits toch mocht spelen. Nou, afgelopen nacht speelde ook...
0: Ik vind het zo schaamteloos. Hoe die man dat dan
1: Daar heeft hij geen last van.
0: Nee,
1: totaal niet. Nee hoor, hij zei later ook nog. Dat is toch heel normaal dat ik dat doe. Ik kom op voor mijn spelers.
0: Ja.
1: Dus, goed. Afgelopen nacht speelden ook de buurlanden Portugal en Spanje. Bleef lang 0-0. En terwijl iedereen al aan een verlenging dacht, maakte Spanje ineens de winnende.
3: Torres, dat is een goed balletje. Is dit hem dan? Dit is hem. Mikel Merino. Schiet Spanje naar de kwartfinale. Dat kan toch niet meer fout?
1: Nee, dat ging ook niet meer fout. Spanje dus door. En dat betekende de laatste WK-wedstrijd voor Cristiano Ronaldo. Maar hij is nog niet over uit of hij ook stopt als international van Portugal. Daar moet hij nog even over nadenken.
0: Hij is ook nog maar 41.
1: Het was wel heel emotioneel voor hem natuurlijk. Ik bedoel, je sluit toch wat af.
0: Ja. Zeker. Nederland lijkt minder verdeeld over de erfbelasting dan verwacht. Blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Dat heeft de meningen onderzocht omdat er de komende jaren meer erfenissen vrijkomen.
4: Aan de ene kant zie je dat een kleine groep van zo'n 12% de erfbelasting wil afschaffen. Daartegenover zie je dat meer dan de helft van de mensen vindt dat erfenissen wel zwaarder zouden mogen worden belast. Dus dat beeld dat de erfbelasting de meest gehate belasting is, klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je dus dat een veel grotere groep vindt dat erfenissen juist zwaarder belast zouden mogen worden.
0: Een meerderheid doet geen aangifte omdat hun nalatenschap zo laag is dat die onder de vrijstellingsgrens blijft.
1: Het fokken van zeldzame kippen, eenden, ganzen en andere vogels staat onder druk. Vanwege de vogelgriep gelden er ook voor hobbyhouders strenge regels. Die moeten uitbraken natuurlijk voorkomen. Maar hebben volgens de hobbyboeren een keerzijde. Als Europa de regels niet versoepelt, blijft er volgens hen geen bijzondere soort meer over.
5: Je ziet wat er gebeurt, dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al hier loopt, hè, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn. En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is het gewoon alles weg.
1: Die Europese regels die gelden al voor hobbyhouders met 50 vogels en raken ook boeren in de directe omgeving. Dit is John Mayer, Last

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Bij een ongeluk gisteren in Almere stad is een auto in brand gevlogen. Daarbij is 1 persoon naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat in de wijk tussen de Vaarten. Volgens omstanders reed 1 van de voertuigen over de busbaan. 1 of meerdere inzittenden van die auto zouden na de aanrijding zijn gevlucht. Na een ongeluk vannacht op de A6 is een automobilist naar het ziekenhuis gebracht. Hij belandde met zijn auto op zijn kop in de bosjes. Het ongeluk gebeurde tussen Band en Lemmer. De gemeente Almere trekt geld uit voor de renovatie van scholen. Het gaat om €700 miljoen. Dat gaat de stad tot 2050 investeren. De oudste scholen zijn het eerste aan de beurt. Het geld is ook bedoeld voor nieuwbouw. De Neckarstraat in de Lelystadse Waterwijk zou gisteravond een steekpartij zijn geweest. Dat gebeurde rond 7 uur. De politie doet onderzoek. Volgens een woordvoerder zou iemand bij een woning een stekende beweging hebben gemaakt. Of recht is gestoken is nog onbekend. De verdachte ging er op de fiets vandoor. Atletiekvereniging AV Nop in Emmeloord mag de komende jaren 3 Nederlandse kampioenschappen organiseren. Dat heeft het bestuur van de club bekendgemaakt. Volgend jaar is AV Nop gastheer van het NK Meerkamp voor atleten onder de 18 en onder de 20. En ook worden dan de Open Nederlandse Kampioenschappen para-atletiek gehouden. In 2030 is het de beurt aan het ASICS NK Atletiek Senioren Outdoor. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd. Ook internationale treinen hadden er last van. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Zo moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt en kunnen ze hier onderzoek doen, omdat in hun eigen land op wetenschap wordt bezuinigd. Op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk van en naar Catania door vulkanische activiteit van de Etna. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. De wind heeft de as richting het vliegveld geblazen.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is er vrij veel bewolking en af en toe zon. In het noorden van de provincie is kans op een spat regen, maar veel stelt het niet voor. Vanmiddag is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Bij een matige, vlak aan het water veelal vrij krachtige westenwind worden 22 graden in de Noordoostpolder tot 24 graden in Almere. Vanavond en vannacht is het droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. De wind draait van west naar noordwest en neemt af naar zwak. De minima komen komende nacht uit rond 17 graden. Morgen start met veel wolken. In de loop van de dag komt de zon er vaker bij en het kwik stijgt morgenmiddag naar ongeveer 23 graden. De wind is matig van kracht en waait woensdag uit het noordwesten.
9: Het wordt wat drukker op de weg. Vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Dat is tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes, naar de A27 richting Almere. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. En de andere kant op diezelfde A1, dus in de richting van Amsterdam. Tussen Amersfoort-West en afrit Soest, zo'n 7 minuten op onthoud. Kleine 10 minuten op de A28, Zwolle-Utrecht. Dat is tussen Nijkerk en Leusden. Dan een kwartier vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 2 flitsers gemeld, beide op de A27. Almere richting Hilversum, 112,6. En Hilversum richting Almere, hectometerpaal 115. Dat was alles en zie je zelf een flitser. Kun je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Ja, de zomervakantie is begonnen. Dat betekent misschien wel lekker met de caravan op pad of dagjes uit. Nou, niet voor iedereen. En voor kinderen die denken, ja, hoe kom ik mijn tijd dan door? Nou, er is van alles te doen in Lelystad op het zomerfestival.
10: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: fijne avond. Een klassiekertje op je radio. Ike en Tina Turner en River Deep Mountain High.
1: De zomervakantie is begonnen in het noorden van het land. Nou, voor veel kinderen betekent dat een paar dagen weg. Maar nou, niet voor iedereen. In Lelystad wordt daarom het zomerfestival gehouden voor de tweede keer.
0: Kinderen kunnen daarvan alles doen. Bij de aftrap in de Zuiderzeewijk waren ook de 6-jarige Lieve en de 13-jarige Tim.
2: Ik ben heel blij dat ik hier gekomen ben en ik ga het vaker doen.
3: Ik doe eigenlijk nooit echt schminken, tattoos of tas maken. Of...
4: De zomervakantie is begonnen, maar voor veel kinderen is dat zonder reizen naar de zon of dure uitjes. Daarom kunnen zij deze zomer in Lelystad Oost tal van activiteiten doen.
3: Eerst heb ik gelasergamed. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
2: Er zijn veel mensen en ja, ze zijn heel aardige. En je kan gewoon gratis dingen doen en kijken wat je leuk vindt.
4: Job Fakkeldij, je bent een van de organisatoren van het Zomerfestival. Ja, eerst even, wat is het Zomerfestival eigenlijk?
5: Zomerfestival is eigenlijk in het verlengde van wat aan naschoolse activiteiten in Lelystad Oost gebeurt. Ja, dan is die zomervakantie er. En dan valt er meteen voor een groot deel van de kinderen een gat. Dus gaan we lekker door, maar dan 4 dagen in de week met die activiteiten.
4: Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door middel van subsidies. En dankzij vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken. Quirijn Valkenet, u bent een van de vrijwilligers hier vandaag op het Zomerfestival. Wat doen jullie eigenlijk vandaag om de kinderen een leuke dag te bezorgen?
6: Wij verzorgen vandaag voor de kinderen, voor het Zomerfestival, de hapjes en de drankjes. De kinderen hier in de wijk, meeste komt uit de armoede. En dan vinden wij het prettig dat hun toch nog een vakantiegevoel hebben.
4: Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. En dat is een bewuste keuze van de organisatie.
5: Voor kinderen is het gratis. Er zijn heel veel kinderen waar die het thuis niet zo breed hebben. Je wilt geen drempel opwerpen door daar geld voor te vragen. En het kan ook dankzij subsidies die via de scholen binnenkomen. En daarom kunnen we dat gratis aanbieden. Dan heb je zo laag mogelijke drempel.
4: En dat gevoel delen de kinderen breed uit. Of je nu wel of niet op vakantie gaat.
2: Probeer ik het altijd. Vind je het leuk of niet? Maar ik zou wel komen om te kijken.
1: En wie weet is er wat voor je bij. Dat was de 13-jarige Tim bij het Zomerfestival dus in Lelystad. En Tom Rogge die maakt het verslag.
0: Zometeen, wat je misschien hebt gemist op radio en tv. Wat heb je in de aanbieding, Joline?
1: We hebben het onder andere over de schrijfster Connie Palme. Die krijgt een bijzondere prijs, de Constantijn Huygensprijs. En daar vertellen ze over in Met het Oog.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: De Shotgun, bezongen door George Ezra hier in Flevoland is wakker. En daarvoor Nathalie Imbruglia, lekker terug in de tijd met Toon. Tijd voor, wat hebben we gemist op Radio en TV?
1: De talkshows zijn natuurlijk met zomerstop. Maar sommige dingen gaan natuurlijk wel door. Zoals Nieuwsuur, daarin een interview met Reza Pahlavi. De zoon van de Shah van Iran. Al jaren leeft hij in ballingschap in de Verenigde Staten. En stelde zich op als leider van de oppositie tegen het Iraanse regime. Pahlavi sprak gisteren in Den Haag met meerdere Tweede Kamerleden. En hij deed dat naar eigen zeggen om de miljoenen Iraniërs die onder het Iraanse regime gebukt gaan, een stem te geven.
2: I'm here to be a voice for millions of Iranians who have been held in captivity by a regime for 47 years. 40,000 of them were killed brutally in a massacre on January 8th and 9th of this year.
1: Ja, hij zegt dat 40.000 Iraniërs door het regime zijn vermoord op 8 en 9 januari van dit jaar bij het neerslaan van protesten. Er was ook kritiek op het bezoek van Pahlavi. Zijn vader, de Shah van Iran dus, was een dictator die het land met harde hand regeerde tot de islamitische revolutie in 1979 hem verdreef. Pahlavi heeft nooit openlijk afstand genomen van de daden van zijn vader. Maar hij zegt zelf vrijheid te willen voor het Iraanse volk en niet uit te zijn op macht.
2: Let me be very clear that this is not an ambition for power or personal gain. I'm doing everything that I can to be a voice for my people and they are relying on me and counting on me to do the best job I can to help them achieve that freedom and to be their voice internationally.
0: Gaan we naar de radio. Daar was te horen schrijfster Connie Palme. Die krijgt in januari de Constantijn Huygensprijs. Palme schreef onder meer de romans De Wetten, De Vriendschappen en Jij Zegt Het. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury, en dan volgt er een citaat, het zeldzame talent bezit om scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. En met het oog op morgen zei Palme dat ze blij is met die erkenning.
3: Ik heb inderdaad altijd gezegd dat schrijven is mijn huwelijk met de wereld. Ik trek me eigenlijk heel lang terug uit die wereld. Ik heb anders niet zoveel te bieden. Ik trek me heel lang terug en ik denk. En eigenlijk is het resultaat van dat denken komt in die literaire werken terecht. Dat is eigenlijk wat ik te geven heb. Ik zou ook niet schrijven als het niet voor de wereld was.
0: Naar eigen zeggen heeft Palme altijd geleefd voor het schrijversvak. Alles moet daarvoor wijken.
3: Als het schrijven of sterven is, ja. Als het zo hoog gespeeld wordt, dan word je niet daarnaast ook moeder of wat dan ook. Je doet er niet ook nog een baan naast. Dan is het alles of niets.
4: Het moet volledig zijn.
3: Het is een radicale keuze.
4: Maar die grote liefde past daar dan wel
3: die
4: bij?
3: Past
4: in die radicale
3: wel bij.
4: Keuze.
3: Maar nogmaals, ook de grote liefde moet weten dat die met de schrijver trouwt.
1: Ja. Heb je het gelezen, De Wetten van Connie Palme?
0: Ja, wie had hem niet?
1: Ik niet hoor.
0: Nee, jij deed er niet aan mee. Ja, ik had
1: die heb ik overgeslagen.
0: En toen ik hem had gelezen, dacht ik, nou, waar is iedereen nou zo druk over?
1: Nou, daarom heb ik hem niet gelezen. Zo simpel is het.
0: Dan kun je toch niet weten hoe dat je hem hebt gelezen?
1: Ja hoor, ik ga soms wel af op wat mensen om mij heen zeggen. Dus ik denk, die laat ik lekker liggen.
0: Ja, okay.
1: Ach, en de lijst is al zo lang.
0: Daarom. En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Eerst heb ik gelasergamed. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik kom puur voor de natuur.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Eigenlijk is het gekke, ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. De momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en wat is het hoog.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Auto in brand bij ongeluk tussen de Vaarten Almere Stad. En politie onderzoekt steekpartij Waterwijk Lelystad. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
6: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
11: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
10: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
12: Vanaf 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
10: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hoe is het op de weg? Kwartiervertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere ben je een kwartier langer onderweg. Ruim 5 minuten oponthoud op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. De A28 dan, Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 5 minuten oponthoud en ruim 10 minuten tijdverlies op de N50 Emmeloord-Zwolle. Dat is tussen Kampenoord en knooppunt Hattermerbroek. De N301 Barneveld-Almere tussen de N705 en de N305. 5 minuten en dat geldt ook voor de N303 Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo. Dat is alles 2 flitsers, beide op de A27 bij Almere. De ene richting Hilversum, 112,6. En de andere vanuit Hilversum naar Almere dus, 115. En ook op de N707 staat een flitser, de Zeewolderdijk. Bij hectometerpaal 4,1. En zie je ook een flitser, kun je hem doorgeven via de app van Flitsmeister.
9: Je zou niet zeggen dat het vakantie is.
13: Nee hoor, er is nog aardig wat drukte inderdaad. Zeker. Zometeen in het nieuws. Teleurgestelde reacties op het besluit van Staatsbosbeheer om alle buitencentra in natuurgebieden te sluiten.
9: En we gaan naar de kerk in Krachenburg. Dat is geen kerk meer, maar er zit nu huis in.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Winehouse en The Rehab. Goedemorgen, het is bijna 8:10.
1: Staatsbosbeheer sluit alle buitencentra in het land, waaronder ook het centrum Almeerderhout en Oostvaardersplassen.
0: Spijtig, zeggen natuurliefhebbers.
2: Ja, ik vind het ook verschrikkelijk jammer. En ja, dit is toch superleuk om hier...

0: moeite hebben om natuur een goede plek te geven. En door dit soort centra te sluiten, gaat dat helemaal wel verloren eigenlijk. Hè? Het educatieve, dat is, komt niet meer voor, geloof ik.
1: Waarom kwam u speciaal vandaag?
2: Ja, ik kom puur voor de natuur.
1: Wat hebt u vandaag gespot?
2: Ik heb de vos gezien, de zeearend, kasarkas, hekrunderen, herten, de koningpaarden, het hele rattenplan eigenlijk wat hier rondloopt, heb ik hier toch wel redelijk kunnen spotten vandaag.
1: Als de plannen van Staatsbosbeheer doorgaan, gaat dit buitencentrum per 1 januari sluiten. We staan nu hier bij buitencentrum Oostvaardersplassen aan de andere kant van de plas. En dat is het goede nieuws. Blijft natuurbelevingscentrum de Oostvaarders wel open?
3: Blijft deze wel open? Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is in ieder geval een mooi ding.
1: Dat wist u nog niet?
3: Nee, dat wist ik niet. Nee, want ik had wel gezien, volgens mij die bij de Kemphaan of zo. En hier aan de overkant in Lelystad ook sluit. In de Sallandse Heuvelrug. En nog wat van die toch ook wel grote locaties.
1: Nu is het goede nieuws dat deze nog wel open blijft. Wat vindt u daarvan?
4: Daar ben ik wel blij mee. Ja, nee, we hebben er heerlijk gezeten. Heerlijk gegeten en lekkere vlamkoeken. Dus ja, prima.
5: Die natuur, wees er zuinig op. Hè. Laten we zo blij zijn dat we die hebben. En ja, laten we dat dus ondersteunen. En dat hoop ik dus ook vanuit onze regering, onze overheid. Want ik snap dat het voor natuurbeheer alleen moeilijk is.
1: En daar hoort dan daarna ook een kopje koffie bij, vindt u?
5: Ja, het is wel zo gezellig dat je af en toe eventjes zit en even ontmoet. En ook rustig kunt genieten van het mooie zijn hier.
6: Nou, mooie boodschap van deze meneer. Het verslag was van Hilde Verwij.
7: Hoor ik dat nog goed? Had die man een vlammenkuchen gegeten?
6: Lekker toch?
7: Almere? Ja, ik heb het laatst in de Elzas, waar ze vandaan komen, weer eens gedaan. Maar dan denk ik, ach.
6: Toch ja, je hoeft dus niet zo ver goed, daarvoor. Nee. Het is gewoon veel dichter bij huis, Leo.
7: Ja. Toch maar goedkoop simpel koekje, eigenlijk.
6: Gewoon om de hoek. Om de hoek. En dan heb je het al.
7: In ons eigen Almere. Hier is Sommieu, Flevoland. En straks het weer met Johnny.

0: Uit Den Haag, Sommieu, Dark Before the Dawn.
1: We gaan naar het weer, dat doen we met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat kunnen wij verwachten aan de temperatuur, aan zon vandaag en de komende dagen?
2: Nou, veel zonneschijn vandaag en morgen zijn er ook nog wel behoorlijk wat wolken. Maar later in de week volop zon. Vandaag dus een mix van wolken en zon. We zijn eigenlijk vrij bewolkt begonnen, maar de opklaringen die beginnen al een beetje te komen. En dat zien we vanmiddag ook. Dus vanmiddag toch een zonnige periode, maar dan ook weer eventjes wat wolken. Temperatuur gaat wat omhoog, 22 tot 24 graden. De hoogste temperatuur in het zuiden van de provincie. En nog wel redelijk wat wind. Ietsje minder wind dan gisteren, maar hij is wel behoorlijk aanwezig. Matig aan het water, soms vrij krachtig uit het westen.
1: Juist. En vannacht is het lekker koel?
2: Ja, echt koel niet. Een graad of 17. Niet overdreven warm, maar zeker ook niet koud. Vrij veel bewolking vannacht ook weer. En dat zien we ook morgenochtend dat het nog behoorlijk bewolkt is. En dan morgenmiddag komt de zon weer wat vaker door. Wind is morgen noordwest. Temperatuur in de middag een graad of 23.
1: En daarna, dan wordt het wel wat warmer, toch?
2: Dan wordt het zonniger en warmer inderdaad. Maar ook niet overdreven heet. Dus eind van de week, vrijdag komend weekend ook 27 of 28 graden. 'S Nachts houden we temperaturen van een graad of 15. Dus die extreme hitte van 2 weken geleden, dat krijgen we niet. We krijgen gewoon volop zomerweer met hoge temperaturen. Maar niet verschrikkelijk hoog.
1: Nee, precies. Die 30 gaan we niet halen.
2: Nee, dat verwacht ik in Flevoland niet. In Zuid-Nederland gaat dat wel lukken hoor. In Brabant en Limburg. Maar in het midden van het land waarschijnlijk net niet.
1: Goed zo. Oké, dankjewel Johnny. Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Minder mensen gaan naar de diensten. En daarom kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud van de gebouwen niet meer betalen. Veel kerken krijgen daarom een andere functie.
0: Deze week de serie Heilige Huisjes aan de Hooijen. En zie je hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra gaat op pad.
3: Vandaag beginnen we in Krachenburg. Hier zijn Harmen en Joke Schot-Albers de trotse bewoners van een van de bijzondere herenhuizen in de voormalige katholieke kerk in het dorp.
4: Nou ja, weet je, eigenlijk is het gekke. Ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. Nee, want je woont gewoon hier en je hebt je dingen hier en je dagelijkse dingen doe je. En eigenlijk, dat ik de momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en wat is het hoog. En kan ik wel bij die keukenkastjes en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat ik elke ochtend opsta en denk, wat woon ik nou toch in een kerk?
3: Veel mensen staan in het begin niet te trappelen om te gaan wonen in een kerk. Vooral als een kerk leeg staat, is het moeilijk om in te schatten wat er allemaal mogelijk is.
4: Nou, wij hebben zelf nog best wel getwijfeld, want het was eerst heel donker. En eigenlijk was ik pas om, Harma zag het al eerder zitten, maar ik was pas om toen ik zag hoe het eruit zag toen hier de muren in de boog werden opengebroken. Want het was dichtgemetseld. En toen ik zag hoeveel licht er binnenkwam, toen dacht ik ja. Nou wil ik er wel serieus over nadenken.
3: De verkoop van de projecten komen er ook maar moeizaam van de grond. De kerken staan soms lang leeg, ruiken muf, zijn donker en het is een enorm grote, hoge ruimte.
4: Als je dan eens bedenkt dat het inderdaad gedeeltelijk mijn werk is om een huis in te richten en te stylen, vond ik het ook lastig om er doorheen te kijken. Dus ik heb uiteindelijk echt een bevriende architect het gevraagd om voor mij toch een tekening te maken. Zo van, joh, wij willen dit graag, maar ik kom er gewoon zelf even niet uit. Wat zou jij doen? En zij is gewoon met hele leuke ideeën gekomen. En dan zei ze, maar zo kunnen we het aanvliegen. Ja.
5: Ja. En als het dan eenmaal staat, dan zullen er ook mensen zijn die zeggen, dit kun je er dus van maken.
4: Ja. Er zijn heel veel mensen hier ook uit het dorp hier binnen geweest. Die zeggen, als ik had geweten dat het zo mooi zou kunnen worden, dan had ik het ook wel willen kopen. Maar ja, die hebben dat niet aangedurfd op dat moment.
3: Ingrid Goes uit Ens is makelaar en houdt zich de laatste jaren veel bezig met de verkoop van de kerkgebouwen. Zo ook de kerk in Marknesse, die 2 maanden geleden te koop kwam.
6: Ja, een kerk verkopen is niet standaard een bieding doen en dan is het klaar. Bij een kerk komen natuurlijk veel meer emotie ook bij kijken. Maar ook medewerking van het kerkbestuur en van de parochianen. Die moeten naar een zorgvuldig proces moeten die ook hun medewerking geven. En ook de bisschop moet toestemming geven door een decreet. En dat is best wel bijzonder om mee te maken. Er zijn mensen die heel veel moeite hebben met de verkoop van een kerk natuurlijk. Want mensen zijn hier gedoopt, communie gedaan, vormsel, huwelijk, uitvaarten. Dat kinderen, vaders en moeders zijn overleden. En dan is dit een hele fijne plek om samen te komen. En ik merk dat ook vroeger dat bepaalde families ontzettend veel geld hebben gegeven om deze kerk mogelijk te maken. En nu wordt het verkocht en dat ze geen grip meer hebben op wat er nu gaat gebeuren. Dus ik voel ook wel een bepaalde zorgplicht op me dat daar een goede partij komt. Maar nou ja, uiteindelijk bepaalt natuurlijk de verkoper en dat is de, ja, het kerkbestuur en de Emmausparochie. Maar ik vind het ook belangrijk voor de Noordoostpolder dat er iets moois komt.
3: En dat wil de gemeente Noordoostpolder ook. En daarom wordt er tegenwoordig gewerkt met een voorkeursladder.
6: Er is een bepaalde kerkenvisie. En in die kerkenvisie staat ook dat we graag de kerken willen behouden voor maatschappelijke doeleinden. En als dat echt niet lukt, dan kunnen we kijken naar maatschappelijke doeleinden en commercieel. En als dat niet, als daar geen belangstelling voor is, dan is eventueel wonen mogelijk. Maar de intentie is om van deze kerken dat daar iets maatschappelijks in gaat gebeuren.
1: Morgen weer een nieuwe aflevering in onze zomerserie Heilige Huisjes.
0: Hagelen.
1: En zometeen dan hebben we het over wat zaken van buiten deze provincie. Ja, het is over en uit voor Amerika. De Belgen die hebben ze eruit geknikkerd. Ah, oh, gerechtigheid is er toch nog wel hoor. Daar kan Trump niks aan veranderen. En Infantino met zijn hele FIFA bij elkaar ook niet. Dat is toch lekker, die Belgen. Ik vind het geweldig. Ik heb hem al wat verder uit het hoofd geleerd, het Belgisch volkslied.
0: Oh.
1: We kunnen hem straks wel even samen inzetten. Zullen we dat doen?
0: Ja, neem hem maar mee.
1: Nee, ik ga het toch niet doen. Ik wil hem wel oplezen. Oh, maar zingen, ja. Dat ga ik jou thuis ga ik jou niet aandoen. Want laten we houden je er graag bij op deze dinsdagochtend. Madonna. Dit is Madonna.

0: dan anders aan Material World. De berichten van buiten. Wat zit je zat met je volkslied? Dit zou het moeten zijn. La Brabanson.
1: Zeker, zo heet hij.
0: Ja.
1: Eerst was er een Franse versie, toen een Nederlands. Er kwam ook nog een Duitse.
0: Tuurlijk, voor Eupen Malmedy. Ben ik nog doorheen gereden, zie ik alle plaatsnamen in Duits. Maar vertel, de Belgen.
1: Nou ja, het brengt ons natuurlijk op het voetbal, het WK. Donald Trump, ja, die kan bellen met de FIFA wat hij wil. Amerika is uitgeschakeld op dat WK-voetbal. België was vannacht heer en meester in Seattle. De Belgen wonnen met 4-1 en dat wilde deze commentator weten ook.
2: Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1 tegen 4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
1: Geweldig. Ja, ja, die Belgen. Fantastisch. De wedstrijd was natuurlijk beladen omdat die Amerikaanse spits Balogun na een eerdere rode kaart dankzij president Trump toch nog mocht meespelen. En daarom schreef de Belgische voetbalbond op social media: draait dit maar eens terug. Nou, de Belgische spits Lukaku die leek na een doelpunt het dansje van Donald Trump te imiteren. Ja, geweldig. België is dus door en dat betekent groot feest bij onze buren.
3: Ik denk de wraak die we moesten nemen ten opzichte van Tup en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben.
4: Zoiets als karma, van huppakee, kom aan, we gaan het even goed maken en we gaan antwoord geven op het veld.
3: We hebben ze van de eerste minuut bij de keel gegrepen en we hebben het nooit meer weggegeven.
5: Jawel, kwartfinale.
1: Zo is het. Afgelopen nacht speelden ook buurlanden Portugal en Spanje en Spanje won met 1-0.
0: Vanavond en morgen komen 32 staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO bijeen in Ankara. Ook de Amerikaanse president Trump is daarbij. Er is een boel te bespreken, want volgens correspondent Kezia Hekster was het een roerig jaar.
6: De Amerikaanse president dreigde Groenland in te nemen van bondgenoot Denemarken. Hij begon zonder enig overleg de Iran-oorlog. En meerdere leiders van NAVO-landen die waren daar niet blij mee, waren daar boos over. En op zijn beurt was Trump daar dan weer woedend over. Die zei, ik kan niet op mijn bondgenoten rekenen. Nou, dat moet vandaag en morgen allemaal gladgestreken worden.
0: Nou, vorig jaar stond de top in het teken van landen die beloofden dat ze 5% uit gaan geven aan defensie.
6: De Amerikaanse president dreigde Groenland in te nemen van
0: Nou, die hebben we al gehad. We moeten deze hebben. Kijken.
6: Amerikaanse
1: Nee, hebben we hem niet?
0: Nou, het komt wel een andere keer wel.
1: Nou ja, voorafgaand aan die top gebeurde ook nog wel wat, hè?
0: Ja, want er zijn honderden mensen opgepakt in Turkije. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen. Maar mensenrechtenorganisaties zeggen dat critici zo het zwijgen wordt opgelegd. Ja, onder de gearresteerden waren ook journalisten en advocaten. Dat was, waren de berichten van buiten Flevoland.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
17: Allsafe!
13: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Dit
17: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Bij een ongeluk in Almere stad is een auto in brand gevlogen. Daarbij is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat in de wijk tussen de Vaarten. Volgens omstanders reed één van de voertuigen over de busbaan. Een of meerdere inzittenden van die auto zouden na de aanrijding zijn gevlucht. Na een ongeluk vannacht op de A6 is een automobilist naar het ziekenhuis gebracht. Hij belandde met zijn auto op de kop in de bosjes. Het ongeluk gebeurde tussen Band en Lemmer. Gemeente Almere trekt geld uit voor de renovatie van scholen. Het gaat om 700 miljoen euro. Met dat geld gaat de stad investeren tot het jaar 2050. De oudste scholen zijn het eerste aan de beurt, maar het geld is ook bedoeld voor nieuwbouw. Aan de Neckarstraat in de Lelystadse Waterwijk zou gisteravond een steekpartij zijn geweest. Dat gebeurde rond 7 uur. Politie doet er onderzoek naar. Volgens een woordvoerder zou iemand bij een woning een stekende beweging hebben gemaakt. Of recht is gestoken is nog onbekend. De verdachte ging er op de fiets vandoor. En atletiekvereniging AV Nop in Emmeloord mag de komende jaren 3 Nederlandse kampioenschappen organiseren, heeft het bestuur bekendgemaakt. Volgend jaar is AV Nop gastheer van het NK Meerkamp voor atleten onder de 18 en onder de 20. En ook worden dan de Open Nederlandse kampioenschappen para-atletiek gehouden. In 2030 is het de beurt aan het ASICS NK Atletiek Senioren Outdoor.
19: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker door Iran aangevallen. Het schip voer langs de kust van Oman en zou volgens Iraanse staatsmedia waarschuwingen hebben genegeerd. Er brak brand uit op de tanker, maar niemand raakte gewond. 3 weken na de beursgang wordt SpaceX toegevoegd aan de Nasdaq 100-index. Dat is een lijst met de 100 belangrijkste tech-aandelen. Doorgaans moeten grote bedrijven 3 maanden wachten op toetreding. Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Haagse Jekkers is begin deze maand 75 geworden en staat zondag voor het laatst op het podium. Op die dag zal de mini Harry Jekkers in Madurodam worden geplaatst.
20: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is er vrij veel bewolking en af en toe zon. In het noorden van de provincie is kans op een spat regen, maar veel stelt het niet voor. Vanmiddag is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Bij een matige, vlak aan het water veelal vrij krachtige westenwind worden 22 graden in de Noordoostpolder tot 24 graden in Almere. Vanavond en vannacht is het droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. De wind draait van west naar noordwest en neemt af naar zwak. De minima komen komende nacht uit rond 17 graden. Morgen start met veel wolken. In de loop van de dag komt de zon er vaker bij en het kwik stijgt morgenmiddag naar ongeveer 23 graden. De wind is matig van kracht en waait woensdag uit het noordwesten.
1: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Je krijgt van mij de vertragingen vanaf 7 minuten. Begin ik op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de West en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Een kleine 10 minuten op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. Dan van de snelweg naar de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Ruim 10 minuten tijdverlies. En een kleine 10 minuten op de N301 Barneveld-Almere tussen Nijkerk en de N704. Op de A27 zijn 2 flitsers gemeld van Almere naar Hilversum. Dat is bij hectometerpaal 112,6 en de andere kant op bij hectometerpaal 115. En er wordt er ook geflitst op de N707, dat is de Zeewolderdijk, bij 4,1. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over de zomervakantie. Ja, als de jeugd nou niet zo heel veel te doen heeft, dan kunnen ze in Lelystad terecht op het zomerfestival.
17: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: van Nick Kershaw. Het is 8:08. Als je al wakker bent, dan heb je misschien nog geen vakantie. En als je nog lekker ligt te slapen, dan hoor je dit niet. En de kinderen liggen ook nog lekker te slapen. Kun je het voorstellen zo, zo'n vakantietijd?
1: Nou ja, dit klinkt als ga je nog een plaatje in starten eigenlijk.
0: Nee.
1: Oké, nee, we gaan het hebben over het zomerfestival in Lelystad.
0: Hoort ook bij de vakantie.
1: Ja, zeker voor sommige kinderen wel. Want niet alle kinderen gaan natuurlijk op vakantie. Geen dagje weg, geen dagje uit. Dus ja, wat is er dan te beleven? Nou, in Lelystad het zomerfestival. En dat wordt al voor de tweede keer gehouden.
0: De kinderen kunnen daarvan alles doen bij de aftrap in de Zuiderzee. Waren ook de 8-jarige Lieve en de 13-jarige Tim.
2: Ik ben heel blij dat ik hier gekomen ben en ga het vaker doen.
3: Ik doe eigenlijk nooit echt schminken, tattoos of tas maken.
4: De zomervakantie is begonnen, maar voor veel kinderen is dat zonder reizen naar de zon of dure uitjes. Daarom kunnen zij deze zomer in Lelystad Oost tal van activiteiten doen.
3: Eerst heb ik gelasergamed. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
2: Er zijn veel mensen en ze zijn heel aardige. En je kan gewoon gratis dingen doen en kijken wat je leuk vindt.
5: Job Fakkeldij, je bent een van de organisatoren van het Zomerfestival. Wat is het Zomerfestival eigenlijk?
6: Zomerfestival is eigenlijk in het verlengde van wat aan naschoolse activiteiten in Lelystad Oost gebeurt. Ja, dan is die zomervakantie er. En dan valt er meteen voor een groot deel van de kinderen een gat. Dus gaan we lekker door, maar dan 4 dagen in de week met die activiteiten.
4: Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door middel van subsidies. En dankzij vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken.
5: Quirijn Valkenet, u bent een van de vrijwilligers hier vandaag op het Zomerfestival. Wat doen jullie eigenlijk vandaag om de kinderen een leuke dag te bezorgen?
7: Wij verzorgen vandaag voor de kinderen, voor het Zomerfestival, de hapjes en de drankjes. De kinderen hier in de wijk, meeste komt uit de armoede. En dan vinden wij het prettig dat hun toch nog een vakantiegevoel hebben.
4: Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. En dat is een bewuste keuze van de organisatie.
6: Voor kinderen is het gratis. Er zijn heel veel kinderen die het thuis niet zo breed hebben. Je wilt geen drempel opwerpen door daar geld voor te vragen. En het kan ook dankzij subsidies die via de scholen binnenkomen. En daarom kunnen we dat gratis aanbieden. Dan heb je zo laag mogelijke drempel.
4: En dat gevoel delen de kinderen breed uit. Of je nu wel of niet op vakantie gaat.
2: Probeer ik het altijd. Vind je het leuk of niet? Maar ik zou wel komen om te kijken.
1: Zo is het. Gezellig met elkaar leuke dingen doen. Jorden, de 13-jarige Tim, die dus bij het Zomerfestival in Lelystad was. En Tom Rogge, die maakte het verslag.
0: Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Dan hoor je de stem van Connie Palmer.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

0: Sjaan.
1: Wie kraakt er zo, jij of ik?
2: Heerlijk op zo'n bootje. Lekker heen en weer. Oh, dat slaapt zo lekker, jong.
1: Ja, het bootje van Of Monsters and Men. En dan wat je gisteravond misschien hebt gemist op de radio, maar eerst de televisie.
2: Ja, we beginnen met Nieuwsuur. Dat sprak met Reza Pahlavi, de zoon van de Sjaan van Iran. Al jaren leeft hij in ballingschap in de Verenigde Staten en stelt hij zich op als leider van de oppositie tegen het Iraanse regime. Pahlavi sprak gisteren in Den Haag met meerdere Tweede Kamerleden. Hij deed dat naar eigen zeggen om de miljoenen Iraniërs die onder het Iraanse regime gebukt gaan een stem te geven.
3: I'm here to be a voice for millions of Iranians who have been held in captivity by a regime for 47 years. 40,000 of them were killed brutally in a massacre on January 8th and 9th of this year.
2: Hij zegt dat 40.000 Iraniërs door het regime zijn vermoord op 8 en 9 januari van dit jaar bij het neerslaan van protesten. Er was ook kritiek op het bezoek van Pahlavi. Zijn vader, de Sjaan van Iran dus, was een dictator die het land met harde hand regeerde tot de Islamitische Revolutie in 1979 hem verdreef. Nou, Pahlavi heeft nooit openlijk afstand genomen van de daden van zijn vader, maar hij zegt zelf vrijheid te willen voor het Iraanse volk en niet uit te zijn op macht.
3: It may be very clear that this is not an ambition for power or personal gain. I'm doing everything that I can to be a voice for my people, and they are relying on me and counting on me to do the best job I can to help them achieve that freedom and to be their voice internationally.
1: Schrijfster Connie Palme kreeg in januari de Constantijn Huygensprijs. Palme schreef onder meer de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. En met het oog op morgen zei Palme dat ze blij is met die erkenning.
4: Ik heb inderdaad altijd gezegd dat schrijven is mijn huwelijk met de wereld. Ik trek me eigenlijk heel lang terug uit die wereld. Ik heb anders niet zoveel te bieden. Ik trek me heel lang terug en ik denk. En eigenlijk is het resultaat van dat denken komt in die literaire werken terecht. Dat is eigenlijk wat ik te geven heb. Ik zou ook niet schrijven als het niet voor de wereld was.
1: Naar eigen zeggen heeft Palme altijd geleefd voor het schrijversvak. Alles moet ervoor wijken.
4: Als het schrijven of sterven is, ja. Als het zo hoog gespeeld wordt, dan word je niet daarnaast ook moeder of wat dan ook. Je doet er niet ook nog een baan naast. Dan is het alles of niets.
5: Het moet volledig
4: het
5: zijn.
4: Is een
5: maar
4: radicale
5: die grote
4: keuze.
5: Maar die grote liefde past daar dan wel
4: die
5: bij
4: past
5: in die radicale
4: bij.
5: Keuze.
4: Maar nogmaals, ook de grote liefde moet weten dat die met een schrijver trouwt.
1: Ze weet nu dus al dat ze in januari die prijs gaat winnen. Connie Palme was gisteravond op radio. En we hadden ook nog een beetje van de tv.
2: Zeker.
1: Dit was Flevoland is wakker. Ik ga nog een uurtje door zo met Muziekland.
2: Ja, en als je nou een verzoekje hebt. Zullen we het gaan draaien? Gewoon helemaal? Het Belgisch volkslied? Ik zou dat wel heel leuk vinden.
1: Moeten er wel appjes binnenkomen op 0320 28 50 50.
2: Nou, kom maar door met die appjes. Echt. Janice. Laten we het record vestigen voor die Belgen. Ja, dat zou geweldig zijn. We gaan het gewoon doen, jongens. Kom maar.
1: Smile
2: heb je helemaal gek?
1: Pretenders heb ik ook nog. En Brazen Packets.

0: Dit is Flevoland.
1: Eerst heb ik gelasergamed. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik kom puur voor de natuur.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Eigenlijk is het gekke, ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. De momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en wat is het hoog.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Auto in brand bij ongeluk in Tussen de Vaarten in Almere stad. Een auto rijdt de bosjes in bij Band. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
11: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
10: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
12: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
10: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie files op de A27. Utrecht richting Almere voor de afrit Almere Haven 4 minuten. En de andere kant op voor Lunette 5. Utrecht Almere ook nog voor Eemnes 4 minuten. En de N305 Dronten Almere voor de aansluiting met de A27 7 minuten. Alle drukte dus rondom de A27. Geflitst wordt er ook op de A27 Almere Hilversum bij 112,6. En de andere kant op bij 115. En op de Zeewolderdijk ook een flitser. Dat is de N707. Hectometerpaal is 4,1 en straks een liedje voor de Rode Duivels.
13: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
14: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
15: Ik koos wat mij raakte.
14: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
17: Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
19: Vers aan tafel.
20: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
19: Vers
20: aan tafel.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
19: Vers
20: aan tafel.
21: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: Met Leo Schouwenaar.

hij is klaar. Alex Warren, Passenger heet hij. Er is ook een groep die heet Passenger. Dan moet je goed opletten dat je niet Passenger draait. Passenger, nou ja, laat maar zitten. En begonnen met het goede doel natuurlijk en België. Ja, natuurlijk, na de winst van de Belgen op de Amerikaan is dat terecht dat ze die een keer weer draaien uit de jaren 80. En toen al had een van die Henken, want er zitten Henk en Henk in die groep, had al bedacht dat Amerika betreft dat land bestaat niet echt. Achteraf een heel historische zin natuurlijk. Zo begonnen we dus deze aflevering van Flevoland Muziekland. Ik heb ook altijd een plaatje met een knipoog naar de actualiteit. Ik ga een man draaien, die noemde zich Harry Klorkenstein. Dat is natuurlijk Harry Jekkers, dat weet je. En die krijgt een standbeeldje in Madurodam.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw

0: Ja, met de Tour de France op het netvlies moet je natuurlijk ook af en toe een Franstalig plaatje draaien. En dat kan natuurlijk Pour un Vreugde. Je hoorde Michel Delpech en daarvoor Harry Klorkenstein, de schuilnaam van Harry Jekkers. En Harry Jekkers die krijgt een standbeeldje dus, daarom had ik hem gedraaid. Een standbeeldje, moet ik zeggen, ja, in Madurodam. En dat gaat zondag gebeuren. Kiek de Kiekendief is op stap geweest en heeft een foto genomen bij het kaartcentrum. Dat is vlakbij Vliegveld Lelystad. En in dat kaartcentrum, daar zijn zo te zien op deze foto de kleintjes aan de beurt. Ik zie wat kleine kinderen op kleine kaarts. Die doen daar hun ronde over het asfalt. En voor de veiligheid is alles afgezet met, ja, niet met stroombalen, maar met blokken rood en wit. Om en om. En dan denk je, zou dat overal hetzelfde zijn? Ga maar eens zitten puzzelen. Rechts van het midden zie je ook een commentaarpositie. Met geluidsboxen aan een grote paal. Ja, de tijd wordt bijgehouden. Bossages staat de meneer voor de veiligheid in. Hij staat ook nog linksonder op de foto te kijken. Kortom, er is van alles wat kan gebeuren. Wat veranderd kan zijn door Kiek de Kiekendief. Zie jij het verschil? Dan mag je het doorgeven natuurlijk via omroepflevoland.nl/kiek. Maar je mag ook bellen natuurlijk. 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Doe dat dan wel voor 11 uur. Want daarna gaan we kandidaten loten om aan het rad te draaien.
1: Alle grote hits hoor je hier. Dit is Flevoland Muziekland.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het bierfestival bij de Burg van Kuieren gaat niet door. Er zijn te weinig deelnemers, zo meldt de organisatie in een persbericht. Het bierfestival zou dit weekend plaatsvinden. Er was gerekend op 200 brouwers, maar er hadden zich maar 50 gemeld. Bij een ongeluk in Almere stad is een auto in de brand gevlogen. Daarbij is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat in de wijk tussen de Vaarten. Volgens omstanders reed één van de voertuigen over de busbaan. Een of meerdere inzittenden van die auto zouden na de aanrijding zijn gevlucht. Na een ongeluk vannacht op de A6 is een automobilist naar het ziekenhuis gebracht. Hij belandde met zijn auto op de kop in de bosjes. Het ongeluk gebeurde tussen Band en Lemmer.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker door Iran aangevallen. Het schip voer langs de kust van Oman en zou volgens Iraanse staatsmedia waarschuwingen hebben genegeerd. Er brak brand uit op de tanker, maar niemand raakte gewond. 3 weken na de beursgang wordt SpaceX toegevoegd aan de Nasdaq 100-index. Dat is een lijst met de 100 belangrijkste tech-aandelen. Doorgaans moeten grote bedrijven 3 maanden wachten op toetreding. Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Haagse Jekkers is begin deze maand 75 geworden en staat zondag voor het laatst op het podium. Op die dag zal de mini Harry Jekkers in Madurodam worden geplaatst.
9: Dankjewel, Levi van Eck.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is er vrij veel bewolking en af en toe zon. In het noorden van de provincie is kans op een spat regen, maar veel stelt het niet voor. Vanmiddag is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Bij een matige, vlak aan het water veelal vrij krachtige westenwind worden 22 graden in de Noordoostpolder tot 24 graden in Almere. Vanavond en vannacht is het droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. De wind draait van west naar noordwest en neemt af naar zwak. De minima komen komende nacht uit rond 17 graden. Morgen start met veel wolken. In de loop van de dag komt de zon er vaker bij en het kwik stijgt morgenmiddag naar ongeveer 23 graden. De wind is matig van kracht en waait woensdag uit het noordwesten.
9: Dankjewel, Johnny Wilmsen van Weerplaza. Flitsers op de A27 Almere Hilversum bij 112,6. Ook een flitser op de A27 Almere richting Hilversum bij 115. De Zeewolderdijken bij Zeewolde. Hectometerpaal 4,1. Zie je nog een flitser? Nou, die mag je doorgeven natuurlijk via de app van Flitslife. Zometeen een van de leukste van Ed Sheeran.
11: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

0: Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond
1: bij mij. Alle grote hits hoor je hier. Dit is Flevoland Muziekland.

Got You Babe, Sonny and Cher. Verzoekje binnengekomen van een Almeerse België-fan, Tom. En die zegt, ja, tuurlijk, draaien. De Brabanson. Belgisch volkslied voor de Rode Duivels.

0: De Brabanson, Belgisch volkslied. En dan draaien we natuurlijk...
1: Flevoland, Muziekland.
0: Omdat die Belgen...
1: Terug naar...
0: Hebben gewonnen van de Amerikanen. Ja, ze gaan van het ene rubriekje naar het andere, want dit is ook leuk natuurlijk. De Nederlandse hitlijst van toen gaat terug naar precies dezelfde week, week 28, maar dan naar 1983. Over een uur draait Arno Plaket in Flevoland Muziekland ook één uit die lijst. Hij draait de nummer 2 en ik draai de nummer 1.
1: Flevoland Muziekland, terug naar
0: 1983, de Paadjes.

Nieuwe single van Somber en My Body Isn't Ready. En daarvoor de nummer 1 uit de hitlijsten van toen. We gingen terug naar dezelfde week, maar dan in 1983. En daar stonden op nummer 1 de Star Sisters van het project Stars on 45. Maar het was natuurlijk gewoon eigenlijk Patricia Pai met de zus en met de moeder. Kiek de Kiekendief die is op stap geweest en heeft een foto genomen van de kartbaan in Lelystad. En daar is jong talent bezig op het moment dat de foto werd genomen. Om de kaartbaan heen, om het asfalt heen, staat voor de veiligheid staan geen stroopbalen, maar rood-witte blokken gebruiken ze daar tegenwoordig voor, die je als Lego-steentjes in elkaar kunt zetten. Ja, er is ook een commentaarpositie, maar er staat niemand te praten. Geluidsboxen op een paal. Een steward die de wacht houdt. De tijd die wordt bijgehouden. Ja, maar als je het verschil ziet tussen de linker- en de rechterfoto, dan mag je dat doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek. En je mag het ook doen via 0320 28 50 50. Je hebt nog een uur en 10 minuten. Want om 11 uur dan sluiten we de lijn en dan maken we bekend wat het is, wat het verschil is tussen de linker- en de rechterfoto. En uit de goede inzendingen kiezen we dan een aantal mensen in de loop van de dag. Die mogen dan draaien aan het Rad van Fortuin. Ik heb er nog twee voor je. Eentje voor de dorstige mensen onder ons. Straks tegen de reclame aan hoor je Baco in Monaco van Farid de Lits. Maar eerst nog die grote hit uit Duitsland. Je zal ze allemaal moeten opblazen, maar Nena, die kon het

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Eerst heb ik gelasergamed. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, ik kom puur voor de natuur.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Eigenlijk is het gekke, ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. De momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en oh, wat is het hoog.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Het bierfestival bij de Burg van Kuijeren gaat dit weekend niet door wegens gebrek aan deelnemers. Een auto in brand bij een ongeluk in Tussen de Vaarten in Almere stad. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
6: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Shara. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven. En zegt daarbij ook dat het zinloos is omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie dan, de ANWB. Die zegt dat het langzaam rijdt op de N305. Dronten en Almere tussen Almere Hout en de A6, 6 minuten vertraging. Frits Marsten meldt de controle op de A27. Vanaf Almere richting Hilversum bij 112,6. Er wordt ook vanaf Hilversum richting Almere gecontroleerd. Dus de andere kant op, richting onze mooie provincie. Bij hectometerpaaltje 115. En er wordt gecontroleerd in Zeewolde op de N707 bij 4.1. En ook in Almere staan ze op de ouverture. Dan heb je ze ook nog ergens anders gezien, behalve dan die ene camera op de A6. Aan beide kanten voor het vrachtverkeer. Geef het dan allemaal eventjes door via de app van Flitsmeister. Uurtje Flevoland Muziekland zit er alweer op met Leo Schouwenaar. Ik ga gewoon vrolijk verder en zometeen hebben we ook Andy Grammer en Max en een jarige Ringo.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
15: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Goedemorgen.
19: Flevoland Muziekland.
18: Arnoud Leket. Zie je het als een pannenkoek? Hij mislukt altijd, maar hij is wel lekker.
20: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.

Lekker meezingen hoor, met Andy Grammer en Max and The Thing I Love. En daarvoor ook lekker meezingen, maar nou, dan heb je denk ik nu de huid gekneusd. Of je stembanden geforceerd, want zo hoog, dat kunnen er maar heel weinig. The Rubbers en Sugar Baby Love. 10-10, kusje voor de tijd. Goedemorgen allemaal, welkom op deze dinsdagochtend, de 7e juli. Het is ook alweer 7-7-2026. Hou het vast in de gaten, mocht je een bijzondere datum hebben of willen hebben voor je trouwdatum, ergens volgend jaar. Volgend jaar is het dus 7-7-27. Geef maar gewoon eventjes een klein tipje tussendoor. Jieltje Tieleman is vandaag samenjarig met jou. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Jieltje, de influencer, is trouwens 27 jaar geworden. Verder is vandaag ook jarig Bloem de Ligny. Als je maar even kijkt op een van de streamingsdiensten, vind je wel wat liedjes van haar. Zij wordt vandaag 48. Verder is ook jarig de Nederlandse presentatrice Selma van Dijk. Ze wordt 57 jaar. Henk Vrezer, de Nederlands-Surinaamse voetbaltrainer en voormalig profvoetballer. Hij is vandaag 60 jaar geworden. En Jeroen van Rinkel de Kinkel, die is ook jarig vandaag. 65 is Jeroen van Rinkel geworden. Zou je ook niet zeggen, hè? En Doc Severinsen, die is ook jarig. Hij is een Amerikaanse trompetist en bandleider. Die wordt vandaag 99 jaar. Laten we hopen dat hij volgend jaar gewoon zijn 100ste verjaardag mag vieren. Dat hij een eeuw op deze planeet is. En wie er ook jarig is, een van de

Tony Esposito, die van Papa Chico, had ook een hit daarvoor al met Kalimba de Luna. En daarvoor zo'n jarige Ringo Starr, dik in de 80 is die inmiddels. En you're 16, you're beautiful and you're mine. Wij gaan kijken naar de foto van Kiek. Misschien heb je hem net ook al gezien bij Leo. Die heeft hem ook al laten zien natuurlijk. Je kan hem ook elke nacht vanaf 12 uur 's nachts, vanaf middernacht, kan je de foto ook al bekijken op onze Facebookpagina. Zien we een mooie foto van een circuit. Ja, welk circuit is dit eigenlijk? Is dit in Lelystad? Waar is het? Dat weet ik ook zo niet, 1, 2, 3. Ik zal het eventjes opzoeken. Maar goed, het is een kartbaan. En nou ja, we zien verschillende karts, zien we. We zien al die blokken, die barriers die aan de zijkanten staan. We zien een torentje, we zien de lichtmasten staan. Zit het daarin of zit het in iets heel anders? Nee, deze keer zit het niet in de tijdwaarneming. Dat is ook wel een favoriet onderdeel altijd van Kiek, dat hij daar iets aan verandert. Heb jij wel gezien wat het is? Mag je het even doorgaan geven via 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Ook als je een bericht voor ons hebt. Als je iedereen even een fijne vakantie wil wensen in delen van Flevoland die al vakantie hebben, dan kan het ook. Komt rechtstreeks bij ons in de studio uit. Doe dat via 0320 28 50 50.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv. Je weet.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is inmiddels 11:30 geworden. Goedemorgen. Het bierfestival bij de Burcht van Kuinderen gaat niet door. Er zijn te weinig deelnemers, zo meldt de organisatie in een persbericht. Het bierfestival zou dit weekend plaatsvinden. Er was gerekend op 200 brouwers, maar er hebben zich maar 50 gemeld. Bij een ongeluk in de Merenstad is een auto in brand gevlogen. Daarbij is 1 persoon naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat in de wijk Tussen de Vaarten. Volgens de omstanders reed 1 van de voertuigen over de busbaan. 1 of meerdere inzittenden van die auto zouden na de aanrijding zijn gevlucht. En na een ongeluk vannacht op de A6 is een automobilist naar het ziekenhuis overgebracht. Hij belandde met zijn auto op de kop in de bosjes. Het ongeluk gebeurde tussen Band en Lemmer. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is er vrij veel bewolking en af en toe zon. In het noorden van de provincie is kans op een spat regen, maar veel stelt het niet voor. Vanmiddag is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Bij een matige, vlak aan het water veelal vrij krachtige westenwind worden 22 graden in de Noordoostpolder tot 24 graden in Almere. Vanavond en vannacht is het droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. De wind draait van west naar noordwest en neemt af naar zwak. De minima komen komende nacht uit rond 17 graden. Morgen start met veel wolken. In de loop van de dag komt de zon er vaker bij en het kwik stijgt morgenmiddag naar ongeveer 23 graden. De wind is matig van kracht en waait woensdag uit het noordwesten.
9: En dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen. Er wordt wel geflitst in onze regio. Volgens Flitsmeister staan ze op de A27. Vanaf Almere richting Hilversum bij 112,6. De N306 bij 10,1. De N707 in Zeewolde bij 4,1. En verder in Almere op de Ouverture en op de Vogeldreef. En heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we terug naar de muziek van 1983. Met een oude bekende. Wie dat is, je hoort het zometeen.
11: Goedemorgen.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean en Rami in. En daarvoor George Harrison en Got My Mind Set On You.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1983, toen was er de grootste vredesdemonstratie ooit op 29 oktober. Ongeveer 500.000 mensen demonstreerden in Den Haag tegen de mogelijke plaatsing van Amerikaanse kruisraketten op de vliegbasis Woensdrecht. Biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderen die worden in Amsterdam ontvoerd op 9 november 1983. Ontvoering hield Nederland wekenlang in zijn greep. De daders, onder wie Willem Holleder en Cor van Hout, die eisten een miljoenen losgeld. En er zijn ook films over gemaakt, hè? Er kwam een nieuwe grondwet op 17 februari 1983. Daarbij werden onder meer de klassieke grondrechten gemoderniseerd en de tekst wat overzichtelijker gemaakt. De eerste Nederlandse reageerbuisbaby. Op 15 mei werd ze geboren, die via IVF in vitro fertilisatie was verwekt. Dat was een belangrijke medische mijlpaal. En de CD komt op 1 maart 1983 op de markt. Ze werd in Nederland geïntroduceerd. De technologie is ontwikkeld door Philips en Sony. En zou de muziekindustrie ingrijpend veranderen. Mijn microfoon mag ook wel even ingrijpend veranderd worden, volgens mij. En dat was een zware zomerstorm op 12 mei 1983. Kostte 10 mensen het leven en veroorzaakte veel schade. 1983 was daarmee een jaar dat werd gekenmerkt door economische problemen, grote maatschappelijke protesten, belangrijke technologische ontwikkelingen en een van de bekendste misdrijven uit de Nederlandse geschiedenis. Was er ook wat leuks? Ja hoor, zeker was er wat leuks. Want in 1983 hadden we een leuke hitparade met ook André van Duin daarin, met Als de Zon Schijnt. Ja, die kennen we wel, hè?
2: Als die bovenaan de hemel staat.
3: Als die bovenaan de hemel staat.
0: Ja, dat dan ook. Net daarboven staat Doe Maar met Één Nacht Alleen. Nou, die liedjes die kennen we natuurlijk ook allemaal wel. Er was een soort van disco-opkomst. En daar maakte de Nederlandse band Noodweer maakte daar ook een plaatje over.

0: Oh jee, noodweer was dat met In The Disco. Love Is A Stranger van de Eurythmics staat er ook in die hitparade. En iets waar ik me in die tijd ook nog wel mee bezig hield. Als je haar maar goed zit, Vulcano. En Robert Paul, de imitator van allerlei stemmen, stond ook in de hitparade. Maar het kan vriezen, het gaan door in. Wil ik hem wel graag even horen ook, hè?
1: Hier ben ik weer, Jan Pelleboer, met mijn persoonlijke top 5.
0: Ja, het was niet echt Jan Pelleboer. Het was de stem van Robert Paul, die kon het perfect nadoen. De Achterhoekse band Normaal, die stond ook in de hitparade in 1983 met Heidi. Dan de top 3 van week 28, 1983. David Bowie met zijn China Girl, die staat op 3. En op nummer 1, we hebben ze net al gehoord. De Star Sisters met Proudly Present de Star Sisters Start on 45.
2: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1983 met op nummer 2 Audrey Landers en Manuel Goodbye.

Van de week hoorde je al No Milk Today. Dit was die andere hit van Herman's Hermits en There's a Kind of Hush. Daarvoor Audrey Lenders en Manuel Goodbye. Audrey Lenders, actrice uit vooral de 80er jaren. Ken je dat nog? We gaan ons bezighouden met de foto van Kiek. Die is vandaag bij een circuitje geweest, bij een kartcircuit. Althans, ze wordt nu gekart. Misschien dat er ook met iets anders kan rijden. Maar nu wordt er in ieder geval gekart op deze twee foto's. Ja, en er zit een verschilletje in. Het is een miniem verschilletje. Ik heb het idee dat we dit soort dingen ook wel eens een keer eerder hebben gehad. Toen zat het voornamelijk in het rood-wit, rood-wit, rood-wit. En dan de volgorde daarvan, zeg maar. Maar of het daar vandaag ook weer in zit... Oh nee, ik zie het in één keer. Ja. Ja, ik heb een beetje een band met deze foto, dus vandaar. Heb jij het ook gezien? Dat bijvoorbeeld zoals Karin Does uit Bussum... of Ria Broeders uit Almere, Rob van Meulen uit Lelystad... en Bram Veenendaal uit Almere. Het zijn vaste medespelers. Hans de Wit uit Lelystad. Leuk dat je ook meedoet. Die hebben alvast een antwoord doorgegeven. Maar of dat het goede antwoord is, ja, dat horen we straks om 11:45. Denk jij het ook te zien? Geef het dan even door. 0320-28-5050. Ook als je een berichtje hebt voor ons of voor heel Flevoland, stuur het naar ons op. Verzoek je misschien. Als je een leuke plaat hebt, dat je zegt, draai die nog weer eens een keer. Die hoor ik bijna nooit bij jullie. Draai maar een keer. Doen we dat ook voor jou? Stuur het dan naar 0320-28-5050. Straks in de herberg, even na 11:00, Ben van Tilburg. Natuurlijk met Autonieuws.

0: Zet je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Eerst heb ik gelasergamed. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, ik kom puur voor de natuur.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Eigenlijk is het gekke, ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. De momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en oh, wat is het hoog.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het bierfestival bij de Burg van Kuinderen gaat niet door. Er zijn te weinig deelnemers. Bij een ongeluk in Almere stad is een auto in brand gevlogen. En na een ongeluk vannacht op de A6 is een automobilist naar het ziekenhuis gebracht.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde, heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er sprake van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemorgen, verkeersinformatie van de ANWB. We beginnen op de N305, Dronten-Almere. Tussen Almere Hout en de A6, 4 minuten vertraging. Dat is ook de laatste. Daar heb ik nog wat flitsers voor je. Op de A27, Almere richting Hilversum. Daar wordt gecontroleerd. Hectometerpaal 112,6. En ook nog op de Zeewolderdijk, de N707 bij Zeewolde. In beide richtingen, hectometerpaal 4,1. En ook nog een verse op de Vogeldreef in Almere. Pas op.
9: Zometeen autonieuws met Ben van Tilburg. Hij gaat je waarschuwen voor autodieven, want die hebben weer een nieuwe goudmijn ontdekt. En mocht je met de elektrische auto op vakantie gaan en onder andere door Frankrijk heen komen, daar zou laadstress zijn. Wat het is en wat de oplossing is, je hoort het zometeen van Ben van Tilburg.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: Dit is Herberg Flevoland

0: Philip Bailey, de man van EWF. Mogen wij als vrienden van EWF, mogen wij dat zeggen?
1: Volgens mij leest hij toch niet meer?
0: Nee. Hij is inmiddels al heeft een tijdje het voicemail aan staan, zeg maar.
1: Oké.
0: En Phil Collins zit er ook aardig tegenaan.
1: Dat is een mooie herinnering in ieder geval.
0: Die gaan elkaar bijna opzoeken, zeg maar.
1: Nou, inderdaad, die ziet er al een tijdje niet goed uit, hè, Phil Collins.
0: Nee,
1: dat
0: is echt...
1: Ik denk, zeg maar, het is zijn laatste interview.
0: De rock'n'roll heeft toch meer geëist van hem dan menigeen dacht. Ja. Zijn zoon die neemt het sokje letterlijk en figuurlijk over, hè.
1: Mm-hmm.
0: Dus,
1: dat deed hij toch al een tijdje,
0: maar... Ja, dat deed hij al een tijdje, ja. Maar goed, hij krijgt nu steeds meer en meer aandacht.
1: Ja.
0: Phil Collins, hij wil nog zo graag. Dat is een jammer gebeuren aan ook.
1: Heb jij gisteren nog wat rode kaarten gezien tijdens de wedstrijd?
0: Nee, alleen rode kaarten die verscheurd zijn. Ja, dat is de beste revanche die je natuurlijk kunt doen. Hè. Sportieve revanche van België, gewoon
1: hupsakee.
0: 4-1 winnen. Kant en klaar. Spanje-Portugal nog gezien?
1: Ja, heb ik ook stukjes gezien.
0: Ja, was op een schappelijk.
1: Ik vond het ook wel een beetje zielig voor Ronaldo. Hij moest weer zo van het veld af. Zo.
0: Ja,
1: het is helaas niet gelukt.
0: Je ziet gewoon aan alles dat zijn lichaam is wel 41 nu. Hè. De echte fanatieke, de bloedsnelheid die hij vroeger had, die is hij kwijt. Maar bijna dat soort omhaaltje achterover, die zat er toch bijna in?
1: Ja, inderdaad. Trouwens ook dat, hoe heet die van Denemarken, die grote?
0: Haaland.
1: Ja, dit is ook geweldig.
0: Die juicht niet, hè?
1: Nee.
0: Het is echt een ijzige koude Noor.
2: De temperatuur is hoog. En de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: Mr. and Mrs. is het sinds afgelopen weekend. Deze Mrs. Taylor Swift and I knew it, I knew you.
1: Je mag me wel even op mijn kop geven.
0: Hoezo?
1: Nou, ik had het
0: over
1: idee.
0: Haaland.
1: Haaland. Noorwegen.
0: Ja.
1: Sorry.
0: We nemen het jou niet kwalijk.
1: Ah, dank je.
0: Het kan beter hebben dat jij het even zegt dan iemand met volle verstand, zeg maar.
1: Ik vond het leuk om met je samen te werken.
0: Tot zover. Hey, we hebben iets bijzonders gezien. Of iemand heeft iets bijzonders gezien,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ik zal het eventjes voor de mensen die tv kijken, ik zal het laten zien.
0: Ja?
1: Een dame uit Lelystad heeft ons een filmpje gestuurd.
0: Irene van Exel is dat?
1: Ja, van een of andere grote rups.
0: Het lijkt bijna een slang.
1: Hij springt ook.
0: Eeuw. Ik vind dit soort dingen vind ik vies. Maar het schijnt dus een officiële Teunis bloempijlstaartrups te zijn. En misschien is het wel de allereerste keer dat dit diertje in Lelystad, of misschien wel in Flevoland, gevonden is.
1: Maar bijzonder.
0: Ja. Nou, mocht iemand meer informatie over dit bijzondere diertje hebben,
1: WhatsApp ons eventjes. 0320 28 50 50. Wij zijn altijd wel in voor primeurs natuurlijk. We gaan praten met Ben van Tilburg. Hij is onze garagist, autoliefhebber. Binnenkort gaat hij zelf ook weer met de auto op pad voor zijn vakantie.
0: Ga je met de camper?
2: Nee.
0: Nee, gewoon auto, hotelletje.
2: Een huisje, Domburg, ja.
0: Oh, leuk ook hoor.
1: Ga je relaxed op vakantie met je elektrische auto?
2: Nee, hybride dit keer.
1: Hybride?
2: Ja.
0: Is hybride nou echt de toekomst op dit moment?
2: Op dit moment is het wel, veel, met name de plug-in hybride is erg gewild op dit moment. Dus je merkt dat heel veel mensen een beetje zitten te wachten van, zometeen het salderen gaat eraf. Wil ik een thuisaccu? Een accu die in je auto zit, die ook kan dienen als thuisaccu, zeg maar. Ja. Die is nog een beetje onbetaalbaar. Maar je merkt dat er veel mensen nu even in between cars zitten, zeg maar. Van nou, weet je wat, ik neem nu een hybride of een plug-in hybride. Mm-hmm. Maar straks, als de auto die ook geschikt is voor terugleveren, er is jong gebruikt, dan kon dat wel eens een oplossing zijn.
1: Dan hebben we geen laadstress meer.
2: Dan heb je ook minder laadstress, maar ook voor thuis. Hè, de overtollige stroom hoef je dan niet weg te geven, zeg maar. Want daar komt het op neer. Die kun je gewoon opslaan in je auto. En dan kun je 's nachts de wasmachine uit je auto laten draaien.
1: Ja, bijzonder, bijzonder.
0: En wat gaat het nieuwe kabinet weer doen, weet je wel? Of het kabinet weer doen, want dat is ook zo grillig.
2: Dat is, dat is ook het eerste onderwerp wat het kabinet nu weer bedacht heeft.
0: Ja.
2: Het terugkeuren van campers en caravans wat ze af willen schaffen.
0: Wat is dat?
2: Nou, als je dus een caravan hebt die beladen 1700 kilo mag zijn en het ledengewicht is bijvoorbeeld 1200. Dat betekent dus dat je 500 kilo laadvermogen hebt. Maar als jouw elektrische auto, wat ze zo graag willen, dat iedereen elektrisch gaat rijden, maar 1500 kilo mag trekken. Dan keuren we nu op dit moment, zeggen we nou, we doen een aanvraag bij de RDW. We laten het laadvermogen van die caravan terugschroeven tot maximaal beladen 1500 kilo, dan mag die elektrische auto hem trekken. Maar dat doen we met campers, gebeurt dat dus ook. Een camper die leeg 3 ton weegt, maar 3800 mag zijn, dan moet je eigenlijk een C-rijbewijs voor hebben.
0: Ah.
2: Dus wat doen ze dan? Dan keuren ze hem terug naar 3,5. Dan mag je maar 500 kilo meenemen. Mm-hmm. Goed, de reden is dat het eigenlijk moeilijk te handhaven en te controleren is. Want ja, dan moet je elke camper aan gaan houden en wegen. Dus ze willen er gewoon vanaf. Alleen, ja, je jaagt de branche, maar ook de mensen weer onnodig op kosten. En de caravanbranche in combinatie met elektrische auto's, want caravans worden steeds zwaarder. Elektrische auto's, ja, de range, hè, of de actieradius is dan met een caravan erachter ook heel gering.

0: het is weer allemaal gedoe.
1: Ja, want heeft het dan praktisch voor gevolgen dat ik een vrachtwagenrijbewijs moet halen? Of,
0: ja, bijvoorbeeld. Maar ook voor de wat 1 juli ingegaan is, hè, die, voor die vrachtwagens, die registratie. Dan moeten die campers dan ook aan voldoen. Ja. Hè, met zo'n kastje op het raam. Dus, ja,
2: zo'n tolkastje.
0: Inderdaad.
2: Waar de camera's langs de A6 staan.
0: Ja, voor de belasting inderdaad. Ja,
2: die registreren dat.
0: Ja.
1: Maar hoe ver is dit plan? Komt het terecht aan? Of die einde?
0: Nee, het wordt nu weer geroepen. Dus ja, de BOVAG en de brancheorganisaties zijn fel tegen. Maar goed, we hebben weer een uitdaging.
2: Wat zij in de kop hebben, hè?
0: Nou, daarom.
2: Het kabinet. Autodieven dan, die schijnen een nieuw goudmijntje te hebben ontdekt.
0: Ja, waar het voorheen nog de katalysator was. Hè, dat met name de... Nou, bepaalde types van Toyota, Lexus, Mazda, Volvo ook. Waar ze dus 's nachts je katalysator eronder vandaan stelen. Vanwege de edelmetalen die in een katalysator zitten. Zo'n katalysator bracht al gauw €1000 op.
2: Mm-hmm.
0: Blijkt nu dat je heel erg zuinig moet zijn op, of alert moet zijn op het stelen van je achterbank. En tot nog toe is het alleen in Frankrijk is het aan de orde. Met name Frankrijk. Franse auto's die ook als bestelwagen op de markt komen. En dat zijn veelal Citroën, Berlingo bijvoorbeeld. Of die Peugeot Partner die je ook met een achterbank kan krijgen. Als zo'n auto dus grijs kenteken is. En je wil hem terugbouwen naar geel kenteken. Ja, dan moet je er een paar ramen in zagen. En een achterbank inzetten. Ah. Maar die achterbank blijkt meer dan €1000 nieuw te kosten. Oh. En een lange leeftijd te hebben.
2: Ja.
0: Waarop mensen zeggen van nou ja, dan halen we 's nachts die achterbanken eruit.
2: Ja.
0: Maar ja, dan heb je dus en geen 5-persoons auto meer. En als je daar dus op vakantie bent en dan tref je je auto de volgende dag aan zonder achterbank.
1: Wat kost zo'n achterbank dan nieuw? Ja.
0: Nou, dat kan duizenden euro's zijn. Ja. Ligt even aan het type. Je hebt met airbags erin, al dat soort zaken. Met gordelspanners, met al dat soort zaken. Oh, dat dus,
1: je kunt niet zelf een bank erin zetten.
0: Dat kan zeker niet. Nee.
2: Nee. Ze mogen mijn achterbank hebben voor 500. Voor de helft. Waar mijn schoonmoeder zit.
0: Moeten ze dan weer appen? Of?
2: Nee, mijn schoonmoeder zit erop.
1: Zullen we zo meteen verder praten? En dan gaan we het hebben over de laadstress in Frankrijk.

0: Hij kreeg een beetje steun van zijn grote oom Michael Jackson. Rockwell en Somebody's Watching Me.
1: We praten nog steeds met Ben van Tilburg, autoliefhebber, auto. Die heeft heel veel verstand van auto's. We hadden het net al een beetje over elektrische auto's. En jij gaat met een hybride ga je richting je vakantieadres. Maar als je een volledige elektrische auto hebt... Ja, de meeste landen lukt het tegenwoordig wel. Maar in Frankrijk is het toch een ander verhaal?
2: Oei. Nou, niet zozeer ander verhaal. Maar het is... Kijk, Nederland is natuurlijk koploper. Hè? En daar heb je gemiddeld zeg maar 1300 laadpalen per 100.000 inwoners. Hè? Er staan er 220.000 in Nederland. Maar goed, in Frankrijk staan er ook een goede 200.000. Alleen het land is natuurlijk veel groter en veel meer inwoners.
3: Iets groter.
2: Hè? Ja. Dus dan kom je zeg maar op 200 laadpalen per 100.000 inwoners. En ja, nu we allemaal zo meteen richting het zuiden vertrekken. En ik zou het met een elektrische auto rustig doen. Ja. Alleen ik zou even... Gewoon even wat tips. De meeste Fransen laden in de lunchpauze, blijkt statistisch. Dus die zou ik dus sowieso vermijden.
3: Ja.
2: En ik zou mijn auto instellen op maximaal 80%. Want het gedeelte van 0 tot 80 laden blijkt in de praktijk vaak net zo lang te duren als het laatste stukje van 80 naar 100.
3: Oh.
2: Dus als iedereen dat nou doet, dat je hem op 80% zet, ben je eerder aan de beurt.
3: Ja.
2: He, dus dat vermijdt de lange files bij die laadpalen. En je moet er goed rekening mee houden dat de laadpalen in Frankrijk zijn ook nog wel eens stuk.
3: Ja.
2: Dus ga niet...
3: Kapot.
2: Ja, precies. Ja. Ga dus niet laden wanneer je echt moet. Hè, dat je denkt, ik kan nog 100 kilometer, laat ik nu maar. Pak het wat eerder. En
0: ik kan in mijn auto ook instellen dat ik bij een laadpaal aan wil komen met 20% restbatterij. Dus heb je altijd dat stukje reserve nog. En ik heb er ook wel een redelijke tip voor. Mijn auto die doet het zelf. Hè. Die pakt dan die superchargers aan. Maar er is ook een hele goede app. A Better Route Planner heet die. ABRP. En die rekent het ook helemaal uit. En ook wat je bij de laadpalen wil. Als je met kinderen bent, of er een speeltuintje bij moet zitten... of een wc'tje, of een hotel zelfs, of etengelegenheden... dan kan je dat soort dingen kan je allemaal instellen dat die goed doet. En die meeste goede laadpalen, grote stations, zitten langs de snelweg.
1: Dan weten we nog één ding niet. Hoe laat lunchen Fransen?
2: Zo tussen 12 en 2.
1: Toch?
3: Goed.
1: Voor 12 en na.
2: Maar nog even een belangrijke. Ja. De laadpalen op het platteland en buiten de snelwegen... daar werkt maar 68% van. Dus denk niet van, ik ga wel even van de snelweg af. Wat je met tanken ook doet, even een goedkopere pomp zoeken.
3: Maar hoe komt dat dan? Hebben ze dat gewoon niet goed voor elkaar daar? Of zitten die dingen zo ver afgelegen dat er niemand heen wil?
2: De prioriteit langs de snelweg om te repareren is veel groter. En doet hij het niet, dan meld je het. En dan wordt zo'n ding wel... Op het platteland wordt die wel een keer gemaakt. Maar langs de snelweg is prio 1. En die worden heel snel gemaakt. Dus vandaar dat verschil.
0: Goed. De drones gaan voortaan controleren. Niet meer de politieagent?
2: Nou, als je even doorrijdt richting Spanje.
0: Ja.
2: Daar word je op dit moment de snelheid, maar ook het vasthouden van je telefoon en dergelijke, word je dus niet meer met flitspalen of door een oplettende agent gecontroleerd, maar er hangen gewoon drones op de snelwegen, boven de snelwegen.
0: Ja.
2: En die houden dus nu je snelheid in de gaten, maar ook jouw telefoongedrag. Dus mocht je naar Spanje gaan, je moet sowieso niet bellen achter het stuur, maar wees erop verdacht dat je denkt van, hé, hoe kan dat nou?
0: Nou, ik ga naar Frankrijk en naar Spanje, dus ga goed opletten in ieder geval. We hebben het al eens vaker over gehad, die linksplakkers.
2: Ja, nou dat onnodig linksrijden. Nou, de vraag is eigenlijk van, hoe lang mag je nou onnodig linksrijden? Mm-hmm. Nou ja, dat is in Nederland 10 seconden.
0: Ja, dus, maar wie telt dat? Staat er dan langs de kant van de weg ook een scheidsrechter? 10?
2: Nee.
0: 9.
2: Dus er zal wel weer een onopvallende surveillanceauto zijn... of een opvallende die het dus bijhoudt. En denk nou niet van... want onnodig linksrijden is €280 als ze je daarop betrappen.
0: Ja.
2: Maar rechts inhalen is 310. Dus,
1: dat begrijp ik nog steeds niet, waarom we niet rechts mogen inhalen. In Amerika gebeurt dat gewoon. Het is gewoon heel relaxed.
0: Zeker met een snelwegen waar je vijf banen hebt of zo.
2: Ja, nou inderdaad. En weet je, en op sommige punten mag het. Hè. Als iemand links gaat voorsorteren, mag je er rechts voorbij. Bij zo'n blokmarkering mag je er rechts voorbij. Moet je altijd wel oppassen dat iemand niet net uit wil voegen. Dat je die dus... En fietsers natuurlijk. Fietsers mogen rechts inhalen.
0: Ja, maar op de snelweg kom je die veilig tegen. Hè?
2: Ja, zeker.
1: Even over het linksrijden. Waarom zou ik onnodig 10 seconden links rijden?
0: Ja.
2: Nou, heel veel mensen zijn gewoon afgeleid. Adaptive cruise control aan en gewoon gedachteloos. En die auto, we hadden net even voor dat full service driving. Mensen letten heel veel niet meer op, zitten andere dingen te doen. En op een gegeven moment denk je, ik kan ook wel een keer naar rechts.
0: Maar het is ook dat als je 5 banen hebt, dat mensen denken, ik rijd de derde baan. Ze kunnen overal langs heen, dus ik blijf lekker rustig op de middelste baan rijden.
2: Maar niet doen, gewoon op tijd naar rechts.
0: Oké, dankjewel Ben.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
9: e-boekhouden.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: e-boekhouden.nl.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: 11:30 is het, goedemorgen. Het bierfestival bij de Burcht van Kuinderen gaat niet door. Er zijn te weinig deelnemers, zo meldt de organisatie in een persbericht. Het bierfestival zou dit weekend plaatsvinden. Er was gerekend op 200 brouwers, maar er hebben zich maar 50 aangemeld.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is er vrij veel bewolking en af en toe zon. In het noorden van de provincie is kans op een spat regen, maar veel stelt het niet voor. Vanmiddag is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Bij een matige, vlak aan het water veelal vrij krachtige westenwind worden 22 graden in de Noordoostpolder tot 24 graden in Almere. Vanavond en vannacht is het droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. De wind draait van west naar noordwest en neemt af naar zwak. De minima komen komende nacht uit rond 17 graden. Morgen start met veel wolken. In de loop van de dag komt de zon er vaker bij en het kwik stijgt morgenmiddag naar ongeveer 23 graden. De wind is matig van kracht en waait woensdag uit het noordwesten.
13: Verkeersinformatie op de A6, Joure richting Emmeloord. Tussen Bant en Emmeloord 1 kilometer vertraging op dit ogenblik. Ook nog wat radarmeldingen op de A27. Almere richting Hilversum, hectometerpaal 112,6. Daar wordt gecontroleerd. Ook op de Zeewolderdijk, dat is de N707. Beide richtingen, hectometerpaal 4,1.
11: En als je mee hebt gedaan met ons spelletje Kiek, dan maak je kans op mooie prijzen. Maar wie wint er een mooie prijs? Je hoort het zo meteen.
10: Dit is Herberg Flevoland.

0: Sally Swims is dat. Noem zichzelf Mr. Know-it-all. En daarvoor Shake, maar ja, is Frans. Dus misschien zou ik wel wat Shaké. En Tusse, je t'aime.
1: We gaan lekker het spelletje doen. Dat doen we vandaag met Mandy Tuuk uit Almere. Mandy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het met je?
2: Ja, gaat goed.
1: Ja, heb je al vakantie?
2: Nee, ja. Dat wel.
0: Nee, ja, wel, ja, nou, dat, wat?
2: Ja, ik zit in de ziektewet.
0: Maar
2: goed. Ik heb momenteel wel even vakantie.
0: Ja. Ja. Moet je officieel even vakantie aanvragen en dan mag je eventueel ook naar het buitenland, hè?
2: Ja, nee, we blijven lekker hier gewoon.
0: Ja, korte ziekte, kortstondig, of is het wat erg?
2: Ik heb een auto-ongeluk gehad 1,5 jaar geleden.
0: Jeetje. 1,5 jaar geleden, oeh. En ja. Daar ben je nu nog aan het revalideren?
2: Ja, ik heb nog steeds rugklachten en binnenkort... volgt er een revalidatietraject. Dus,
0: en dan?
2: Helaas, weet ik niet.
0: wat wordt het dan? Wie jou of zo? Wat is het eigenlijk allemaal?
2: Ja, dat moet aangevraagd worden sowieso. En dan is het afwachten wat het UWV beslist.
0: Godverdorie.
2: Ja, ze zijn niet zo heel makkelijk tegenwoordig.
1: Dus. Dat je leven zo in één keer kan veranderen, hè?
2: Ja, zeker. Dat is wel,
0: en was het buiten jouw schuld ook nog?
2: Ja. Ik heb 3 auto's achterop me gekregen die niet aan het opletten waren. Ja.
0: En dan heb je dus nergens schuld aan, maar jij zit nu uiteindelijk wel zeg maar met de figuurlijke gebakken pieren.
2: Ja, en degene die tegen mij aangereden was, die is al binnen een maand was hij al op vakantie.
0: Oh.
2: Dus.
0: Ja, ja.
1: We hadden het vorige week in onze juridische rubriek nog over schadevergoeding. Krijg je dan ook nog een schadevergoeding of zo? Hoe werkt dat?
2: Ja, je bent inderdaad bezig, maar het is gewoon heel proces achter de schermen wat ze gaan doen.
0: Ja, ja. En dat kan nog wel even duren voordat daar uitsluitsel over komt, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja,
2: Maar, zal jaren duren.
1: Ja. Misschien kunnen we je dag toch nog een beetje mooi maken door middel van Kiki, want daar heb je vanochtend aan meegedaan. We hebben een foto laten zien op het wereldwijde web. En dan zien we een foto van een kartbaan met karts erop. Dat was namelijk een wedstrijd tussen technische scholen in Flevoland. En die gingen dan met elkaar eigenlijk racen.
0: Hmm.
1: En wat is het verschil tussen de twee foto's? Dat is de vraag.
2: Ja, in het midden mis je een stapel banden.
0: Klopt.
1: Ja, helemaal goed hoor.
0: Ja.
1: Dat heb je helemaal goed gezien.
0: Goed gezien. Was niet zo moeilijk, hè?
2: Nou, ik moest wel even goed kijken nog, hoor.
0: Oh, toch wel. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Uiteindelijk, met de ogen is niks mis, hè?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, goed zo. Nou, we gaan dan het rad draaien. Althans, dat doen wij voor jou. Want met een pijnlijke rug lijkt me dat ook een beetje moeilijk. Maar Rob staat inmiddels bij het rad. En jij hoeft hem alleen maar even te zeggen of het een harde of een zachte draai moet worden.
2: Ik hoor net in mijn oor gefluisterd door mijn dochter hard, zegt ze.
1: Dan wordt het een harde draai. En ik sta hier, dus ik doe alsjeblieft niet links en rechts, dan moet ik naar de andere kant. Daar gaat hij, hoor. Okay. Oh, er zit een partje een beetje los. Ja, even goed vastmaken, anders gaat het allemaal weer mis.
0: Het rad even
1: ik ga hem nu draaien.
0: Ja.
1: Oh, wat voor prijs. Gaat Mandy winnen? Is dat misschien wel een geldprijs? Of is dat een Omroep Flevoland Schort? Of een washandje? Of
0: zit noodradio.
1: Noodradio.
0: Alles zit erop.
1: Alles zit erop. Ja. Je hebt een witte kiek. Oh, kijk eens even. Ik denk dat jij wel blij wordt. Of jouw familieleden. Want je krijgt een speaker. Dat is een kiek speaker.
0: Ja, is leuk. Met Bluetooth kan je hem
1: aan. Met Bluetooth. En dan kun je in de tuin kun je hem aanzetten. Niet te hard natuurlijk voor de buren.
0: Jouw lekkere muziek luisteren.
2: Heerlijk. Ja. Blijf lekker luisteren.
1: Die komt naar Almere toe.
0: We gaan nog even contact met je opnemen voor het adres, hoor. Dus dan komt het vanzelf naar je toe.
2: Helemaal goed.
1: Mandy, bedankt, hè.
0: Succes en beterschap erbij met alles, hè.
2: Dankjewel.
0: Doei. Fijne dag.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Ja, vanaf begin augustus wordt het weer elke thuiswedstrijd gedraaid in de Johan Cruijff Arena van Ajax. Bob Marley en de Wailers en Three Little Birds, Everything Is Gonna Be Okay. En daarvoor een paar mensen uit Zweden hadden een bandje, The Army of Lovers. Ik heb ze meegemaakt een aantal keren. Volslagen gestoord. Helemaal gestoord. Maar wel leuk en prettig gestoord. Niks schandaligs of zoiets. Helemaal niet. Maar gewoon, die maakten echt gewoon lol van het muzikale leven. Ze hadden overal plezier in. En ze vonden het zo verschrikkelijk leuk dat ze een hit hadden door heel Europa heen met dit I Give My Life. En Crucified was trouwens ook van hun. The Army of Lovers. Straks na 12 uur iets anders. Dat is niet zo leuk. Inwoners van Enst die zijn een week na dato nog steeds druk bezig met het herstellen van de schade van het noodweer van de nacht van 27 op 28 juni. Dat heeft een spoor van vernieling achtergelaten in het dorp. En de mensen zijn bijvoorbeeld bij die kassen, met hun auto's, met hun tuintjes en allerlei andere dingen, zijn ze nog steeds bezig om dat allemaal op te ruimen. En eventueel proberen de schade ergens te verhalen. Zometeen meer daarover na 12 uur.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Eerst heb ik gelezen eend. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, ik kom puur voor de natuur.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Eigenlijk is het gekke, ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. De momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en wat is het hoog.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Hendricks, buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin? Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: De hospitaaltunnel in Almere stad is de komende weken afgesloten voor fietsers en voetgangers. De riolering die onder de tunnel ligt moet worden vervangen. De vrouw die gisteravond in haar woning aan de Neckarstraat in Lelystad is neergestoken, is met een keukenmes in haar been gestoken. En het bierfestival bij de Burcht van Kuinderen gaat niet door. Er zijn te weinig deelnemers.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Geen files op dit ogenblik, dus je kunt lekker doorrijden in en om de provincie. Wel een melding van radarmeldingen. Radar op de N707, dat is de Zeewolderdijk bij Zeewolde. Beide richtingen, hectometerpaal 4,1. En dat was hem.
5: Vorige week hagelstenen zo groot als golfballen. Die veroorzaakten grote schade aan onder meer de enorme kassencomplexen in Ens. Ze zijn een week verder. Is daar al wat veranderd? Is de schade al opgeruimd, ja of nee?
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: zag haar laatst op een foto ergens in New York. Het is echt een heel kleine dame.
1: Ja.
0: Sabrina Carpenter. We zaten net weer te genieten van de videoclip.
1: Groots in haar muziek in ieder geval.
0: Inderdaad.
1: Espresso. Ja, inwoners van Enschede zijn een week na dato nog steeds druk met het herstellen van schade. Noodweer in de nacht van 27 op 28 juni heeft een spoor van vernielingen achtergelaten in het dorp. Hagelstenen zijn grote golfballen die veroorzaakten grote schade aan onder meer de enorme kassencomplexen aan de rand van het dorp. En ook auto's raakten beschadigd. Bij Levi van Bentum, autoschadehersteller uit Ens, staat de telefoon dan ook nog steeds roodgloeiend.
2: Druk, extreem druk. Veel belletjes gehad van mensen uit het dorp die de schade op zondagochtend ook gezien hebben. En dat was mega, die schade. Niet alleen voor de auto's, maar ook voor alle ondernemers hier in het dorp. En ik als iemand die veel met auto's doet, wordt dan platgebeld. En mensen hebben allemaal vragen wat er gaat gebeuren met die auto's. Iedereen heeft schade. Iedereen in het dorp die zijn auto buiten had. Dus die hebben mij ongeveer bijna allemaal gebeld. Ik heb echt heel veel belletjes gehad.
3: Kun je een getal noemen? Hoeveel zijn het er geweest?
2: Ik durf het niet te zeggen, maar zeg 300-400 belletjes zomaar. En dan hebben we het nog niet gehad over de appjes met foto's en filmpjes. En het was mega.
3: Maar vooral heel veel schade is er aan de kassen in Ens. Dieter Baars, u bent een van de eigenaren van die kassen. Ik kijk om me heen, ik zie overal nog glas liggen. Er is hier volgens mij nog een hoop te doen.
4: Ja, sinds vorige week zijn we natuurlijk met elkaar aan het kijken wat er gebeurd is. De eerste dagen, dan ben je in shock en moet je echt inventariseren van wat is er überhaupt gebeurd. Dus zondag en maandag, dat was rondkijken en door de kassen heen. Dit is dan het beeld wat je dan ziet. Ja, overal glas.
3: Precies, we zien nog planten waar grote glasscherven nog in liggen. Maar vertel eens, hoe is de afgelopen week nu bij jullie overgekomen en wat hebben jullie gedaan?
4: Ja, de afgelopen week was één grote rollercoaster. Dus maandag zijn we met elkaar gaan zitten en dinsdag hebben we een crisisteam gevormd om te kijken van wat is er überhaupt gebeurd, wat kunnen we nog redden, wat is er niet meer te redden. En van daaruit zijn we plannen gaan maken en hebben we met elkaar de schouders eronder gezet.
3: Ja, is er nog wel wat te redden?
4: Aan de planten helemaal niet. Dus overal zit glas in of mogelijk glas in. En die risico's die kunnen wij niet lopen om die de winkel in te doen. Dus alle planten zijn totaal los.
3: Je hebt me meegenomen naar een deel van de kassen. We staan nu op een pad, maar hier staan we veilig, begrijp ik?
4: Ja, we hebben alle infrastructuur, dus de paden en de energievoorzieningen. Die hebben we als eerste aangepakt om te zorgen dat je wel door de kas veilig kan verplaatsen.
3: En wat heb je dan gedaan?
4: Al het glas hierboven is eruit gehaald. Dus ze zijn hier langs geweest en hebben overal beoordeeld van oké, zit er een pikje in of is er nog iets kapot? En dat hebben ze allemaal eruit getikt, zodat wij hier veilig kunnen lopen en weer kunnen werken aan herstel.
3: Heb je enig idee wanneer het bedrijf weer op een normale manier gerund kan worden?
4: Ja, ons plan en ons doel is dat wij alle planten voor 2027 weer in eigen kassen gaan kweken. En een heel deel van de kerststerren. Zelfs nu zijn we alweer planten aan het planten. Dus waar we aan de ene kant schadeherstel aan het doen, opruimen werkzaamheden hebben. Aan de andere kant zijn we ook gewoon weer proberen het bedrijf in business as usual te krijgen. Je bent wel met elkaar bezig om de schade zo klein mogelijk te houden. Dus voor onze klanten en voor onze leveranciers zijn we natuurlijk ook bezig.
3: Kijk, er valt nog een stuk glas, hè?
4: Ja, in ieder geval niet boven het pad waar wij staan. Maar je ziet dat het gewoon nog steeds niet veilig is hier.
1: Dieter Baas was dat, mede-eigenaar van de kwekerij. De kas waar het stuk glas naar beneden viel komt uit de jaren 80 en wordt in zijn geheel afgebroken. Op die plek komt een nieuwe kas met glasplaten die beter bestand zijn tegen extreem weer en grote hagelstenen.
5: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Inmiddels kan hij een heel vliegtuig kopen naar de tropen volgens mij, in plaats van alleen maar een klein ticketje. Gerard Young was dat met zijn grote nummer 1 uit de jaren 90.
1: Johnny Willemsen, waar zou jij met het vliegtuig naartoe gaan? Ook naar de tropics?
2: Nee hoor, ik vind het weer zoals het nu is in Nederland echt veel beter.
1: Ja, lekker hè?
2: Ja, een graad of 24 met veel zon, dat is voor mij echt meer dan voldoende.
1: Ja, en 's nachts is het gewoon lekker cool, dan kan je gewoon lekker alles openzetten.
2: Ja, ja, dat moet je in de tropen inderdaad ook niet proberen. Nee,
1: buiten de warmte komen er ook allerlei rare beesten in.
2: Ja, allerlei muggen en dat soort zaken. Ja. Nee, wat dat betreft mogen we niet klagen. Nee, het is vanmiddag heerlijk weer. 23 graden in de Noordoostpolder en 24 of 25 elders in de provincie. Veel zonneschijn, ook wel wat wolken en een toch wel stevige wind. Een westenwind die matig tot vrij krachtig is. En daardoor is het dus niet zo heet, omdat die wind er staat.
1: Die wind die was er gisteren ook, hè, vrij nadrukkelijk aanwezig. En in één keer om 1:07 was die weg.
2: Ja, nou, vanavond vannacht neemt die ook af. Vanavond is het wat rustiger. Ik moet wel zeggen dat de bewolking in de loop van de avond toeneemt. En vannacht is het best wel bewolkt. Ik denk wel dat het droog blijft. Maar door die bewolking wordt het niet koud.
1: En blijft het? Ik vind het wel een beetje klammig het weer.
2: Een beetje, ja. Een beetje. In vergelijking tot 2 weken geleden is het kinderspel. Maar
1: En blijft het zo doorkabbelen? Of krijgen we weer een hittepan? Of hoe heet dat?
2: Nee, het wordt wel warmer. Morgen nog niet. Morgen wordt het 23 graden met vooral in de ochtend veel wolken en in de middag wat meer zon. Daarna gaat die temperatuur omhoog. Donderdag een graad of 25 en vanaf vrijdag zo'n 7, 28 graden. Met volop zon en een wind in de noordoosthoek. En dat is wel redelijk gunstig, want die is vrij droog. Dus die luchtvochtigheid is niet al te hoog. En 's nachts koelt het af tot een graad of 15. Dus het wordt echt wel zomers. Het wordt ook wel behoorlijk warm, maar niet overdreven heet.
1: Nee, niet tropisch dus, hè? Geen tropics hier.
2: Nee, daarvoor moet je naar België of misschien Brabant, Limburg. Maar in Flevoland gaan we de 30 niet halen de komende dagen.
1: Oké, maar ja, het is wel vakantie. Zet het een beetje door op die manier?
2: Ja, waarschijnlijk volgende week ook. Pas in de tweede helft van volgende week neemt die buienkans iets toe. Maar ook nog niet heel overdreven. Dus de hoofdmoot blijft gewoon zonnig met zomerse temperaturen.
1: Nou, volhouden, niks meer aan doen.
0: Ja, kunnen we eindelijk zeggen dat het zomer is gewoon in Nederland, in Flevoland.
2: Ja.
0: Huh? Nou, dankjewel Johnny en tot de volgende keer.
2: Doeg.
0: Doeg.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Spice Girls en Wannabe.
1: Het nieuws van buiten de provincie. We beginnen met een overheerlijke snack. De pizza, die neem je dan wel eens mee naar het park in een grote doos. Maar ja, hoe gooi je hem weg? Nou, in Leiden staan weer speciale pizza-prullenbakken op straat. Het zijn afvalbakken die een extra brede gleuf hebben. Waar makkelijk dus pizzadozen in kunnen. Ze werden 2 jaar geleden geïntroduceerd omdat het geregeld in de parken van Leiden een rommeltje werd.
2: Ja, als je om je heen kijkt, zie je toch wel veel afval liggen. En inderdaad ook pizzadozen, omdat die dus vaak niet heel erg goed meer in de prullenbakken passen.
3: Normaal zetten mensen hem op prullenbakken en dan waait het allemaal weg. Ja, als het in de prullenbak zit, neemt zoveel ruimte in. Maar als je zo'n speciale prullenbak ervoor hebt, dat is superhandig.
1: Ja, de 6 prullenbakken worden elk jaar voor de zomer in Leiden geplaatst. En eind september worden ze weer weggehaald.
0: Teleurgestelde bewoners in Beers, in Brabant. De Nijmeegse Vierdaagse die trok altijd door hun straatje, maar wordt dit jaar overgeslagen omdat het parcours is verlegd. Tot teleurstelling van Annie, die al jaren de wandelaars voor haar huis aanmoedigt. Ze vindt het heel jammer, zegt ze tegen omroep Land van Kuik.
4: Ik ga de lopen zeker. Ik kijk Vierdaagse van aan de weg. Maar nou ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig. Kan ik ze niet meer zien.
0: Ja, vindt ze jammer. Ja. De organisatie heeft de route verlegd omdat het veiliger is voor de wandelaars en het overige verkeer.
1: Nou, jammer dan. Voor die mensen in Beers.
0: Ook daar Land van Kuuk. Hè?
1: Leerlingen van de HAVO en VWO uit Roosendaal werken vandaag aan hun weerbaarheid. Dat doen ze op een locatie in Rukven waar normaal gesproken commando's trainen. En dat schrok veel scholieren wel even af.
5: Ja, wat ik merk, mijn vrienden ook vooral, ook gisteren was ik nog met ze. En dat er veel vandaag zich ziek melden of niet komen omdat ze bang zijn. Of ze zijn bang dat ze het niet halen, bang dat mensen wat van hun vinden, bang dat ze falen.
6: Ja, jij hebt het niet.
5: Ik heb het ook natuurlijk wel een beetje, maar ik vind het ook wel leuk om hier te zijn. Om een beetje te laten zien wat ik kan hier en om mijn fysiek te testen.
1: Ja, het uiteindelijke doel is dat ze leren om door te zetten als het een keer goed tegen zit. Nou ja, als je dan thuis blijft. Ja,
0: daar is die training juist voor. Dat ze denken van, nou, dat faal ik misschien. Nou, dan kan je je weerbaar maken en zeggen van, nou, ik heb wel mijn best gedaan. Dat is het meest makkelijke natuurlijk ook.
1: Dat had jeugd.
0: Ja, inderdaad. Nou goed. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. Door een uitbarsting van de Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk tot ruim boven de 1500 meter uit. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. En eerder zou het vliegverkeer rond 10 uur weer volledig worden hervat. Maar is nu opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen zijn ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht.
7: Dat is trouwens wel de belangrijkste van Sicilië. En met ruim 12 miljoen reizigers ook een van de belangrijkste van Italië. Dus je kan je voorstellen dat midden in het zomerseizoen de Sicilianen nogal balen van de uitbarsting. De president van de regio heeft wel gezegd dat er bussen worden ingezet om reizigers die op andere vliegvelden op Sicilië landen naar die kant van het eiland te brengen. Maar wat heel veel mensen vergeten is dat Sicilië heel erg groot is. Het is bijna net zo groot als België. En dat betekent dat je met een bus ben je minstens 3 uur onderweg.
0: Ja, dat is niet leuk.
1: Dat was 5 weken geleden nog in Italië. Hadden we uitzicht op de Vesuvius.
0: Oh,
1: maar die is gelukkig stil.
0: Die is niet meer actief, hè?
1: Die is niet meer actief. Nee.
0: Is dat bij Pompeii? Of is dat
1: echt? Ja, is vlakbij Pompeii.
0: Ja, Vesuvius bij Pompeii.
1: Ja. Ja. In Melbourne is een man op een 140 meter hoge toren van de brug geklommen. Hij spoot er met graffiti een vogel op en wilde pas naar beneden komen als de autoriteiten akkoord gingen met 2 eisen.
8: I'm not coming down until they lower the taxes. I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk. Or I'm not coming down.
1: Bijzonder.
0: Hij wilde de belasting naar beneden. Ja. Nou, dat snap ik op zich.
1: En hij wilde ook een boterham met zijn jam en pindakaas.
0: En hij wilde dat een drone dat zou brengen, hè? Niet iemand.
1: Nee. Okay. Lagere belastingen dus. De reddingsactie zorgde voor flinke verkeersoverlast. Pas na 9 uur kwam de man naar beneden en daarna is hij opgepakt.
8: I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk.
0: Ja.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is precies 1:30. Goedemiddag. De hospitaaltunnel in Almere stad is de komende weken afgesloten voor fietsers en voetgangers. De riolering die onder de tunnel ligt moet worden vervangen. Automobilisten kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon door de tunnel rijden. Wel kan op bepaalde momenten een kleine vertraging ontstaan. De vrouw die gisteravond in haar woning aan de Neckarstraat in Lelystad is neergestoken, is met een keukenmes in haar been gestoken. Dat maakte de politie bekend. De politie is nog wel steeds op zoek naar de verdachte die met de fiets op de vlucht sloeg. Het incident gebeurde om 7:00 in de avond. Nadat de verdachte aanbelde en de vrouw opendeed, vond het incident plaats in de deuropening. Daarna ging de verdachte er vandoor. De politie roept getuigen op die meer weten of meer hebben gezien. Het bierfestival bij de Burcht van Kuinderen gaat niet door. Er zijn te weinig deelnemers, zo meldt de organisatie in een persbericht. Het bierfestival zou dit weekend plaatsvinden. Er was gerekend op 200 brouwers, maar er hebben zich maar 50 aangemeld. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
14: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Hij was zelf al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Via een speciaal fonds, het Tulpfonds, komen 34 internationale wetenschappers naar Nederland. Ze komen hier onderzoek doen omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Het weer, zonnige periode, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen weinig verandering.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is er vrij veel bewolking en af en toe zon. In het noorden van de provincie is kans op een spat regen, maar veel stelt het niet voor. Vanmiddag is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Bij een matige, vlak aan het water veelal vrij krachtige westenwind worden 22 graden in de Noordoostpolder tot 24 graden in Almere. Vanavond en vannacht is het droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. De wind draait van west naar noordwest en neemt af naar zwak. De minima komen komende nacht uit rond 17 graden. Morgen start met veel wolken. In de loop van de dag komt de zon er vaker bij en het kwik stijgt morgenmiddag naar ongeveer 23 graden. De wind is matig van kracht en waait woensdag uit het noordwesten.
16: Dit is Herberg Flevoland.

Nieuwe single van Somber is dat. My Body Isn't Ready. En daarvoor Sade. En Hang On To Your Love. We zijn even bezig geweest met de soundcheck van Koen Vaal. Hij is zometeen na 1 uur bij ons te gast. Hij brengt zijn nieuwe single Steady On The Gun. Dat is lekker heerlijke country muziek als je daarvan houdt. Zeer zeker even blijven luisteren. En straks na 2:30 hebben we ook nog aandacht voor een nieuwe aflevering van Jolpop. Daar gaan we over praten. Dat is straks allemaal bij ons in de herberg. Nu is muziek zometeen van Miley Cyrus. Maar nu is het Boudewijn de Groot en Jimmy.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: is Flevoland.
1: Het eerste onderwerp wat het kabinet nu weer bedacht heeft. Het terugkeuren van campers en caravans wat ze af willen schaffen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik kom puur voor de natuur.
0: En dit is ook Flevoland.
3: I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Meerdere inzittenden van een auto die gisteravond in de Almeerse wijk tussen de vaarten met hoge snelheid op een andere auto botste, zijn er na het ongeval vandoor gegaan. De hospitaaltunnel in Almere stad is de komende weken afgesloten voor fietsers en voetgangers. En de vrouw die gisteravond in haar woning aan de Neckarstraat in Lelystad is neergestoken, is met een keukenmes in haar been gestoken.
5: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen. Maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharra. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer, zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie, er zijn geen files, maar ik heb wel een radarmelding voor je. Op de N50 wordt gecontroleerd in Ens, beide richtingen. Hectometerpaal 264,3.
7: En zometeen, dit komende uurtje, veel aandacht voor live muziek. Straks Jolpop, even na 1:30. En zometeen live op zijn akoestische gitaar, Koen Vaal.
10: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
15: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.

0: Heerlijk altijd als ze even voorbij komen. Cool and the Gang is dat, en de Ladies Night. Het is 7 minuten over 1 geworden.
1: In de zomervakantie zijn we heel gastvrij bij Herberg Flevoland. Elke dag ontvangen we wel iemand van elders buiten de provincie. En vandaag is dat Koen Vaal. Koen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je bent country zanger, artiest.
2: Dat klopt.
1: Uit Noord-Brabant kom je.
2: Ja.
1: We spreken nu voor het eerst met jou, hè, bij Omroep Flevoland. Maar je bent al vanaf je vierde bezig.
2: Ik ben al even bezig. Ja, zeker.
1: Zit het in de familie?
2: Mijn oom speelde gitaar. En dat is wel een van de inspiratiebronnen geweest. Buiten dat zit er niet echt iemand in de familie die helemaal fanaat is van de muziek. Mm-hmm. Maar op een of andere manier is het er wel gewoon ingeslopen op die manier.
0: Nou, maakte hij ook country muziek?
2: Nee, met name rock en blues en een beetje metal. En die zat in een bandje waar mijn buren ook bij speelden. En die maakten van alles. Dus zoals ook pop uit de jaren 80, 90, 70. Mm-hmm. Echt heel veel soorten muziek. Maar ik kwam zelf heel de tijd wel terug bij country muziek. Ja.
1: Hoe kwam dat dan?
2: Nou, ik zag de Eagles. Daar heb ik een dvd vanuit de kast gepakt op die leeftijd. En ik zag die kerels met die snorren, die lange haren, die gitaren. En ik dacht van ja, dat is wel even kicken. Dat wil ik ook.
0: Maar
2: is dat
0: echt nooit gekeken naar ZZ Top?
2: ZZ Top is ook zo'n voorbeeld. Ja, fantastisch. Ja, zeker.
1: Maar de Eagles, is dat echt country? Amerikanen? Wat is eigenlijk country?
2: Eagles is eigenlijk pop-rockmuziek uit de jaren 70. Mm-hmm. Met de country invloeden. Dus je kan horen dat al die gasten naar de classics hebben geluisterd. Naar een Hank Williams hebben geluisterd. Naar Ernest Tubb hebben geluisterd. Dat zit allemaal wel in die muziek verwerkt. Dus instrumenten zoals banjo, pedal steel, et cetera. Dat is ook terug te horen in de muziek. De arrangementen en met name de harmonieën, dat is heel erg bluegrass en country gericht. Dus die invloeden zitten er zeker wel in. Alleen hebben zij wel een eigen sausje, een eigen randje eromheen gemaakt. Mm-hmm. Waardoor mensen het misschien niet per se associëren met country muziek.
3: Ja, maar voor heel veel mensen in Nederland die denken country muziek, dat is een soort hillbilly muziek. En yeehaw, en cowboylaars aan een paard zitten. Maar dat is het helemaal niet.
2: Nee, helemaal niet. Helemaal niet.
3: Het is een combinatie van pop, rock, smartlappen, van alles wat eigenlijk in Amerika.
2: Eigenlijk is het bijna de grondlegger van pop, rock en smartlappen.
3: Ja.
2: Veel komt uit de blues en uit de jazz, uit de jazzwereld. En country is daar eigenlijk een afscheiding van. Die het in een iets breder spectrum heeft weten te trekken.
3: Ja.
2: En wat wij bijvoorbeeld zien als Hazes, dat is in Amerika, is dat country muziek. Het is gewoon een levenslied van de Amerikaan of de Canadees.
3: Het is niet voor niks dat ook Canadees, zoals een Dwight Yoakam bijvoorbeeld, stadions uitverkoopt met 60.000, 70.000 mensen erin.
2: Ja, bizar.
3: Dat zijn grootheden daar.
2: Dat zijn echt grootheden. Ja. Ja, dat beseffen wij ons niet.
1: En country is nu in deze jaren ook weer heel populair, ook in Nederland.
2: Ja, zeker.
1: Je kunt geen hitparade zien zonder country muziek.
2: Nee, jullie hadden net Cameron Whitcomb op staan. Ja, dat is ook gewoon zo'n voorbeeld.
3: Het is begonnen bij Lady Antebellum eigenlijk een beetje. Hè? Jaren geleden.
2: Ja, begin jaren 2000 zijn zij heel goed op de radar gekomen. En daardoor kwamen wel veel mensen achter die muziek van, oh, het is meer dus dan alleen cowboys, indianen en paardrijden, zeg maar.
1: Ja. Ben je nou iemand van die hillbilly, die hele oude country, of ben je meer van het moderne? Waar ben jij van?
2: Nou, diep van binnen hou ik heel erg van de oude country muziek. Dus ik luister heel graag naar Merle Haggard of George Jones.
1: En komt het door de teksten? Of waar ligt het dan aan?
2: De teksten, het gevoel, het zit hem juist in het klein. En in de kleinere nuances in de muziek. De teksten zijn sowieso over het algemeen heel sterk. Bijvoorbeeld van Merle Haggard of George Jones. Dus dat is echt wel waar mijn hart ligt. Maar ook omdat ik het leuk vind om op live ook te rocken. En ik ook wel hou van stevige muziek. Mm-hmm. Kan ik me ook heel goed vinden in het moderne. Ja. Dus ik vind het eigenlijk allemaal heel erg leuk.
1: En ben je al in Nashville en zo al geweest?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, ik ga in augustus weer.
1: En ga je daar ook spelen dan?
2: Ja, we hebben daar. Ik ga altijd samen met, althans altijd, ik ben laatst samen gegaan met Marcel Visser. En in augustus gaan we weer samen. Ja,
3: de grote Marcel Visser band.
2: Ja, exact. Ja. Exact. En we hebben daar 10 dagen gezeten. We zijn met 11 liedjes teruggekomen. Dus we schrijven daar heel veel. Ik heb daar opgetreden. Ik heb daar vergaderingen gehad met partijen zoals CMA, de Country Music Association. Ja. En gewoon daar ook voet aan de grond proberen te krijgen.
3: Maar hoe komt het dan dat wij jou nog niet beter kennen dan dat eigenlijk alleen maar Waylon op dit moment in Nederland met dit soort muziek rondtoert ook?
2: Omdat, en daar is niks mis mee, maar Nederlands, laat ik zeggen, Europees publiek is toch gauw, grijpen toch graag terug naar hetgene wat ze al kennen. Zoiets is nieuw. Ja. Als dat dan uit Amerika komt, dan is dat heel interessant. Want och, het komt daar vandaan of zo. Ik weet niet wat dat is, maar dat idee heb ik heel erg. En ik moet gewoon mijn streep verdienen.
3: We hebben in de hitparade, we hebben Ilse de Lange, die altijd een beetje tipt aan het country.
2: Ja, zeker.
3: Die mengt het heel mooi met pop en haar eigen stem. We hebben dan Waylon.
0: Maar dan houdt het volgens mij, ja, Danny Vera.
2: Douwe Bob.
0: Maar dan houdt het wel ook een beetje op, om maar in het rijmen te blijven.
2: Ja, tegenwoordig wel. Ik weet dat er veel meer is. Alleen dat moet gewoon allemaal nog ontdekt worden. Maar ergens is dat niet erg. Ik vind ook, ik volg dit nu echt 2,5 jaar lang, dat ik voor mezelf dit ben gaan doen. Als je niet je strepen verdient binnen zo'n wereld, dan zit er ook geen hele lange toekomst in, denk ik. Dus maar, ik vind het ook
0: hoe
2: niet
0: kan je strepen verdienen dan?
2: Veel spelen. Zorgen dat je de boodschap achter de muziek verder krijgt dan dus alleen het Cowboys Indianen verhaal. En dat duurt gewoon even. En de tijd moet ook gewoon zorgen dat de mensen wennen aan het genre, aan de muziek. Radio geeft ons nog niet echt, behalve jullie dan, nog niet echt de kans om... waarom dat precies is, weet ik niet. Maar het volgt nog niet per se de richtlijn die de commercie volgt.
0: Nee.
2: Dus ik denk dat als die oude stereotypes een beetje verdwijnen, wat nu langzaam begint te gebeuren, als steeds meer artiesten zoals een Luke Combs een arena uitverkoopt en een Zach Bryan in het PSV-stadion speelt, Waylon met een album komt, die banen voor ons ook een beetje de weg vrij.
0: Ja.
2: Dus,
1: maar eigenlijk ben je al een beetje ontdekt. Want in 2024 deed jij mee aan Holland's Got Talent. Ja. Heeft dat nog jouw windeieren gelegd? Of?
2: Dat is een hele mooie kickstart geweest. Ja, ik kwam net van de muziekschool af. En ik zat daar in een countrybandje. En iedereen ging uiteindelijk een eigen weg. En ik dacht van ja,

0: hebben, dan altijd wel graag jou daarin willen hebben, omdat het iets anders is.
1: Het is wel iets anders.
0: Ja. Maar dan geven ze je even een podium, maar om dan in andere shows zeg maar bij te komen en te blijven ondersteunen, daar heb ik voor mijn gevoel, blijft het dan altijd een beetje achter.
1: Jawel, maar dat is met veel nieuwe muziek.
0: Ja.
1: Het zijn vaak gasten die gewoon een dikke hit scoren. En die zijn dan ook misschien al 10 jaar bezig. En die komen er ineens doorheen. En dan hebben ze alle aandacht. Maar merk ik ook dat vaak na 1 jaar, 2 jaar weer weg is.
0: Ja.
1: En ik probeer gewoon zo stabiel mogelijk te bouwen.
0: Ja, heel goed.
1: En verder te denken dan alleen Nederland. En ik dat geloof erin wat echt is, wint altijd.
2: Dus... Je doet nu een tour langs de regionale omroep. En je staat, even kijken, op de Zwarte Cross lezing hier.
1: Ja, dat klopt.
2: En ook nog in september in Zeewent.
1: Siemens, wild en vrij.
0: In de Achterhoek is dat.
2: Oh, wild en vrij.
0: Ja, daar kunnen ze goed feest vieren.
1: Daar kunnen ze echt feest vieren.
0: Ja.
2: Okay. We hebben denk ik genoeg over jou gesproken. We willen gewoon, we willen graag je horen.
1: Dan moeten we dat gewoon
2: doen.
1: Ja, zeker kan dat.
0: Is dat jouw nieuwe single?
1: Dit is mijn single die ik allerlaatste. Ja, exact.
0: Is het ergens op geïnspireerd? Zit er een verhaal achter?
1: Nou, deze is geschreven in Nashville samen met Marcel en Keith Hedrick. En Keith Hedrick is een Grammy genomineerde songwriter die daar echt hele vette muziek schrijft.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk gaat het liedje over waar we het net over gehad hebben. En dat is, ik ben een bepaald pad gaan volgen. Ik heb geen idee waar het uitkomt. Maar het voelt wel lekker om gewoon bezig te zijn met hetgeen wat ik aan het doen ben. En ergens heb ik zoiets van, ik zou heel graag daar willen komen. En dat wil ik ook super graag. Alleen, ik vind de reis naartoe eigenlijk wel heel leuk zo. Ja. Ondanks dat ik geen idee heb waar die uitkomt. En daar gaat het liedje een beetje over.
0: Whatever you do, stay on the gun.
1: Precies, dat is de boodschap.
0: Ja, goed.
1: Heb je hem goed begrepen?
0: Nou, ga naar je gitaar. Prachtig mooi. Is dit echt een Gibson, hè? Of niet?
1: Gibson, ja.
0: Ja, een echte Gibson. Ja, als je dat soort muziek maakt, dan moet je het gewoon op een echte Gibson doen natuurlijk ook. Live bij ons vandaag in de studio. En ik hoop niet voor de laatste keer dat hij ook binnenkort weer een keertje bij ons mag zijn. Misschien wel met een band. Dat maakt het nog leuker ook daaraan. Het is Steady on the Gun. En het is de nieuwe single van Koen Vaal.

Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: 1:30 is het geworden. Goedemiddag. Meerdere inzittenden van een auto die gisteravond in de Almeerse wijk tussen de Vaarten met hoge snelheid op een andere auto botste, zijn er na het ongeval vandoor gegaan. De bestuurder van het andere voertuig raakte ernstig gewond. De politie is op zoek naar getuigen en naar camerabeelden. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11 uur op de Jan Steenstraat, ter hoogte van de kruising met de Rembrandtweg. Het slachtoffer zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. De hospitaaltunnel in Almere stad is de komende weken afgesloten voor fietsers en voetgangers. De riolering die onder de tunnel ligt moet worden vervangen. Automobilisten kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon door de tunnel rijden. Wel kan op bepaalde momenten een kleine vertraging ontstaan. En de vrouw die gisteravond in haar woning aan de Neckarstraat in Lelystad is neergestoken, is met een keukenmes in haar been gestoken, meldt de politie. De politie is nog wel steeds op zoek naar de verdachte die met de fiets op de vlucht sloeg. Het incident gebeurde om 7:00 in de avond. Nadat de verdachte aanbelde en de vrouw opendeed, vond het incident plaats in de deuropening. Daarna ging de verdachte er vandoor. De politie roept getuigen die meer weten of meer hebben gezien op om zich te melden. En tot zover nozen van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het droog met geregeld zon en ook wat bewolking. Bij een matige, vlak aan het water veelal vrij krachtige westenwind worden 22 graden op Urk tot 24 graden in Almere. Vanavond is het wisselend bewolkt en halverwege de avond is het ongeveer 19 graden. De wind draait van west naar noordwest en neemt af naar zwak. In de nacht raakt het bewolkt, maar het blijft wel droog. De minima komen uit rond 17 graden. Morgen start met veel wolken, in de loop van de dag komt de zon er vaker bij en het kwik stijgt in de middag naar ongeveer 23 graden. De wind is matig van kracht en waait woensdag uit het noordwesten.
11: Verkeersinformatie. ANWB meldt het volgende op de N305 tussen Almere Hout en de A6. 5 minuten vertraging op dit ogenblik. Verder is er ook nog een flitsmelding. Op de N50 wordt gecontroleerd bij Ens in beide richtingen. Hectometerpaal 264,4.
9: En over 4 dagen is het alweer zover. Dan is het 11 juli. En dan vindt de 25e editie van Jolpop plaats. Zometeen komen we erover praten. Luc Engels, hij is de DJ van het feest. En Pepijn Trampen.
12: Dit is Herberg Flevoland.

0: Kwam dat niet uit Beverly Hills Cop? Deze muziek?
1: Maar jij bent van de film, zit niet. Het komt uit Beverly Hills Cop?
0: Dacht ik, denk het wel, ja.
1: Ja, dat zou best kunnen ook wel. Ja. Orde Sisters en Jump for My Love.
0: Alweer de 25e editie van Jolpop vindt plaats. Zeer binnenkort. En we gaan erover praten met Pepijn Trampen. Hij is van Jolpop. En we hebben ook nog een echte DJ aan de tafel, Luca Engels.
2: Ja.
0: Heren, welkom. De 25e editie.
3: Ja, dat is hard gegaan.
0: Vertel eens, hoe was die eerste editie?
3: Nou, de eerste editie, dan zat ik nog wel praktisch in... Ja, dus zat ik in de luiers.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar ik heb wel foto's gezien van heel vroeger die nog in de drijf staan. En dan denk je, oh, dat is wel mooi, nog wel heel kleinschalig op het Jolpleintje.
0: Ja, ja.
3: Daar is het uiteindelijk helemaal begonnen. Gewoon heel kleinschalig, omdat er gewoon een vriendengroep was van het vorig bestuur. En die dacht, ja, we willen ergens spelen voor het publiek, voor de buurt. Op het Jolpleintje.
0: Ja, ongetwijfeld ben je vroeger ook al mee in aanraking gekomen natuurlijk.
3: Jazeker. Ik toen van kleins af aan, toen woonde ik op het Vliegendhert, dat is in Lelystad.
0: Ja.
3: En dan hoor je daar gewoon, liep gewoon naar het Jolpleintje toe. En het was toen ook al genaamd toegankelijk, nu ook. En dan gewoon een hele leuke dag om te beleven.
0: Ja, maar op een gegeven moment is het naar het park gegaan, toch?
3: Ja, het Jolpleintje werd gewoon te klein. Het groeide uit de voegen. En de ambitie was ook gewoon om wat groter te hebben, meer publiek. En we zijn naar het Jolparkje toe gegaan. En dat is gewoon een gouden locatie, gewoon met de bomen eromheen. Zeker met de zon die er aankomend weekend ook aan zit te komen. De warmte, heb je veel schaduw. En gewoon veel meer ruimte om te groeien. Met mijn horecastraatje. En
0: Luca, wanneer was voor de eerste keer dat jij Jolpop meemaakte?
2: Ja, dat is dus heel grappig. Ik ga het eigenlijk dit jaar voor het eerst beleven en meteen met een ontgroening op de derde stage.
0: Je bent dan nooit op Jolpop geweest?
2: Nee, ja, ik hoorde het van een andere vriend van mij. Bram, die is ook host van de derde stage. En die zegt, dit moet je mee gaan maken. En toen zei ik, maar kan ik daar niet draaien dan? En toen was het eigenlijk van, ja, dat kunnen we wel regelen.
0: Ja.
2: Dus ik ga meteen eigenlijk voor de full package het festival meemaken en even de tent op zijn kop zetten.
1: Hey, maar zeg, hoe zit het in elkaar met die stages, met die podia? Ik hoor hem over de derde stage praten.
3: Ja, we hebben voor dit jaar, omdat het een jubileumsjaar is. Jolpop bestaat, de stichting bestaat 26 jaar, maar door corona zijn we met de 25e editie begonnen.
0: Ja.
3: En voor ons jubileumjaar wilden we gewoon iets groots, even gewoon heel groot vieren.
0: Iets bijzonders.
3: Gewoon iets bijzonders.
0: Ja,
3: en ook met onze achterliggende gedachte, we willen nog een extra doelgroep aanspreken, zodat iedereen die van pop, rock houdt of van EDM houdt.
0: EDM?
3: Electronic Dance Music.
0: Oké. Okay. Of Nederlandstalig.
3: Dus gewoon DJ's. Of niet Nederlandstalig, komt er natuurlijk ook wel doorheen.
0: Ja.
3: Zodat er voor iedereen wat is. En toen kwam het idee van, nou, we doen een derde podium. Want dan heb je het ook niet door de pop- en rockbands heen. En dan heb je gewoon één specifiek podium. En nou, daar ging wat bouwen, kijken wat de mogelijkheden zijn.
0: Ja.
3: En daar zijn we dus ook in gegroeid.
0: Maar omschrijf even, Jolpop, wat is het voor een soort... Wat is het voor festival? Want je hebt in Nederland heel veel festivals. Wat is dit voor festival? Heeft het een eigen karakter? Wat is het?
3: Nou, Jolpop kan je wel een beetje zien als een echte familiefestival. Want de mensen die wel komen, dat zijn vooral ook wel van de aanliggende wijken. Dus dan moet je denken aan de Jol, de Punter, de Galjoen. En die komen gewoon al van jongs af aan.
0: Het is een buurtfeest.
3: Ja, het is een buurtfeest. Het is ook gewoon een buurtfeest. Het is een uit de hand gelopen buurtfeest, om zo te zeggen. En dus je zult wel heel veel gewoon kinderen die op het kindergedeelte lopen zien spelen. En,
0: het is niet alleen maar muziek, hè?
3: Nee, het is muziek. Je hebt het kindergedeelte met springkussens, rodeostier. We hebben dit jaar een zweefmolen voor de kleine die durven.
0: Ja.
3: En zeker ook met de toevoeging van het derde podium heb je net ook weer een categorie toegevoegd van de 16-jarige tot misschien wel de 25-jarige.
1: Ja, je zegt ook, het is op een gegeven moment een beetje uit zijn kluiten gegroeid, ook uit zijn voegen gebarsten. Hoe ver kan dat nog groeien?
3: Zoals we het terrein nu hebben ingedeeld, niet meer veel groter.
0: Nee, want hoeveel bezoekers hebben jullie? Want het zijn niet alleen maar meer mensen uit de buurt, hè, die komen. Ze komen ook van elders.
3: Ja, ze komen ook wel van elders. Al is Lelystad wel de grootste percentage bezoekers die we komen. Kijk, we weten het niet precies omdat we geen ticket aan de deur hebben. Het is gewoon gratis op- en afloop. Maar de bezoekers die komen, wij verwachten ongeveer... Nou, hopen in ieder geval op ons limiet kunnen halen van 3000. Mm-hmm. Want dan moeten wij de poorten gewoon sluiten. En dan is vol. En dan hebben wij ongeveer op een dag 5.000 tot 6.000 verschillende unieke bezoekers.
0: Jullie hebben de afgelopen jaren best wel grote artiesten gehad. De Time Bandits kan ik me nog herinneren.
3: Ja. Drukwerk.
0: Drukwerk, Erik Meesy. Hebben jullie dit jaar ook weer een knaller?
3: Vorig jaar hadden wij Suburban Idiots op het podium staan. En dat was al een publiek succes. En die hebben wij nu als afsluiters. En die komt dan ook met vrienden. En die gaat dan iets van allemaal verschillende soorten muziek bij elkaar maken. Spelen. En dan moet je denken aan muziek van Linkin Park, The Beatles en nog veel meer.
1: En dat, okay, dus... en dat allemaal door elkaar?
3: Ja.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Luca, wat ga jij daar eigenlijk?
3: Ja. Ik ben ook benieuwd.
1: Ja, nou ja, je hebt Luca inmiddels steeds drie staan.
0: Wat doe jij?
2: Ja, ik ga echt wel helemaal door het geluid. Ik ga partystijl draaien. Dat is eigenlijk gewoon ook wel de Nederlandse hit. Maar dan eigenlijk net in een wat harder jasje. Waardoor je eigenlijk net wat lekker op kan viben. Ja, je kan leuk Kali luisteren.
0: We gaan even een stukje luisteren.
1: Dat moet je gewoon horen. Dit.

0: Zo, dat wordt gezellig.
1: Ja, dat is
0: echt door het geluid gaan, ja.
2: Ja, en ik was laatst even aan het doornemen die set. En daar was Pepijn ook bij. En die zei, dit wordt, ik denk wel van podium 3 het moment van de avond.
0: Ja. Dat ja. Is dit het wel, Cheerio is dit van de
2: Rust in de Wild.
0: Heb je ook rekening gehouden met een nieuwe nummer 1 misschien?
2: Nou ja, zwoele zomernachten zitten wel aan te komen.
0: Dus je moet last minute, moet je misschien nog iets aan gaan passen.
2: Ja, we zijn nog wel een beetje zoeken natuurlijk nog naar extra dingen. Gaat er nu viral op het internet? Hè? Je hebt allemaal dingen natuurlijk op TikTok die helemaal viral gaan. En wat zijn daar de sounds van? Kan je daar nog wat mee? Dus ik zeg niet dat... misschien zit er wel in.
0: Even wat praktische informatie. Komende zaterdag kunnen we gewoon naar binnen lopen. Hoe kost dat geld?
3: Het is gratis toegankelijk. Je hebt geen ticket nodig. Je kan gewoon aanlopen. Wanneer het evenement niet vol is.
0: Mm-hmm.
3: Want vol is vol. Ja, we gaan de poort dicht. En dan moeten wij helaas zeggen dat je geen toegang hebt.
0: En het begint al om 11:45 voor de kinderen.
3: Ja. Ja. Nee, half 1 gaan de poorten open.
0: Oh, half 1.
3: En half 1 tot en met 5 heb je het kindergedeelte. En dan heb je gewoon een heel programma met...
0: genoeg te eten en te drinken?
3: Ja. Okay. We hebben een horecastraat, genoeg barren. En genoeg ingekocht, zodat... er genoeg te drinken valt.
0: En één ding nog, hoe hou je de rottigheid buiten eigenlijk? Ik bedoel, want het is gratis toegankelijk. Er komt van alles op af.
3: Kijk, Job of wij willen gewoon wel het familiegevoel binnenhouden. Dus iedereen is gewoon welkom. En ja, soms heb je dan natuurlijk ook mensen zitten die je eigenlijk liever niet wil hebben. Nou, we gaan hun de toegang niet weigeren.
0: Nee.
3: Op het moment dat er onregelmatigheden ontstaan, dan waarschuwen we ze. En als de beveiliging die wij rondlopen... dan zegt van dit gaat niet meer... dan wijzen we ze de deur op een nette manier.
0: Vriendelijk verzocht om een ander plekje op te gaan.
4: Daar gaan we er niet van uit. Het wordt weer feest.
0: Nooit een koptelefoon op met de muziek van de DJ. Meer informatie op jolpop.com. Dank jullie wel.
5: Dit is deze week de pop.

0: grote Robert Palmer is dat. En Mercy, Mercy Me. En daarvoor Senna en Sven Versteeg. Zij zijn verantwoordelijk voor de polenplaat van deze week. En die heet Vuurwerk.
1: Wat ga jij morgen doen samen met Marco?
0: We hebben morgen Naomi de Engelsman weer bij ons in de studio over school en opvoeding. En we hebben Malou Kamstra. Zij is een van de grotere dichters op dit moment. En ze komt bij ons een live en
1: uit Lelystad.
0: Dicht. Ja. Dat zij voordragen ook. Ja. Mocht je het optreden van Koen Vaal nog willen zien, omroepflevoland.nl.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Het eerste onderwerp wat het kabinet nu weer bedacht heeft. Het terugkeuren van campers en caravans wat ze af willen schaffen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, we hopen in ieder geval op ons limiet te kunnen halen van 3000. Want dan moeten wij de poorten gewoon sluiten. En dan is vol is vol.
1: En dit is ook Flevoland.
4: I want a peanut butter and jam sandwich. And a glass of milk.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Meerdere kassen in Ens zijn door het hevige noodweer van ruim een week geleden zo zwaar beschadigd dat ze volledig herbouwd moeten worden. Meerdere inzittenden van een auto die gisteravond in Almeerse wijk tussen de Vaarten met hoge snelheid op een andere auto botste, zijn er na het ongeval van doorgegaan. En de hospitaaltunnel in Almere stad is de komende weken afgesloten voor fietsers en voetgangers.
0: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nou, ik ben een beetje verbaasd, want zo druk als het gisteren was op de weg, is het nu niet. Er staan helemaal geen files in onze regio, lekker doorrijden dus. En ook snelheidscontroles, die zijn er niet gemeld. Welkom weer, uurtje Flevoland Muziekland. En ik heb goed nieuws voor de liefhebbers van Doe Maar, want ik ga één van hun vele liedjes zo voor je draaien.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
15: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Goedemiddag.
17: Flevoland Muziekland.
16: Jordi Bouw.

Doe maar, hoorde je, met Liever dan Lief. En dit was My Silver Lining van First Aid Kit. Zo'n verbanddoos, hè? Zo'n EHBO-koffer. Dat is wel handig trouwens om aan te schaffen als je nog op vakantie gaat. Want je weet maar nooit dat je dan in één keer jezelf in de vingers snijdt tijdens het jassen van de aardappelen. Dat is even een tipje. Sowieso handig om een checklist te maken als je nog op vakantie gaat. Want je vergeet anders echt van alles, kan ik je vertellen. Ik heb er ervaring mee. Over de zomer gesproken. Het is 7 juli vandaag. Voor veel mensen is de zomervakantie begonnen. Maar ik ben wel benieuwd wat jij voor plannen hebt voor deze zomer. Ben jij zo'n iemand die gewoon lekker thuis blijft, die lekker thuis aan het rommelen is? Of ben jij iemand die lekker veel gaat fietsen bijvoorbeeld? Of ga je naar de camping ergens in Nederland? Of naar een camping ergens in het buitenland? Pak je het vliegtuig? Pak je de trein? Kortom, wat zijn jouw vakantieplannen voor de zomer van 2026? Ik ben er benieuwd naar. Je kunt mij een appje sturen op 0320 28 50 50... wat jouw vakantieplannen zijn. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik je wat opstuur om de vakantie nog beter te laten beginnen. Wat dat dan voor prijs is, dat ga ik nog niet verklappen. Eerst even een appje sturen wat jouw plannen zijn voor de zomer. 0320 28 50 50. Nou, de zomer van Flevoland is ook lekker begonnen met fijne zomerse liedjes. Riviera is dit.

0: krijg een appje binnen van Hans. Die vertelt dat hij gewoon moet werken deze zomer. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dat moet ik ook. Er zijn ook genoeg mensen die aan het werk moeten gaan. Want dat gaat natuurlijk ook gewoon door. Maar ik ben nog steeds nieuwsgierig naar jouw vakantieplannen. Heb je die al gemaakt? Of ben je dat nog van plan om te gaan doen? Laat even van je horen door een appje te sturen naar mij. Dat kan op 0320 28 50 50. En misschien stuur ik je dan wel wat leuks op dat je kunt gebruiken deze zomer. Eerst even andere zaken. Namelijk het spelletje. Wat is toch weer het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Aan de telefoon heb ik nu Karin uit Bussum. Karin, goedemiddag.
1: Hi,
0: hallo, hallo. Ja, wat een verrassing, hè?
1: Ik zat echt zoiets van, oké. Leuk.
0: Word je zo in één keer gebeld door mij? Ja, normaal gesproken bel ik vooral mensen uit onze eigen provincie.
1: Ja.
0: Maar ik dacht, ach, Karin uit Bussum. Die naam heb ik wel vaker voorbij zien komen. Ik denk, ik ga er toch eens een keer bellen.
1: Klopt. Ja, ik probeer heel vaak te luisteren. Alleen, het is hier op de radio niet te ontvangen. Dus ik moet echt via de tv...
0: Is dat dan net...
1: de radio niet.
0: Net niet. Ja, het zit denk ik dan net een beetje op het grensgevalletje.
1: Op het randje.
0: Ja, precies. En radio luisteren met heel veel ruis, dat is natuurlijk niet zo prettig. Dat begrijp ik
1: wel. Is ook niet fijn. Dus wij doen het via de tv of via de app.
0: Nou, je bent helemaal betrokken bij Omroep Flevoland.
1: Ja, heel veel, ja.
0: Wat vind je ervan? Wil je het eens een cijfer geven?

0: Nou ja, ik vind Flevoland heel erg leuk, heel erg gezellig. Ik heb een vriendje woont in Flevoland, dus vandaar.
1: Je bent er ook vaak te vinden?
0: Af en toe.
1: Ja. En heb je dan nog een favoriete plek waar je graag naartoe gaat?
0: Om te winkelen wel Almere.
1: Almere, ja, daar heb je wel alle winkels die je nodig hebt, hè, om een beetje te kunnen slapen.
0: Ja, dat wel. Ja klopt. En dat is altijd wel gezellig.
1: Ja, en heb je ook al vakantieplannen gemaakt, Karin? Want dat vraag ik vandaag aan
0: jou. Ik ga in september, maar ik ga niet ver weg. Ik ga naar Friesland.
1: Nou, heerlijk toch? Hopelijk is er nog een beetje weer om bootje te varen.
0: Het is me eigenlijk te ver Friesland, want ik ga liever tot aan de Veluwe.
1: Ja.
0: Maar ik maak een uitstap naar Friesland dit keer.
1: Nou, je doet dus even gek.
0: Heel veel zin in.
1: Ja, nou, wens ik je nu alvast een heel fijne vakantie. Duurt nog eventjes, maar goed, je hebt ze maar vast binnen, die vakantiewensen.
0: Dat bedoel ik, we gaan vast plannen maken.
1: En nou ja, het zou mooi zijn als ik je dan nog een mooie prijs mag meegeven vandaag. Want jij hebt weer zitten puzzelen, zitten kijken, zitten inzoomen, zitten vergelijken. En uiteindelijk heb je een verschilletje gevonden, hè?
0: Ik heb geloof ik wel een half uur zitten kijken en ik kon het dus maar niet vinden. Maar in één keer zag ik het. Het waren volgens mij op de linkerfoto 3 banden aan de rechterkant. En op de andere foto 2 volgens mij.
1: Ja, knap hoor.
0: Ik weet niet meer precies.
1: Ja, dat is het inderdaad. Want ik zat ook even te kijken naar...
0: Ik dacht dat het eigenlijk tonnetjes waren.
1: Nee, het zijn...
0: Van die blikken.
1: Ja.
0: Rechtbanden.
1: Okay. Ja, het zijn banden. Ja, dat klopt. En ik zat ook even te kijken naar de antwoorden die zijn binnengekomen. En ik had ook wat moeite om een kandidaat te bellen met het juiste antwoord. Omdat er ook heel veel antwoorden zijn binnengekomen van een verschil dat er helemaal niet is. Dus ik dacht dat sommige mensen op een gegeven moment gewoon de moed hebben opgegeven. En dan maar wat hebben ingevuld in de hoop dat ze gebeld zouden worden. Maar jij hebt het gewoon goed, Karin. Nu gaan we door naar de leukste ronde. De allerleukste ronde, want je maakt nu kans op een prijs. Ik heb hier achter mij een Rad van Fortuin staan. En jij mag bepalen of ik hem linksom of rechtsom een zwieper ga geven.
0: Rechtsom.
1: Rechtsom. En wil je dan een harde of een zachte?
0: Een harde.
1: Een harde. Nou, daar gaat hij dan.
0: Laten we maar lekker even draaien.
1: Even de spanning opbouwen. Maar hij draait nog wel even door. Tot nu. Het rad staat nu stil. Dan ga ik voor je spieken wat je hebt gewonnen. Oh, dat is leuk. Als je op vakantie gaat, dan moet je natuurlijk allerlei spullen meenemen. En dat kun je dan gaan doen met de Omroep Flevoland Kiek rugtas. Ja.
0: Ik ga reclame voor jullie maken daar.
1: Heel graag, ja. Dan kun je mensen in Friesland ook een beetje verleiden om naar Flevoland te luisteren.
0: Ja,
1: heel goed.
0: Doen.
1: Nou, gefeliciteerd.
0: Hartstikke leuk.
1: En maak er een mooie dag van.
0: Gaan we doen.
1: Dag Karin.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Vers aan tafel.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
1: Vers aan tafel.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
1: Vers
2: aan tafel.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 3:01. Goedemiddag. Meerdere kassen in Ens zijn door het hevige noodweer van ruim een week geleden zo zwaar beschadigd dat ze volledig herbouwd moeten worden. Ook alle planten in deze kassen zijn niet meer te verkopen en worden of zijn al afgevoerd. De te slopen kassen worden herbouwd, maar wel met sterker glas. Meerdere inzittenden van een auto die gisteravond in de Almeerse wijk tussen de vaarten met hoge snelheid op een andere auto botste, zijn er na het ongeluk vandoor gegaan. De bestuurder van het andere voertuig raakte ernstig gewond. En daarom is de politie op zoek naar getuigen en ook naar camerabeelden. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11 uur op de Jan Steenstraat. Dat is ter hoogte van de kruising met de Rembrandtweg. Het slachtoffer zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. En de hospitaaltunnel in de Merenstad is de komende weken afgesloten voor fietsers en voetgangers. De riolering die onder de tunnel ligt moet namelijk worden vervangen. Automobilisten kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon door de tunnel rijden, maar wel kan op bepaalde momenten een kleine vertraging ontstaan. En tot zover een overzicht van het nieuws uit onze provincie. Meer nieuws, dat lees je natuurlijk op de website en in de app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het droog met geregeld zon en ook wat bewolking. Bij een matige, vlak aan het water veelal vrij krachtige westenwind worden 22 graden op Urk tot 24 graden in Almere. Vanavond is het wisselend bewolkt en halverwege de avond is het ongeveer 19 graden. De wind draait van west naar noordwest en neemt af naar zwak. In de nacht raakt het bewolkt, maar het blijft wel droog. De minima komen uit rond 17 graden. Morgen start met veel wolken, in de loop van de dag komt de zon er vaker bij en het kwik stijgt in de middag naar ongeveer 23 graden. De wind is matig van kracht en waait woensdag uit het noordwesten.
7: Dankjewel, dan kijk ik naar de verkeersinformatie. En de ANWB meldt dat er één vertraging is. Die vind je op de N301 Barneveld-Almere tussen afrit Nijkerkerveen en Nijkerk 5 minuten. En een controle vind je op de N50 bij Ens in beide richtingen bij hectometerpaal 264,2. Ja, ik val nog net niet van mijn stoel, maar het enige berichtje wat ik heb binnengekregen is van Hans. Dat hij gewoon aan het werk is deze zomer. Maar wat ben jij aan het doen? Heb je al plannen gemaakt voor de zomer? Ga je lekker fietsen? Ga je naar de camping toe? Ga je robbelen in huis of ga je net als Hans gewoon aan het werk? Ik ben benieuwd naar jouw vakantieplannen. Als je die met me wilt delen, dan kun je een appje sturen op 0320 28 50 50. En wie weet heb ik dan wel een leuk zomerpakketje voor jou.
9: Goedemiddag.
10: Flevoland Muziekland.
9: Jordi Bouw.

Rewind, Repeat It. Goeie titel hoor. Martin Garrix samen met Ed Sheeran. En daarvoor hoorde je een liedje van Shawn Mendes samen met zijn ex Camila Cabello met Señorita. Een grote zomerhit was dat een aantal jaar geleden. Nou, over de zomer gesproken, die is nu toch officieel begonnen. Veel mensen hebben ook vakantie en maken ook plannen om weg te gaan. En ik vroeg net aan jou hoe jouw zomer eruit gaat zien. Nou, ik vertelde je al dat ik een berichtje had binnengekregen van Hans, die gewoon aan het werken is deze zomer. Dan heb ik ook nog een reactie binnengekregen van Sietske. Even kijken, met de caravan op pad, met mijn klein hond. Met mijn klein hond. Fietsen en een maandje richting Spanje. Nou, dat klinkt als een drukke zomer, Sietske. Dank je wel. Een berichtje is er nog binnengekomen van Irene. Zij blijft lekker thuis deze zomer. En dat geldt ook voor Mieke. Zij heeft namelijk meerdere honden. Daar heeft ze genoeg mee te doen in ieder geval. Nou, dat is zomaar even een kleine inkijk van wat Flevoland deze zomer gaat doen. Ik heb goed nieuws voor je in ieder geval. Want Odek en ik zijn er bijvoorbeeld ook deze hele zomer. Heel Omroep Flevoland is er gewoon. 365 dagen in het jaar en dus ook deze zomer zijn we gewoon bij je. Ik had natuurlijk beloofd om ook het een en ander weg te geven om deze zomer wat beter door te komen. Mieke, volgens mij heb jij, nou, wat ik zo zie, heel lang geleden is een keer wat gewonnen. Maar weet je wat, jij krijgt gewoon een leuke zomerpakketje thuisgestuurd, omdat je toch druk bent met de honden. Nou, misschien zit er nog wel wat voor de honden tussen. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik zal eens even kijken zo meteen in de kast. Die zomerspullen komen jouw kant op. En als je ook nog wil laten weten wat jij gaat doen deze zomer, het WhatsApp-nummer, daar kun je mij nog steeds bereiken. 0320 28 50 50. Nou, ik heb het over de zomer. Daar hoort natuurlijk deze plaat bij van Kid Rock.

Murray Heads en One Night in Bangkok. Het is 3:10 geworden. Zometeen Studio Flevoland met heel veel onderwerpen vanmiddag. Leuke onderwerpen ook. Onze verslaggever Raoul Kuipers die is onderweg richting Zwifterband. Want daar wordt nu namelijk eigenlijk een soort van kampioenschap puzzelen gehouden. Wie is de allersnelste met het leggen van een puzzel? Nou, zometeen een tussenstand of misschien een eindstand. Ik weet eigenlijk niet hoe ver ze zijn. En later vanmiddag, oh zit dat zo, we zoeken een antwoord op de vraag hoe het nou kan dat een ballon op een gegeven moment uit zichzelf leegloopt. We hebben eerder al wel wat verklaringen binnengekregen via WhatsApp, maar hoe het nou precies zit, daar krijg je straks na 3 een antwoord op. Nou, genoeg reden om te blijven luisteren, dacht ik zo, op deze zonnige dinsdagmiddag. Ik heb ook nog fijne muziek voor je. Zometeen Madonna met Who's That Girl. Maar eerst deze van ABBA, Mamma Mia.

0: Dit is Flevoland.
1: Het eerste onderwerp wat het kabinet nu weer bedacht heeft. Het terugkeuren van campers en caravans wat ze af willen schaffen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, we hopen in ieder geval op ons limiet te kunnen halen van 3000. Want dan moeten wij de poorten gewoon sluiten. En dan is vol is vol.
0: En dit is ook Flevoland.
3: I want a peanut butter and jam sandwich. En een glas of milk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Span

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Meerdere kassen in Ens zijn door het hevige noodweer van ruim een week geleden zo zwaar beschadigd dat ze volledig herbouwd moeten worden. En meerdere inzittenden van een auto die gisteravond in de Almeerse wijk tussen de vaarten met hoge snelheid op een andere auto botste, zijn er na het ongeluk vandoor gegaan. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je over een half uur van Oudeke.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout viel een dode en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: 1 file vind je net buiten Flevoland. Op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. Een kleine 5 minuten vertraging daar. En een controle op de N50. Volgens mij is dat het apparaat dat controleert of vrachtauto's zo'n tolkastje hebben ingebouwd. Maar houd je voor de zekerheid maar aan de snelheid. Er wordt namelijk gecontroleerd bij hectometerpaal 264,2.
6: Wist je dat je op dit moment mee kunt doen aan een wedstrijd? Legpuzzelen. Dat gebeurt in Zwifterband. Onze verslaggever Roel Kuipers is in Zwifterband. We gaan zo even met hem schakelen om die legpuzzeltoppers te bekijken.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
13: Oh yeah.
12: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Nou, het klinkt vrolijk, maar ze zingt toch echt Our Love is History, Mai Tai.
1: Er zijn toch meerdere? Het zijn toch zussen, dacht ik, Mai Tai.
0: Nou, dan vraag je mij wat.
1: Ze kwam uit Nederland.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, nou, nu val ik toch wel een beetje voor de mand.
1: Toevallig weet ik dat, omdat iemand die ik ken, haar moeder was dan weer beste vriendin met een van die zangeressen.
0: Oh, wauw.
1: Ja, dus volgens mij zijn ze met z'n drieën.
0: Ik ga het nu opzoeken.
1: Ja,
0: ja hoor, Nederlandse discogroep. Werd oorspronkelijk als trio samengesteld door producenten Erik van Tijn en Jochem Fluitsma.
1: Ah, van 17 miljoen mensen. Of wat zingen ze?
0: 15.
1: 15. Ja, toen hadden we er nog 15. Ja. Ze hebben er 18 al. Oh.
0: Ongelooflijk, hè? Ja,
1: gaat echt hard. Ja, een hele middag vol met leuke verhalen. Want het is zomervakantie. En Studio Flevoland is ook een beetje zomervakantie aan het vieren. We zijn op zoek naar mooie verhalen in de provincie. Wat er allemaal speelt. Misschien net iets meer dan tijdens de normale uitzendingen. Zometeen gaat Raoul, nou ja, die is daar al. Die is in Zwitserland. Ik zit eventjes ondertussen te kijken naar ons regiescherm. Ja, hij is daar bij een legpuzzelwedstrijd. Ben jij goed een beetje legpuzzelen, Jordi?
0: Nou, ik heb er het geduld niet voor. En zeker niet ook in de zomer. Dan vind ik het veel te heet om zo lang te zitten puzzelen. En ik luister, want ik heb gewoon de microfoon even aangezet van Raoul.
1: Mm-hmm.
0: Maar je hoort wel iets.
1: Ja, het is natuurlijk een stilte. En je moet heel geconcentreerd, want met een legpuzzelwedstrijd gaat op tijd. Dus zometeen gaan we even schakelen met Zwitserband.

0: Guus Meeuwis.
1: Ik weet zeker dat je me ook hebt meegezongen thuis. Dit is zo'n een nummer dat je gewoon echt uit je hoofd kent. Het is een nacht.
2: Het is zomer.
3: Wist je dat je legpuzzels ook kunt leggen in wedstrijdverband? Want vandaag is er zo'n wedstrijd in Zwifterband. En onze collega Raoul Kuipers is daar nu. Staat in de kombuis in Zwifterband. Raoul, goedemiddag. Wordt er een beetje fanatiek om jou heen gepuzzeld?
4: Ja, dat kun je zeker wel zeggen. Om mij heen zijn allerlei mensen druk bezig met het puzzelen. En ik zie nu dat het gezicht van Sinterklaas in elkaar gezet wordt. Dat is er nog een tijdsprongetje vooruit. Maar goed, het gezicht van Sinterklaas zit erop. En nu mist de rest van hem. De mijter is compleet, maar de rest van het lichaam van Sinterklaas is nog zoek. Draai ik heel even om naar de andere kant. Want hier ligt een puzzel die gewoon al helemaal in elkaar zit. En dan hebben we dus eigenlijk al een winnaar. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Wat is uw naam?
5: Jeanette.
4: Jeanette. U heeft deze puzzel in elkaar gezet. Heeft u niet alleen gedaan, hè?
5: Nee, vriendin Agnes die heeft er hard aan meegeholpen ook. Dus.
4: En wat is het geheim om een puzzel zo snel in elkaar te zetten?
5: Opletten op de stukjes. Hoe ze eruit zien. Je ziet dus bijvoorbeeld, dit is een gewoon liggend stukje. En hier heb je er eentje met aparte pootjes. Nou, en dan kan je op een gegeven moment dan, als het erg lang duurt, ga je dat dus een beetje scheiden. En dan weet je dan precies ongeveer hoe het moet.
4: Ja, want als ik naar jullie puzzel kijk, dat is een wintertafereel waarin geskiet wordt. Ik zie de kerstman ook, dus ook daar.

0: leuk als het helemaal lukt. Maar ja, je ziet het, we hebben puzzels van 500 stukjes van 1000. 1000, er spelen de 4 bij 502. Maar er zijn een paar sterren, joh, die kunnen het zo verrekte snel. Helemaal leuk.
1: Had je verwacht dat er een puzzel zo snel opgelost zou zijn?
0: Nee, we hebben bij een eerdere editie op een gegeven moment om 4:30 de toeter moeten laten gaan en geteld hoeveel stukjes er over waren, omdat de puzzels niet klaar waren. Dus deze twee dames, die zijn echt razendsnel.
1: Ja, want er wordt in tweetallen gepuzzeld en in viertallen. De tweetallen die hebben 500 stukjes en de viertallen 1000 stukjes. Wat is de competitie?
0: Zo snel mogelijk proberen compleet te krijgen. En we helpen ze wel een stukje op weg door alle randjes al apart te hebben gelegd. Want ja, daar begint natuurlijk iedereen mee. En die uitzoeken kost veel tijd. Want ja, weet je, uiteindelijk willen we toch wel dat iedereen de puzzel klaar krijgt.
1: Ja, dat is wel mooi. En natuurlijk ook een beetje loon voor de rest. Gaan nu de andere teams wel gewoon verder?
0: Ja. Dat is de ervaring. Die hebben te veel eer, leggen ze erin. Er wordt gewoon doorgepuzzeld tot hij klaar is.
1: En dan is vandaag de wedstrijd in Zwifterband. Maar er komen er nog meer aan, toch?
0: Ja, klopt. Volgende week dinsdag is hij in Dronten op de golfresidentie. Bij het Krankcafé de Vier Seizoenen. En op vrijdag is hij op de Oost bij het Denksportcentrum. Nee, sorry. Donderdag is hij in Biddinghuizen. Smiddags in de Binding.
1: Kan iedereen gewoon meedoen?
0: Ja. Het liefst horen we het even van tevoren, dan hebben we genoeg puzzels. Maar je kunt ook inschrijven als je in je uppie wil komen. Want dan maken we gewoon een team in totaal klaar voor 4 personen of voor 2. Dus je hoeft niet eerst je buren, je vrienden, je familie te ronselen om mee te komen puzzelen. Je mag ook gewoon alleen inschrijven.
1: Nou kijk, dan is er voor ieder wat wils. Ja, en de puzzels die zijn wel van een lastige categorie. Is dat bewust?
0: Nou nee, niet zozeer. We hebben een heleboel Jan van Haasteren puzzels cadeau gekregen van een mevrouw die daar afstand van wilde doen, maar ze niet wilde dumpen bij de kringloop. Dus we vertellen haar ook ieder jaar dat we ze weer inzetten bij een legpuzzelwedstrijd. En daardoor zijn ook de resultaten vergelijkbaar, want de moeilijkheidsgraad komt ongeveer overeen.
1: Dan nou loop ik heel even naar mensen die nog aan het puzzelen zijn. Ja, en weer even terug naar Sinterklaas eigenlijk. Waar lopen jullie tegenaan?
2: Tegen zijn kleding. Het is rood. Heel veel rood. En ook heel veel wit. Dus daar lopen we gewoon een beetje tegenaan. Daar lopen we een beetje op vast.
1: Ja, en ik hoorde net ook voorbij komen dat er heel veel verschillende handen in deze puzzel zitten.
2: Dat klopt. Een beetje te veel handen. Onder de tafel, op de tafel. Al die mannetjes hebben handen. De verpleegster heeft handen. Nee, je wordt er helemaal crazy van, joh.
1: Maar jullie zijn op zich al wel een heel eind op weg. Want ik loop even naar de laatste tafel waar 4 puzzelaars bezig zijn om een puzzel van 1000 stukjes op te lossen. En daar ligt de rand, die ligt al helemaal. Maar verder is het nog een beetje open.
3: Ja, dat klopt. Het is nog een beetje ingewikkeld.
1: Ja, waar zit de moeilijkheid in deze puzzel?
3: Dat alles hetzelfde is en het zijn er heel veel. En aan de ene kant heb je struikjes bijvoorbeeld, aan de andere kant struikjes. Je hebt aan de ene kant een stukje houtwerk wat precies lijkt op het dak van het huis. Dus het is...
1: Want jullie hebben een soort boerentafereel. En ik hoorde net ook een uitspraak dat het haast heel veel stress oplevert in plaats van ontspanning, of niet?
4: Dat zeker. Ik zei al, ik ga zo meteen naar buiten, dan geel ik de boel bij elkaar.
1: Ja, hebben jullie de verwachting dat die opgelost gaat worden binnen de tijd?
4: Nou, dat denk ik ook niet.
5: Nee, daarom.
1: Nee. Nou, de positiviteit is hier aan deze tafel iets minder goed gestemd. Ja, de winnaar van de puzzelwedstrijd is natuurlijk ook al bekend. Maar het zou mooi zijn als ook deze puzzel voor 4:30 grotendeels, misschien net niet helemaal, maar grotendeels is opgelost.
6: Nou, misschien kun je een handje meehelpen, Raoul, met die puzzel. Er moet echt nog heel veel gebeuren eraan.
7: Maar jij bent heel positief
8: ingesteld. Maar...
1: Ja.
8: Nou, ik ben...
1: Ga
8: Raoul.
9: Morgen zit hij in elkaar al stijf, neemt hem mee.
1: Misschien helpt dat, maar het is wel echt een lastig tafereel vol met trekkers. En er komt van alles voorbij. Het zit vol met kleine details. Dus ik snap wel dat je in deze puzzel jezelf helemaal gek zoekt.
8: Ja, nou, vol met trekkers. Een mooiere puzzel kun je in Dronten niet maken, zou ik zo zeggen. Ja, ik doe altijd dagen over puzzels.
6: Ik begin er geen eens aan.
8: Dat kan beter. Ook. Ja. Nou ja, kijk even op de agenda, hè, wanneer het ergens bij jou in de buurt is, zo'n legpuzzelwedstrijd deze zomer.
10: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
4: e-boekhouden.nl. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Lelystad krijgt een overdekte Schöde-Boel-hal. Dat heet ook wel een boelodroom. De Schöde-Boel-vereniging bouwt het complex. Er komen 13 binnenbanen, 4 buitenbanen en een clubhuis. De bouw kost ongeveer 5 ton en wordt mede betaald door de gemeente, sportbedrijf Lelystad en de Rabobank. Alleen de bouwvergunning moet nog worden geregeld. De vereniging wil al heel lang een eigen hal. De afgelopen jaren is het ledenaantal van de Schöde-Boel-club snel gestegen. De lepelaar broedt voor het eerst op de Markerwadden. Dat meldt Natuurmonumenten. Er zijn 3 nesten gevonden op de eilandengroep bij Lelystad. De vogels kwamen al langer op het gebied af op zoek naar voedsel, maar broeden er nog niet. Een gezenderde lepelaar bracht de natuurorganisatie nu op het spoor van de nesten. Een droom bracht ze vervolgens in beeld tussen de meeuwen. Waar precies op de Markerwadden wordt gebroed, maakt Natuurmonumenten niet bekend, zodat de lepelaars niet gestoord worden. Meerdere kassen in Enst zijn door het hevige noodweer van ruim een week geleden zo zwaar beschadigd dat ze volledig herbouwd moeten worden. Ook alle planten in deze kassen zijn niet meer te redden en worden weggegooid. De kassen worden gesloopt en opnieuw neergezet. Ze krijgen wel steviger glas. Een auto knalde gisteravond laat met hoge snelheid tegen een andere auto in de wijk Tussen de Vaart in Almere, waarna meerdere inzittenden van de veroorzakende auto er vandoor gingen. De bestuurder van de aangereden auto raakte ernstig gewond en zat vast in de auto, waarbij de brandweer hem moest bevrijden. De politie is nu op zoek naar getuigen en camerabeelden om meer duidelijkheid te krijgen over het ongeluk dat rond 11 uur plaatsvond op de Jan Steenstraat bij de kruising met de Rembrandtweg. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het droog met geregeld zon en ook wat bewolking. Bij een matige, vlak aan het water veelal vrij krachtige westenwind worden 22 graden op Urk tot 24 graden in Almere. Vanavond is het wisselend bewolkt en halverwege de avond is het ongeveer 19 graden. De wind draait van west naar noordwest en neemt af naar zwak. In de nacht raakt het bewolkt, maar het blijft wel droog. De minima komen uit rond 17 graden. Morgen start met veel wolken, in de loop van de dag komt de zon er vaker bij en het kwik stijgt in de middag naar ongeveer 23 graden. De wind is matig van kracht en waait woensdag uit het noordwesten.
12: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A27 sta je even stil. Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette, 7 minuten. Dan diezelfde snelweg, maar dan tussen Hilversum en Eemnes, bijna 10 minuten oponthoud. De N50 dan, Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid, 5 minuten. Op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, bijna 10 minuten. En op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen, daar sta je ook nog even stil voor Lelystad. Zo'n 5 minuten vertraging daar. En er is een controle, en dat is een controle die in de gaten houdt of vrachtwagenchauffeurs wel een tolkastje hebben laten inbouwen. Waar vind je die nu dan? Nou, op de N50 bij Ens, bij hectometerpaal 264,2.
10: Dinsdagmiddag gaan wij altijd op zoek naar antwoorden op uiteenlopende vragen. En vandaag is de vraag: waarom loopt een ballon met een knoopje erin toch nog leeg? Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Eva Max bij Flevoland en My Head and My Heart.
1: Oh, zit dat zo?
0: Ja, je kent het misschien wel. Je hebt voor een verjaardag of voor een feestje een kamer vol met ballonnen opgeblazen. Nou, dat ziet er allemaal heel feestelijk uit. Ze zweven lekker rond. En op een gegeven moment zijn ze helemaal leeg. Terwijl je er toch een heel stevige knoop in hebt gemaakt. Nou ja, de vraag is, hoe kan dat nou toch?
1: Ja, in onze rubriek Oh zit dat zo? Zoeken we antwoorden op alledaagse vragen. En deze keer draait het dus helemaal om ballonnen. We praten erover met Jesse de Vries, ballonnen-expert van de Ballonnenshop. Jesse, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, ik spreek met de ballonnenkoning van Nederland.
1: Ah.
2: Ik ga het jullie wel even uitleggen.
1: Nou, heel goed. Nou, allereerst eventjes kijken wat er op je cv staat. Hoeveel ballonnen heb je inmiddels al opgeblazen in je leven, denk je?
2: Ik denk wel 1 miljoen ballonnen. Of miljoenen. Het is niet normaal. We zenden elke dag zoveel ballonnen om mensen blij te maken. Dus ja.
0: Super. Heb je nog wel lucht in je longen zitten dan, na al dat blazen?
2: Nee, bijna niet meer, maar nog genoeg om bij jullie in de uitzending te komen, gelukkig.
0: Ja, want we hebben nu een videoverbinding met jou ook. En de ruimte waar je in zit, ik zie geen ballonnen, hoor.
2: Nee, dat klopt. Ik had eigenlijk even wat ballonnetjes moeten ophangen, maar ze zijn zo druk bij ons, ze zijn allemaal verstuurd.
0: Ha, kijk, ja, of ze zijn inmiddels allemaal leeggelopen. Want dat is de vraag ja. Van vandaag. Hoe kan dat nou dat zo'n ballon op een gegeven moment langzaam leegloopt?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, het begint eigenlijk mee dat heel veel mensen die denken dat een ballon van plastic gemaakt is. Maar dat is helemaal niet waar. De afgelopen tijd zijn de ballonnen niet meer van plastic gemaakt. Omdat het mag niet meer van de overheid, mag niet meer van de Europese Unie. En nu zijn ballonnen gemaakt van latex en van folie. Nou, en hoe komt het dan dat een ballon leegloopt? Nou, dat komt omdat er minuscule gaatjes in een ballon zitten die je met het blote oog niet kunt zien. En door die hele kleine gaatjes kan lucht, daar kan lucht doorheen bewegen. En hierdoor loopt een ballon leeg.
1: Ah, dus het heeft niet eens te maken met de knoop die je erin legt. Is er wel een manier om die ballonnen langer goed te houden?
2: Ja, dat is een hele goeie. Bij latexballonnen, dat is dus niet de folie, maar de latexballonnen, heb je een middeltje. En dat heet dan ballonnenboost. En heel simpel gezegd, dat is een middeltje met een pompje. Je doet een pompje in de ballon, je wrijft even en je blaast hem op. Wat er dan gebeurt is, er komt een extra laagje in de ballon te zitten, die eigenlijk gaatjes opvult, waardoor de ballonnen vaak nog wel 7 keer zo lang kunnen goed blijven.
1: Ja, maar heb je dan eigenlijk niet een beetje opgeheven wat er bedoeld was, dat die ballonnen dus eigenlijk leeg moesten lopen?
2: Ja, dat klopt. Maar uiteindelijk lopen ze dan alsnog leeg, maar wel een stuk slomer.
0: Nou, wat is er nog nooit iemand gelukt om een ballon uit te vinden die gewoon helemaal niet leeg loopt?
2: Ja, nee, eigenlijk niet. Ja, vroeger had je wel dus ballonnen van plastic en die bleven echt super lang goed. Eigenlijk bijna, ja, die bleven eigenlijk wel eigenlijk altijd vroeger goed. Maar ja, nu, omdat we dus al die regels hebben, helaas, moeten de ballonnen van latex, wat eigenlijk ook alleen maar weer goed is voor het milieu.
1: Ja, Jesse, maakt het nou nog uit of je het met gewoon zuurstof opblaast of dat je het bijvoorbeeld met helium opblaast?
2: Dat is ook een hele goede vraag, want inderdaad, met helium lopen de ballonnen inderdaad namelijk sneller leeg. Dat komt omdat helium is een heel licht gas en door de helium kunnen ballonnen dus ook zweven. Alleen het nadeel is, omdat de helium zo licht is en daarmee ook dun, gaan ze nog sneller door die gaatjes heen. Dus als je met een ballon met helium opblaast, gaan ze gewoon echt een stuk sneller leeg.
1: Mm. Hey, en maakt het nog uit welke vorm een ballon heeft? Want ze hebben natuurlijk niet alleen een beetje dat ovalige, maar je hebt ook langwerpige ballonnen of met een hobbeltje erin. Je hebt ze in allerlei vormen.
2: Ja, dat is een goeie. Nou, eigenlijk gaat het eigenlijk vooral om het materiaal. Maar als je echt bijvoorbeeld een hele lange ballon hebt waar weinig lucht in zit, dan als de oppervlakte een stuk groter is, dan gaat er ook sneller lucht uit. Maar het ligt eigenlijk vooral aan of je aan de soort. Is het een latexballon of een folieballon? Want een folieballon is gewoon een sterk materiaal. Is van folie namelijk gemaakt, zoals de naam zegt. Ja. En blijft daardoor veel langer goed.
0: En volgens mij ook nog een stukje duurder, hè, zo'n folieballon.
2: Ja, het is wel iets duurder, maar het valt relatief mee. Het enige nadeel is, folieballonnen hebben een vaste vorm. Die latexballon, die blaas je op, kan je zo groot maken als dat je wilt. Maar een folieballon heeft 1 vaste maat. En kan je daar, ja. En dus daardoor gewoon wat beperken.
0: Ik zie wel eens mensen een ballon opblazen en dan een knoop erin maken. En opnieuw een knoop, dus een dubbele knoop. Heeft dat dan eigenlijk helemaal geen zin?
2: Nou, dat heeft wel enigszins zin. Want soms kan bij die eerste knoop kan je hem bijvoorbeeld net niet goed aangetrokken hebben. Waardoor daar ook wat lucht kan ontsnappen. Maar dus een dubbele knoop kan altijd helpen. Maar als je de eerste knoop gewoon goed maakt, dan heeft het eigenlijk die tweede niet zoveel zin. Nee, inderdaad.
1: Zijn we een beetje ballonnen mensen nog in Nederland?
2: Nou, dat valt dus wel mee. Eigenlijk zijn wij bij Ballonnenshop zijn we wel echt. Wij doen eigenlijk superveel mensen blij maken waar we het over doen. En de ballonnenwereld is echt heel klein geworden. Het is alleen veel commerciële. De rest is eigenlijk heel veel commerciële bedrijven heb je. Grote commerciële, maar niet meer veel kleine.
1: Nee. Nou, ballonnenexpert. Nou ja, nee, ik moet herstel. Ballonnenkoning. Hè? Want dat hebben we net even goed hersteld. Ja, ballonnenexpert Jesse de Vries van ballonnenshop.nl. Dankjewel. En blaas er snel maar nog eentje op.
3: Oh, zit dat zo? Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Tim Finn en There's Fraction Too Much Friction. En nu heb je ook een antwoord op de vraag hoe het nou zit, hè, met die ballonnen. Hoe kan het nou dat ze op een gegeven moment vanzelf leeglopen?
1: Ja, wij hebben een appnummer waar je van alles... je kan opmerkingen plaatsen over het programma, hoe geweldig wij zijn bijvoorbeeld. Maar je kunt ook verzoekplaatjes doorgeven. Daar houden wij van. Vooral tijdens Muziekland ook. Hè, tijdens de uren dat je gewoon een uurtje naar muziek kunt luisteren. Maar als het voorkomt dat wij een verzoekje krijgen tijdens ons programma... dan kunnen we altijd even kijken of het erin past.
0: Ja, gebeurt niet vaak. Dat zijn vaker de berichten die we binnenkrijgen. Een oplossing van de rebus. Of even mensen die vragen hoe het met ons gaat. Vragen wij weer even hoe het met hen gaat. Maar nu dus een verzoekje. En dat is een liedje van niemand minder dan Ome Henk.
1: Ja, jij kende het niet, hè?
0: Nou, het enige liedje van Ome Henk wat ik ken... dat is met dat konijntje. Lief klein konijntje.
1: Dat is niet van Ome Henk.
0: Is dat niet van Ome Henk?
1: Nee.
0: Van wie is dat dan?
1: Dat weet ik niet, maar niet van Ome Henk. Het was een beetje grofgebekt figuur uit de jaren 90. Het was gewoon een typetje. Ja, ik ken het heel goed, want mijn broertje is 8 jaar jonger dan dat ik ben.
0: Ja.
1: En die heeft dat helemaal grijs gedraaid. Die had daar cd's of misschien nog wel cassettebandjes van. En dan hoorde ik weer... ja, hij had een beetje grove stem. En dan hoorde ik dan weer... halve zool, hey Goochem, weet je, dat soort werk. En het was altijd een beetje op het randje of het nou... wel door de beugel kon of niet, maar het was wel grappig.
0: Nou, ik weet ook wie Lief Klein Konijntje heeft gezongen. Het was... Henkie.
1: Oh, Henkie.
0: Zanger Henkie. Dus ik dacht, Ome Henk. Nee. Henkie, dus vast dezelfde.
1: Nee, dit is een andere. Ja. Nou, ga er maar even goed voor in de Polonaise staan thuis. In de Polonaise houding. Want Iris op de camping van Ome Henk.
0: Speciaal voor Ina.
2: Nou, jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
3: Ja, meneer Van Ooydonk.
2: Niets vergeten. Is iedereen aanwezig?

0: Dit is Flevoland.
1: Het eerste onderwerp wat het kabinet nu weer bedacht heeft. Het terugkeuren van campers en caravans wat ze af willen schaffen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, we hopen in ieder geval op ons limiet kunnen halen van 3000. Want dan moeten wij de poorten gewoon sluiten. En dan is vol is vol.
0: En dit is ook Flevoland.
3: I want a peanut butter and jam sandwich. En een glas milk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Lelystad krijgt een overdekte Jeux de Boule hal. Dat heet ook wel een boulodroom. De Jeux de Boule vereniging bouwt het complex. Er komen 13 binnenbanen, 4 buitenbanen en een clubhuis. En de lepelaar broedt voor het eerst op de Markerwadden. Dat meldt Natuurmonumenten. Er zijn 3 nesten gevonden op de eilandengroep bij Lelystad. Waar het precies is, wordt geheim gehouden, zodat iedereen de lepelaar lekker met rust laat. Zometeen uitgebreid het nieuws uit de regio om 16:30.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkelband kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. De langste file vind je nu op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes. Bijna 40 minuten oponthoud. Er is een ongeluk gebeurd en daarom is de linkerrijstrook dicht. Dan de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Amersfoort-West en Afrit Soest. 10 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst. 6 minuten oponthoud. En op de N303 ook nog wat vertraging. Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. 5 minuten. En een flitser die vind je op de N715. Beter bekend als de Oosterringweg bij Band. De controle is te vinden bij hectometerpaal 6,6.
8: Ja, het is vakantietijd en we gaan massaal allemaal naar het buitenland. Dan denk je natuurlijk aan superleuke dingen allemaal. Maar het kan toch anders lopen, het leven. Wat als een geliefde nou overlijdt in het buitenland? Wat komt er dan allemaal bij kijken om die persoon weer terug te krijgen naar Nederland? Dat hoor je zo meteen in Studio Flevoland.
12: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
14: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Nou, als Odeke wakker wordt 's ochtends vroeg, dan zingt ze dit gewoon keihard mee. Wistars en A Brand New Day.
1: Het is maar goed dat jij niet bij mij in de kamer bent om dat te zien hoe ik opsta 's ochtends. Ik heb zo'n ontzettend ochtendhumeur. Nou woon ik alleen en heb ik dat eigenlijk nooit zo ontzettend door dat ik dat heb. Want ja, tegen wie moet ik chagrijnig zijn dan?
0: Tegen dat?
1: Nou ja, nee. Maar zodra er dus ook maar iemand is in de buurt, dat het toch een keer gebeurd heeft. En dat je dan denkt, nou ja. En dan denk ik, nou, dan sta ik op en denk, oh, wat haat ik jou. Wat haat ik jou.
0: En dan rond een uurtje of 11, dan trekt het een beetje weg of zo.
1: Nou, het duurt wel even hoor. Ik moet echt eventjes ook gewoon weg dan.
0: Ja.
1: En dan weer terugkomen. En daarom ben ik ook zo blij dat wij wat later op de dag beginnen. Want wij zenden natuurlijk uit tot 6 uur. Dus dan begint je werkdag ook wat later. Dat ik niet bij die ochtendvergadering hier bij de redactie hoef te zitten.
0: Het begint om 9 uur al.
1: Ja, hè? Dan zou ik dus denken, al die collega's denk ik, nou, echt waar. Loop met je gezicht tegen een taart op of zo.
0: Dus even een tip. Als je Odeke vrolijk wil hebben, dan moet je gewoon na 10 uur bellen eigenlijk. Hè? Niet daarvoor, want anders word je gewoon afgeschoten.
1: Ja.

0: goed.
1: Het favoriete plaatje van de Oudeke van dit moment.
2: Ik vind het echt een topnummer.
1: Ja. Lekker tempo.
2: Ja, lekker vrolijk. Dat doorbreekt mijn ochtendhumeur ook wel. Ja, de zomervakantie is net begonnen in het grootste deel van onze provincie. Veel Flevolanders trekken erop uit. En ook al wil je misschien liever niet aan denken, er kan natuurlijk iets gebeuren onderweg of op je bestemming. Als iemand van je gezelschap bijvoorbeeld komt te overlijden in het buitenland. Nou, dan is Albert Sluimer van Rouwservice Flevoland en Gelderland in Lelystad een van de mensen die je terug kan halen uit dat buitenland dus. Albert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, eigenlijk is dit een van jouw een van de belangrijkste dingen die je kunt doen als je op vakantie gaat, is wel even een goede verzekering afsluiten.
3: Ja, dat zou wel mijn advies zijn om niet voor verrassingen komen te staan. Zou ik zorgen dat waar je ook naartoe gaat, ook al is het maar naar België of naar Duitsland, zorg dat je gewoon een goede reisverzekering afsluit. Want ja, je weet nooit of je wat overkomt of niet overkomt.
2: Ja, maar, en dan heb je het niet over dat je je koffers kwijtraakt of dat de camera stuk gaat.
3: Nee, ik heb het recht over van je komt onverwachts in het ziekenhuis terecht. Je moet geopereerd worden of wat dan ook. Dan is het heel plezierig als je een verzekering hebt die jou bijstaat en die voor jou alles regelt. Die ook voor jou zorgt dat je in het juiste ziekenhuis terechtkomt.
2: Ja, maar wat als ik nou gewoon een verzekering thuis heb, een WA-verzekering of zo, dat dekt het allemaal niet?
3: Die dekt de schade niet.
2: Nee, oké. Okay.
3: Nee. Repatriëren van overleden is dan een ander verhaal.
2: Overlijdt en dat je naar huis wordt gebracht. Hè?
3: Inderdaad. Dan zou het soms nog wel eens gedekt kunnen worden via een zorgverzekering. Als je een goede zorgverzekering hebt met een aanvullende. Dan zit dat soms nog wel eens in het pakket. Maar mijn advies zou toch echt zijn, sluit voor die paar tientjes gewoon even een hele goede reisverzekering af.
4: Ja, en als je dat niet doet en er gebeurt wat, ja, dan heb je dus helemaal niets om op terug te vallen. Dan moet je gewoon alles zelf betalen.

0: maken. En dan kom je ook bij de juiste mensen terecht. Als je geen verzekering hebt en je gaat naar een willekeurige uitvaartondernemer toe in het buitenland, de goede wil ik hierbij besparen. Hè? Maar ja, dan ben je soms wel aan de beurt.
1: Ja, maar als je niet lekker bent, dan weet je de dokter wel te vinden in het buitenland. Hè? Maar ja, dan heb je misschien iemand die overleden is. Wat voor alarmcentrales heb je dan? Moet je dan bellen in Nederland of in dat land waar je bent?
0: Je hebt een reisverzekering en er zit altijd een alarmnummer bij. En dat alarmnummer, dat moet je draaien. En dan kom je altijd bij één van de alarmcentrales die Nederland kent.
1: Ja.
0: En dat kan zijn bijvoorbeeld een ANWB, het kan zijn een SOS International en zo zijn er nog twee.
1: Nou, even, want ja, ik ga nu heel erg misschien in de details, maar stel nou je bent samen in een hotel en je partner is overleden. Je wordt 's ochtends wakker en die ligt dood in bed. Moet je dan meteen die alarmcentrale bellen of bel je dan wat anders?
0: Nee, zo werkt dat dan weer niet.
1: Okay, nee.
0: Nee, als je iemand naast je in bed dood aantreft, ja, dan ben je zelf helemaal verslag. En laten we vooropstellen, overlijden is al een hele indrukwekkende en een verdrietige gebeurtenis. Maar in het buitenland is het een overtreffende trap. Hè? Vaak ook vanwege de taalkennis en de taalproblemen die er dan zijn. Nee, dan wordt er meestal gewoon 112 gebeld. Of wat dat in dat land ook is. En dan komt er een ambulance. Vaak komen dan ook artsen. En dan gaat er een heel circus spelen. Want dan is die alarmcentrale nog helemaal niet in beeld. Wat gebeurt er dan? Dan komt de politie en 99 van 100 gevallen wordt het lichaam in beslag genomen, wordt overgebracht naar een forensisch instituut en dan wordt er een autopsie gedaan op het lichaam en dan wordt het lichaam vrijgegeven en dan komt er pas een ondernemer die de opdracht krijgt van een alarmcentrale om dan de repatriëring als zodanig in gang te zetten.
1: Ja, gaan we zo direct nog verder over praten over dat repatriëren. Maar het kan natuurlijk zijn dat je op dat moment papieren voor je krijgt waar je helemaal niet van weet wat je ermee moet of zo. Wat
0: niet tekenen. Gewoon heel kort, niet tekenen. Als je een reisverzekering hebt en wie dan ook bij je komt, en of dat nou een ambulancedienst is die zegt van meneer, mevrouw, u moet even tekenen, of dat er een meneer in een grijs colbert staat, niet tekenen. Gewoon even proberen rustig te blijven. Bellen met je alarmcentrale of met de verzekeringsmaatschappij. Dan kom je bij de alarmcentrale uit. En die zullen ook zeggen, niet tekenen. Wij zorgen dat er een bedrijf ingeschakeld wordt. En vaak zijn wij dat. En dan nemen wij contact op met de nabestaanden. En dan zeggen wij van, nou, bij u komt zometeen die en die en die. Mm-hmm. En daar kunt u rustig bij tekenen.
2: Oké, nou, dan is dat alvast duidelijk.
0: Toch? Hè,
2: hoe het zit.
0: Ja.
2: Reisverzekering afsluiten, dat is dus het belangrijkste. Dan gaat vanzelf die bal helemaal rollen als er ellende is. Heb je nou ook nog een advies aan mensen die bijvoorbeeld met hun kinderen richting het zuiden gaan met de auto?
0: Ja, zeker. Daar hebben we het, Jordi, zo straks al heel even over gehad. Hè? Dat we hebben helaas van de week weer zo'n verdrietig voorval gehad. Mensen zijn vertrokken met de auto, kinderen in de auto. Het is bloedheet in de auto. Zijn strontvervelend. Papa en mama komen aan op bestemming. De kinderen hartstikke blij. Maar de ouders willen dan niet even de tijd nemen om even te downsizen. Nee, dan moet eerst die auto uitgepakt worden. En die kinderen even niet lopen te zeuren. Papa en mama moeten eerst nu dit even doen. Nou, wat gebeurt er? Helaas. Die kinderen die ontsnappen aan de aandacht van de ouders. Treffen een zwembad aan, bijvoorbeeld. En vallen in het water of stappen in het water en komen er niet meer uit. Met alle ellende van dien. Dus wij zeggen altijd van, joh, doe het lekker relaxed. Als je op reis gaat, maak veel stops met elkaar. Met name als je jonge kinderen hebt. En als je op de plek van bestemming aankomt, ga eerst even lekker wat drinken, wat dan ook. En dan gezellig met elkaar die auto uitpakken.
1: Ja, en even een rondje lopen om aan te geven van daar moet je wel, mag je wel naartoe en daar niet natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Ja. Hoe druk heb jij het eigenlijk in de zomer?
0: Dat klinkt altijd zo naar om te zeggen. Maar wij merken gewoon een toename van het aantal overlijdens, van het aantal dossiers die we hebben in de zomerperiode.
1: Maar komt dat omdat mensen ouder zijn en meer op vakantie gaan of zo? Of?
0: Ja, wij verdelen het in twee stukken. We hebben natuurlijk met name in de landen zoals Frankrijk, Portugal, Spanje de overwinteraars. Die gaan in het najaar weg en die komen in het voorjaar weer terug. Nou, dat geeft een x-aantal meldingen op jaarbasis. En in de zomervakantie, ja, natuurlijk als iedereen gaat rijden met de auto's. Hè. We hebben bijvoorbeeld volgende week zaterdag weer Zwarte Zaterdag. Nou ja, hou er rekening mee. Er gebeuren altijd weer vervelende dingen op zo'n dag.
2: Nou ja, over vervelende dingen gesproken. Laten we zo meteen nog even met jou doorpraten, Elbert. En dan vooral over hoe lastig het is om een lichaam vanuit het buitenland weer richting Nederland te krijgen.

0: Goed.
1: Hij doet het niet.
2: Ja, oh, jawel, toch ja, wel, gelukkig.
3: Nu gaan er
1: drie verschillende dingen spelen.
3: Twee liedjes door elkaar.
1: Ja, we hebben wat technische problemen. Volgens mij is het voor het systeem al 30 graden. Dat is pas aan het einde van de week. Maar
2: ja hoor, daar
3: hij doet het weer.

0: Bruce Channel bij Flevoland. En hey baby.
1: En bij ons in de studio is nog steeds Albert Sluimer van Rouwservice Flevoland en Gelderland. Hij zorgt ervoor dat mensen die overlijden in het buitenland terug worden gebracht naar Nederland. En we hadden het net al over waar je allemaal aan moet denken als je op vakantie gaat. Heel belangrijk is dus goed verzekerd op vakantie gaan. Maar hoe werkt dat nou als je overlijdt in het buitenland?
0: Ja, Albert, hoe gaat dat nou in zijn werk? Je bent op vakantie en opeens overlijdt je partner of een ander familielid of vriend. Hoe pak je dat dan aan?
2: Ja, wat er dan gebeurt is dan, als dat op een camping gebeurt of in een hotel, dan is het vaak wel de beheerder van de camping of wat dan ook, die dan zorgt dat er een dokter komt. En als de dokter het overlijden heeft geconstateerd, dan zou hij een uitvaartonderneming kunnen bellen. Maar dan kom ik alweer gelijk terug. Dat je dan als echtgenoot of echtgenote zegt van, oh, wacht even, ik wil toch eerst even bellen met mijn verzekeringsmaatschappij en even vragen wat ik moet doen. Dan kom ik daar weer op terug. En dan wordt er een onderneming ingeschakeld, die neemt dan ook contact op met de familie ter plaatse om te zeggen hoe laat ze er zijn om de overledene op te halen. En dan is het wat mij betreft overbrengen naar het dichtstbijzijnde rouwcentrum om in elk geval ook tijdens de periode dat we alles moeten gaan verzorgen. Dat de familie ook, als ze nog langs willen komen, ook langs kunnen komen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat in sommige landen andere gebruiken zijn rondom de dood. Zoals wij kennen dan, je wordt overgebracht naar een rouwcentrum. Daar ligt iemand misschien nog even opgebaard. En dan dat, maar hoe werkt dat dan in het buitenland? Heb je ook landen waarbij je je partner gewoon niet meer kan zien of zo?
2: Nou, helaas gebeurt het ook nog wel eens dat er een... overigens niet in onze organisatie gebeurt dat zeer zeker niet. Maar het gebeurt ook wel dat er een overledene wordt opgehaald en die wordt 200-300 kilometer verder vervoerd. En de familie weet niet eens waar de overledene zich bevindt. En is dan ook geen gelegenheid meer om nog even daar naartoe te gaan om afscheid te nemen. En dat vinden wij dus eigenlijk een hele kwalijke zaak. Voor het rouwproces vinden wij gewoon van, wees heel open en helder. Soms kost dat wel wat meer geld. Maar dan denk ik van, dat is heel relatief. Wat wil je? Je wil kwaliteit leveren. Je wil toch zorgen dat de families gerustgesteld worden in de periode dat de overledene nog bij ons is. Hè, dat als zij daar naartoe willen, dat ze erbij kunnen. Er moet veel gebeuren. Papierwerk moet er gebeuren. Er moeten vluchten geregeld worden. Er moet gebalsemd worden. Dat is een verplichting vanuit Spanje en Portugal dat er gebalsemd wordt.
1: Maar dan blijft het lichaam wat langer goed, hè?
2: Dan blijft het lichaam zeker langer goed. En dat zouden we ook zeker aanraden om dat te doen. Er zijn enige uitzonderingen. Als je uit de islamitische overtuiging, dan wordt er niet gebalsemd. Hè? Dan ga je zo snel, word je bewassen en dan ga je zo snel mogelijk naar het land waar je begraven wordt. Maar dan nog zit je met het regelen van documenten. Dus dat je denkt, binnen 24 uur gaan we terug. Nee, dat gaat nooit lukken. Nee. Maar toen ik met dit werk zo ongeveer 40 jaar geleden begon, toen waren we 14 dagen bezig om een overledene terug te krijgen vanuit Spanje terug naar Nederland. En dan zitten we nu tussen de 48 en de 60 uur. Oh. Dus daar is al een enorme slag gemaakt.
0: Ja, dus eigenlijk hoeven mensen dan helemaal niet naar Spanje af te reizen om afscheid te nemen van iemand, toch?
2: Nee,
0: dat zo snel, alweer
2: zo snel kan dat. Ja, wat een beetje een trend is bij overwinteraars, is dat ze zeggen van, nou, dan gaan we cremeren. Kan dat? Mag dat? En dat is dan aan de verzekering of dat mag of niet.
1: En daar in het land?
2: In het land zelf. Ja. En dan kunnen we dat ook verzorgen. Dan verzorgen we dat. En dan krijgt de familie of dezelfde asbus mee, of wij zorgen dat de asbus in Nederland komt.
1: Ja, gewoon met de asbus over de Route du Soleil ongeveer.
2: Ja. Ja. Ja. Ja, dat mag ook. Ja, zeker. Sterker nog, als je gaat vliegen, mag je de asbus ook gewoon mee de cabine innemen.
1: Ah. Ja. Nou reizen we steeds verder, want we hebben het over overwinteraars. Die zitten veelal in Spanje en Frankrijk. Maar inmiddels, waar je ook naartoe gaat in de wereld, daar kom je Nederlanders tegen. Ja. Zijn er landen waar het wel lastiger is om te repatriëren?
2: Zeker, zeker. Landen als Ethiopië, Ghana, Vietnam, wel allemaal goed, maar het duurt het proces allemaal veel langer. Dat kan er soms 2 weken tot een maand duren voordat je dierbare terug is in het land van herkomst.
0: Ja, zou je dan zelf nooit naar zo'n soort land op vakantie gaan?
2: Nou, ik zou me daar niet door laten leiden. Nee,
0: Nee. Nee, je hoopt natuurlijk dat het niet gebeurt.
2: Nee, precies. Nee. Maar als je dat doet, dan ga je jezelf heel erg beperken. En vakantie is er ook voor bedoeld om ervan te genieten. En je gaat er niet vanuit dat je komt te overlijden. Maar als het gebeurt, ja, dan gebeurt het. En dan, ja, dan moet je gewoon zorgen dat je daar de familie zo goed mogelijk bij ondersteunt. En absoluut helder en duidelijk een aspirant... Transparant, controleerbaar, herkenbaar dingen zegt tegen ze. En dan is vaak ook alles wel goed. Dan hebben ze er ook begrip voor. Want ze begrijpen ook dat ze in een ver land zitten. En ze weten ook wel dat het soms lastig kan zijn.
1: Ja, nou, want we hadden het net al over het belang van een goede reisverzekering. Dan heb je in Nederland vaak ook nog een overlijdensverzekering. Waar je dan je hele begrafenis mee kan regelen. Als je dat een beetje goed op peil hebt. Ja. Daar zit dus niet een deel van repatriëring in een gewone overlijdensverzekering.
2: Nee, er zijn in het verleden waren er heel veel soorten verzekeringen. En ik ga geen namen noemen, maar er zijn wel landelijke spelers. Die hadden een verzekering en daar was ook een repatriëring zat daarbij in. Alleen die zijn eigenlijk allemaal al een beetje uitgedund. En om ook heel eerlijk te zijn, die verzekeraars die zullen ook niet zo snel zeggen dat ze conform de uitvaartverzekering in Nederland terug kunnen komen naar Nederland. Omdat zij ervan uitgaan dat er ook een reisverzekering is.
1: Oké. Dus dat is het altijd weer met verzekeraars.
2: Ja, dat is altijd
1: lastig.
2: Het is een spanningsveld wat daarin zit. Wat wij doen, vanuit onze organisatie, wij zorgen dat de overledene terugkomt op Amsterdam Schiphol. Wij vragen onze collega's van Mortuarium Schiphol om voor ons alles daar te verzorgen qua afhandeling. Is er een zinken binnenkist, dan kunnen wij die verwijderen op verzoek van de lokale ondernemer. Want dat zit niet in het pakket, maar hebben wij contact met de lokale ondernemer. Nou, al die dingen verzorgt dan Mortuarium Schiphol voor ons. En wij zorgen nog voor het vervoer naar de plaats van bestemming.
0: Oké, de belangrijkste tip is dus gewoon een goede reisverzekering afsluiten. Dan komt veel gewoon voor elkaar. Heb je nog een laatste uitsmijter?
2: Ja, zeker wel. Ga lekker ontspannen op reis. En als je een uurtje later komt, kom je een uurtje later. En neem af en toe even lekker je rust.
1: Nou, heel verstandig. Dat steken we in ons zak, dat advies. Dankjewel. Albert Sluimer van Rouwservice Flevoland, Gelderland. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers! Aan tafel!
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: Lelystad krijgt een overdekte Jeux de Boulehal. Dat heet ook wel een boulodroom. De Jeux de Boulevereniging bouwt het complex. Er komen 13 binnenbanen, 4 buitenbanen en een clubhuis. De bouw kost ongeveer €500.000 en wordt mede betaald door de gemeente, sportbedrijf Lelystad en de Rabobank. Alleen de bouwvergunning moet nog worden geregeld. De vereniging wil al heel lang een eigen hal. De afgelopen jaren is het ledenaantal van de Jeux de Boulevereniging snel gestegen. De lepelaar broedt voor het eerst op de Markerwadden, dat meldt Natuurmonumenten. Er zijn 3 nesten gevonden op de eilandengroep bij Lelystad. De vogels kwamen al langer op het gebied af, op zoek naar voedsel, maar ze broeden er nog niet. Een gezenderde lepelaar bracht de natuurorganisatie op het spoor van de nesten en een drone bracht ze vervolgens in beeld, tussen de meeuwen. Waar precies op de Markerwadden wordt gebroed, maakt Natuurmonumenten niet bekend, zodat de lepelaars niet gestoord worden. Meerdere kassen in Enns zijn door het hevige noodweer van ruim een week geleden zo zwaar beschadigd dat ze volledig herbouwd moeten worden. Ook alle planten in deze kassen zijn niet meer te redden en worden weggegooid. De kassen worden gesloopt en opnieuw neergezet. Ze krijgen wel steviger glas. En een auto knalde gisteravond laat met hoge snelheid tegen een andere auto in de wijk Tussen de Vaarten in Almere, waarna meerdere inzittenden van de veroorzakende auto er vandoor gingen. De bestuurder van de aangereden auto raakte ernstig gewond en zat vast in de auto, waarbij de brandweer hem moest bevrijden. De politie is nu op zoek naar getuigen en camerabeelden om meer duidelijkheid te krijgen over het ongeluk dat rond 11 uur gisteravond plaatsvond op de Jan Steenstraat bij de kruising met de Rembrandtweg. Alles nog even rustig nalezen? Kijk dan eventjes op onze website omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. De Franse politica Marine Le Pen mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen vanwege het doorsluizen van Europees geld naar haar partijkas. Ze moet ook een tijd een enkelband dragen, waardoor ze nauwelijks campagne kan voeren voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Er zou een Oekraïense geheim agent achter zitten. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het droog met geregeld zon en ook wat bewolking. Bij een matige, vlak aan het water veelal vrij krachtige westenwind worden 22 graden op Urk tot 24 graden in Almere. Vanavond is het wisselend bewolkt en halverwege de avond is het ongeveer 19 graden. De wind draait van west naar noordwest en neemt af naar zwak. In de nacht raakt het bewolkt, maar het blijft wel droog. De minima komen uit rond 17 graden. Morgen start met veel wolken. In de loop van de dag komt de zon er vaker bij. En het kwik stijgt in de middag naar ongeveer 23 graden. De wind is matig van kracht en waait woensdag uit het noordwesten.
5: Dan de verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Amersfoort-West en afrit Soest 10 minuten oponthoud. Dan een heel lange vertraging op de A27 Utrecht-Almere voor knooppunt Eemnes. Een uur stilstaan. Er is een ongeluk gebeurd en daarom is de linkerrijstrook dicht. Dan de A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. En op diezelfde snelweg, maar dan het traject tussen Soesterberg en Nijkerk, een half uur. Dan de N301 Barneveld-Almere tussen Nijkerk en de N704, 10 minuten oponthoud. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 5 minuten. En flitsers die zijn er niet gemeld in onze provincie.
11: In Almere wordt gewerkt aan een mega groot picknickkleed. Daar zijn 1500 theedoeken voor nodig. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Nou. Wat een feest op de radio, zeg.
1: Dua Lipa was dat, met Be The One. Dit was niet het nummer wat ze met Calvin Harris maakte. Hè. Dat heeft ze ook. One kiss is all I need. Hij heeft nu een nieuw zomerplaatje gemaakt, Calvin Harris.
0: Ja, die is ook leuk.
1: Maar die lijkt, vind ik, toch een beetje in de sfeer van One kiss is all I need. Misschien moeten we hem zo een keer even draaien. Dan kunnen mensen dat zelf achterhalen.
2: Het is zomer.
1: Ja, in Almere worden theedoeken gezocht. De stad bestaat 50 jaar en de corporatie Almeerse Weelde bestaat 15 jaar. En om dat te vieren wordt onder meer in september een grote picknick gehouden.
0: Ja, wat heb je daarvoor nodig? Nou, heel veel theedoeken. Nou, hoe het allemaal zit, dat kunnen we vragen aan Robin Vroom. Zij is van de Polderparade en ze is een van de organisatoren van die picknick. Robin, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het zijn nogal wat theedoeken, hè, waar jullie naar op zoek zijn. Een mega groot picknickkleed moet het worden. Hoeveel theedoeken heb je daar nou voor nodig?
3: Ja, we hebben bedacht zo'n 1500 theedoeken. We hebben het echt over een heel groot veld wat we gaan vullen.
0: Ja, en die theedoeken worden dus één groot picknickkleed. Wat is daar nou het idee achter eigenlijk?
3: Nou, we wilden 50 jaar Almere vieren en 50 jaar Almeerse Weelde. En we dachten, iedereen neemt een recept mee en een gerecht wat we samen gaan delen. Maar hoe tof is het als we ook al die Almeerders vragen om ook één theedoek in te leveren. Elke theedoek staat ook vaak symbool voor een bepaald verhaal, een bepaalde keuken. En zo willen we al die woningen, mensen uit Almere verbinden ook door letterlijk het kleed waar we op gaan zitten. En het moet er ook natuurlijk gewoon heel leuk gaan uitzien.
0: Ja, en dan dus lekker picknicken, dat is de bedoeling uiteindelijk. Maar zit iedereen dan op zijn eigen theedoek?
3: Ja, het is natuurlijk wel de uitdaging dat je je eigen theedoek terug kan gaan vinden. Dus dat wordt zo meteen het spel. En vooral ook de uitnodiging aan iedereen. En wij maken ook een hele grote verjaardagstaart. Dus zometeen kan je allemaal je eigen en van andere mensen gerechten proeven. En ook wie jarig is tracteerd, dus ook een stuk verjaardagscake op je eigen stukje picknickkleed.
1: Ja, nu heb ik het misschien even gemist hoor. Maar gaan jullie dat nou dus allemaal aan elkaar naaien, die 1500 kleden? Hoe groot moet dat worden dan?
3: Nou, ik heb een klein stukje al gemaakt. Deze is helemaal in het rood. Ik weet niet of jullie die kunnen zien.
1: Ja, het zijn een stuk of zes theedoeken die aan elkaar genaaid zijn, volgens mij.
3: Ja, dus ik begin met stukken van 3 theedoeken bij 3 theedoeken. Dus dat is dan al een paar meter bij elkaar. En die leggen we dan zometeen allemaal heel mooi op het veld neer bij de stadsboerderij. Waar we de picknick organiseren. Dus het wordt een heel groot veld met grote vlakke theedoeken die allemaal aan elkaar vast zijn gemaakt. Maar we gaan hem niet helemaal aan elkaar vastmaken. Want we willen het natuurlijk ook nog hergebruiken en makkelijk kunnen vervoeren. Maar het wordt gewoon een mooi veld vol.
0: Ja, maar ben jij nou de enige die die theedoeken aan elkaar zit vast te maken?
3: Vooralsnog wel. We hebben wel hulp van iemand die ook goed kan naaien. En de komende tijd gaan we op verschillende plekken, onder andere ook bij Vis-a-Vis, uren achter elkaar dat theedoek maken. En zijn er nou mensen die dit horen en denken, ik vind echt naaien geweldig en dit project vind ik helemaal leuk. Mail ons ook vooral. Dan laten we je graag meer weten hoe je ons kan helpen met het naaien van deze 3x3 vlakken van theedoeken.
1: Ja, je hebt er 1500 nodig. Op hoeveel zit je eigenlijk?
3: Nou, we zitten er nu al wel op een paar honderd, zou ik zeggen. We hebben namelijk elke eerste donderdag van de maand organiseren we een avond bij een van de Almeerse Weeldeleden op het terrein. Daar kan je ook nog voor aanmelden voor augustus en september. Daar vragen we ook iedereen om een theedoek mee te nemen. En we hebben nu door de hele stad verschillende inleverpunten neergezet. Die kun je ook vinden op onze website. En daar is ook al de afgelopen 2 weken heel veel ingeleverd.
1: Maar Robin, krijg je dan niet alleen maar theedoeken waar een gaatje in zit of zo?
3: Nou, we hebben wel al een aantal theedoeken met gaten gehad. Die heb ik in het begin nog heel netjes lopen dichtnaaien. Mijn collega's zeggen nu dat ik daarmee moet ophouden. Maar de meeste mensen leveren eigenlijk hele mooie theedoeken in. Sommige mensen ook echt theedoek met een mooi verhaal. Dus dat is ontzettend leuk om te zien.
0: Ja, theedoeken, daar ben je dus naar op zoek. Maar als ik nog wat vaatdoeken over heb, kan ik dat ook bij je inleveren? Of ben je dan te lang bezig, omdat het wat kleiner is?
3: Dan, Ja, dan zijn we te lang bezig. Het gaat wel echt om theedoeken, maar elk formaat theedoek, kleur theedoek, vorm theedoek is allemaal welkom, maar wel echt theedoeken. Ja.
0: Nou, het is allemaal voor die grote picknick dus op stadslandgoed De Kempaan in Almere. Dat is op zaterdag 19 september. Dat duurt nog wel eventjes, maar heb je al enig idee hoe dat eruit gaat zien?
3: Zeker, we gaan rond 10:30 beginnen. Dan mag je met je gerecht je komen aanmelden. Dan krijg je van ons een mooi bandje. Dan publiceren we ook een kookboek met allemaal gerechten van alle mensen, alle deelnemers die aan die avonden elke eerste donderdag van de maand hebben deelgenomen. Die krijg je mee naar huis. En we hebben dan een openingsmoment. Er gaat muziek zijn, er gaan allemaal workshops zijn. Het wordt echt een verjaardagsfeest. Keer 10.
1: Nou, hartstikke goed. Wil je jouw theedoek inleveren voor het picknickkleed? Of wil je meehelpen met het maken ervan? Of wil je meedoen met die picknick op 19 september? Wil je overal lekker van proeven? Kijk dan op polderparade.nl. Daar vind je meer informatie. Robin Vroom van de Polderparade en Almeerse Wilde. Dank je wel.

0: Het is het nieuwe plaatje uitgebracht door Somber. My Body Isn't Ready. Jij kijkt eigenlijk al heel de middag uit naar morgen. Merk ik een beetje. Je hebt voor morgen gas geregeld?
1: Ja, wij hebben namelijk iemand die lichaamstaal kan ontcijferen. Ja, dus die kan naar je kijken.
0: Wordt er zenuwachtig.
1: Ja, ik ook. Ik weet niet helemaal of ik het fijn vind om jou te interviewen, zei ik tegen de gast. Want straks zie je aan mij of ik wel of niet echt daadwerkelijk geïnteresseerd ben. Ik ben altijd in iedereen geïnteresseerd hoor. Hij ging al een aantal dingetjes zeggen van, nou, daar moet je op letten in een gesprek. Of iemand dan met zijn voeten goed naar je toe staat. Of dat als jij tegen iemand praat en die gaat aan zijn oor zitten. Mm-hmm. Dan heeft hij eigenlijk geen zin om naar je te luisteren.
0: Nou, dat zijn wel handige dingen om te weten. Ja. Nou, morgen vanaf 3 uur dan hoor je daar veel meer over. Dus morgen ook een goede reden om te blijven luisteren en kijken.
1: Ja, na 5 zijn we natuurlijk weer gewoon weer van de partij hier in Studio Flevoland. Maar dan met het nieuws van vandaag. We gaan het hebben over een bierfestival dat niet doorgaat in Noordoostpolder. En we hebben contact met de Show de Boel Vereniging in Lelystad, die heel blij is dat ze een Show de Boel Hal mogen bouwen. Nou, zometeen meer na 5.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, en dan had je een stukje poot en dan denk je van, oh, die moet daar. Maar dan moest die dus daar bijvoorbeeld. Ja, dat is wel eens lastig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Goedemiddag, jij spreekt met de ballonnen koning van Nederland.
0: En dit is ook Flevoland.
3: I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Is het stil? Is het zomer stil?
8: Ja, het is in één keer stil. Ja, we hebben wat problemen met de computer. En alles... Oh, daar gaat hij.
7: Ah, toch wel.
0: Ja. Oké. Okay. De hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Dankjewel, Carolien. Lelystad krijgt een overdekte Jeu de Boule hal. Dat heet ook wel een boulodroom. De Jeu de Boule vereniging bouwt het complex. Er komen 13 binnenbanen, 4 buitenbanen en een clubhuis. En de lepelaar broedt voor het eerst op de Marker Wadden. Dat meldt Natuurmonumenten. Er zijn 3 nesten gevonden op de eilandengroep bij Lelystad. Wordt niet gezegd waar ze exact broeden. Want anders zou je ze zomaar kunnen storen. Meer nieuws zo uitgebreid na het NOS Journaal.
4: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is best wel druk op de weg en daarom krijg je de files van 5 minuten en langer. Ik begin op de A1, daar is het nog redelijk rustig. Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg. 10 minuten oponthoud. Maar een veel langere vertraging vind je op de A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Huizen. 40 minuten stilstaand verkeer. En dat is geen record, want een uur vertraging op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. Dan de N301 Barneveld-Almere tussen Nijkerk en de N704. 20 minuten vertraging. En op de N307 Kampenhoorn tussen industriegebieden Oostervaart en Enkhuizen ruim een kwartier stilstaan. En snelheidscontroles, die zijn er niet gemeld in Flevoland.
7: Dan zou dit weekend een bierfestival worden gehouden bij de Burcht van Kuinderen. Ik zeg zou, want het gaat niet door. Waarom dat is, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Vijf minuten lang genieten van Earth, Wind and Fire en Let's Groove. Het is 5:12 geworden. We gaan beginnen aan het nieuws.
1: Het leek zo mooi. Een ideale weersverwachting, een prachtige locatie, maar er is weinig animo. En dus gaat het bierfestival bij de Burcht van Kuinderen komend weekend niet door. En daar baalt boswachter en organisator Harco Bergman flink van.
2: Ja, wat is dit nou? Een heel mooi veld. Dat klaar voor een mooi festival. Wat helaas geannuleerd moet worden.
3: Ja, waarom?
2: Ja, we zouden hier een bierfestival doen aanstaande zaterdag. Daar komen 5 brouwers, die komen dan hun beste en lekkerste bieren, dan kun je daarvan proeven. Ja, en voor 5 brouwers heb je toch wel tussen de 200 en 400 bezoekers nodig. Of deelnemers. En om te starten dachten we van, dan moeten we minstens 200 mensen die een kaartje gekocht hebben. En dat is blijven steken bij 50. Dan kan je geen brouwer blij meer maken.
3: Nee. Dan voel je aan, in zo'n laatste week kunnen er best nog wat mensen bijkomen. Nou ja, aanmeldingen komen, maar niet zoveel.
2: Nee, dat krijg je er dan niet bij. En we hadden op voorhand ingeschat dat vlak voor de vakantie leuk om de vakantie te beginnen. Ja, maar nu moeten we toch voor onszelf wel de conclusie trekken van, nou ja, misschien is dat toch niet de goede gok geweest.
3: Ik zit ondertussen een klein beetje om me heen te kijken. Ik voel het zonnetje branden. Je zit hier heerlijk in de open ruimte, in het bos. Perfecte plek eigenlijk ook om even een bierfestival te houden. Als ik die zon voel branden, denk ik, nou, een biertje is dan wel lekker.
2: Ja, ik voel met je mee. Ik zie die tent daar al zo staan waar de band Missing Styrone onder zou spelen. Een grote halve cirkel met de bierbrouwers hier in de midden. Een terrein met banken en staarttafels. Ja, toiletten erbij en helemaal goed voor elkaar krijgen.
3: Wat denk je dan?
2: Ja, en er is natuurlijk ook heel veel andere dingen zijn er te doen. Hè. Op het moment dat je met het organiseren begint, hebben we wel gekeken van wat zijn onze concurrenten. Maar er zijn intussen wel bijgekomen. Ja, en uiteindelijk kiezen mensen dan wat ze het leukst vinden. En dan is dit afgevallen.
3: Ja. Is een bierfestival niet meer hip?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik ben afgelopen winter nog bij vakantiepark Eigenwijs op het bierfestival geweest. Er waren 450 deelnemers en ik heb met veel mensen gepraat. Iedereen was enthousiast en vindt het leuk. Dat was ook een beetje zeg maar, de opstap om het hier in de zomer te doen. Lekker buiten, in de natuur. Mooie plek, passende muziek erbij, goede sfeer. Ja, en toch moeten we het laten schieten.
3: Ja.
2: En dat is jammer voor de organisatie, want we hebben er al heel veel tijd in zitten.
3: En geld?
2: En geld. Dat is jammer voor de brouwers, want die hebben een bier voor gereserveerd.
3: Hoeveel kosten hebben jullie gemaakt?
2: Ja, ik wil niet over bedragen praten, maar dat gaat om aankoop van glazen. Nou ja, die gaan we proberen om die bij ons. We gaan Kuhn de Burcht bier promoten. Dat zijn flessen van 3/4 liter. En die kun je zo heel goed in een kerstpakket kunnen. Dus daar zouden die glazen weer bij kunnen. Dus het is niet allemaal verlies.
3: Ik vraag het, want het evenement, het festival, is juist bedoeld om geld in te zamelen voor de Burcht.
2: Ja.
3: In plaats daarvan zit je op dit moment juist met een evenement waar niet doorgaat, waarbij je juist kosten maakt. Dus dan kom je iets verder van het doel vandaan, in plaats van dat je dichterbij komt.
2: Nou ja, we hebben nog niet gezegd we zijn erover aan het nadenken om het festival op een ander moment terug te laten komen. Dan kunnen we ook de spullen en de afspraken die we gemaakt hebben nakomen. Dus dan, ik denk dat het verlies eigenlijk nihil zal zijn.
1: Ja, dat zei boswachter Harco Bergman in een bijdrage van verslaggever Arie Meijer.
0: Het weer krijgen we vandaag van Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Nou, stevig windje toch vandaag wel, hè?
4: Ja, toch wel. Dus dat zomerse gevoel dat is net even wat minder vandaag. Temperatuur liep alsnog uiteindelijk wel op naar zo'n graad of 23. Maar door die wind voelt het inderdaad nog wel wat kouder aan. En vanavond verandert er eigenlijk weinig aan. Temperatuur zakt naar zo'n 19 of 20 graden. Met nog steeds wel die stevige noordwestenwind erbij. Vannacht dan ook wat meer bewolking. Blijft wel veruit de meeste plaatsen droog. En de minima liggen dan zo rond 16 of 17 graden. En dan morgen, eigenlijk een vrij gelijkaardig weerbeeld met vandaag. Nog steeds die matige noordwestenwind. Wel temperaturen van 22 of 23 graden. En wat meer bewolking dan vandaag. Dus ja, dat zomerse weerbeeld, dat moeten we morgen toch even. Ja, dat is even wat minder aanwezig morgen.
0: Ja, morgen is het nog wel afwezig. Maar ja, op een gegeven moment dan laat de zon zich toch even wat meer zien dan vandaag en gisteren.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Als we ook naar verder gaan kijken, dan zien we op donderdag al veel meer zonneschijn in de verwachting met dan 23 graden. Maar met name vrijdag, zaterdag en zondag worden echt zomerse dagen met 27 of 28 graden. En in het weekend zijn er zelfs nog wel enkele

0: grens. Hè? Dus de ene dag zal het net 25 graden of wat warmer zijn en de andere dag net even wat minder warm.
1: Oké. Onweer, zit dat nog in het verschiet?
0: Nee, voorlopig niet. Ook eigenlijk na het weekend blijft het waarschijnlijk gewoon zonnig en droog. En ook warm voor de tijd van het jaar. Extreme hitte met temperaturen van 35 graden zit er voorlopig niet in. Maar die tropische 30 graden die gaan we waarschijnlijk wel regelmatig halen.
1: Oké, Donnie, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
0: Tot de volgende.

0: Ja, uit de film Toy Story 5. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.
1: Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Want minder mensen gaan naar de diensten. En daarom kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud van de gebouwen niet meer betalen. Veel kerken krijgen een andere functie. Nou, deze week zie je en hoor je in de serie Heilige Huisjes hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra die ging op pad.
2: Vandaag beginnen we in Krachenburg. Hier zijn Harmen en Joke Schot-Albers de trotse bewoners van een van de bijzondere herenhuizen in de voormalige katholieke kerk in het dorp.
3: Nou ja, weet je, eigenlijk is het gekke. Ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. Nee, want je woont gewoon hier en je hebt je dingen hier en je dagelijkse dingen doe je. En eigenlijk dat ik de momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en wat is het hoog. En kan ik wel bij die keukenkastjes en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat ik elke ochtend opsta en denk, wat woon ik nou toch in een kerk?
2: Veel mensen staan in het begin niet te trappelen om te gaan wonen in een kerk. Vooral als een kerk leeg staat, is het moeilijk om in te schatten wat er allemaal mogelijk is.
3: Nou, wij hebben zelf nog best wel getwijfeld, want het was eerst heel donker. En eigenlijk was ik pas om. Harma zag het al eerder zitten, maar ik was pas om toen ik zag hoe het eruit zag toen hier de muren in de boog werden opengebroken. Want het was dichtgemetseld. En toen ik zag hoeveel licht er binnenkwam, toen dacht ik ja. Nou wil ik er wel serieus over nadenken.
2: De verkoop van de projecten komen er ook maar moeizaam van de grond. De kerken staan soms lang leeg, ruiken muf, zijn donker en het is een

0: enorm grote, hoge ruimte.
1: Als je dan eens bedenkt dat het inderdaad gedeeltelijk mijn werk is om een huis in te richten en te stylen, vond ik het ook lastig om er doorheen te kijken. Dus ik heb uiteindelijk echt een bevriende architect het gevraagd om voor mij toch een tekening te maken. Zo van, joh, wij willen dit graag. Maar ik kom er gewoon zelf even niet uit. Wat zou jij doen? En zij is gewoon met hele leuke ideeën gekomen. Toen dacht ik, oh ja, oké, maar zo kunnen we het aanvliegen. Ja.
0: Ja. En als het dan eenmaal staat, dan zullen er ook mensen zijn die zeggen, oh, dit kun je er dus van maken.
1: Ja. Er zijn heel veel mensen hier ook uit het dorp hier binnen geweest. Die zeggen, ja, als ik had geweten dat het zo mooi zou kunnen worden, dan had ik het ook wel willen kopen. Maar ja, die hebben dat niet aangedurfd op dat moment.
0: Ingrid Goes uit Ens is makelaar en houdt zich de laatste jaren veel bezig met de verkoop van de kerkgebouwen. Zo ook de kerk in Marknesse, die 2 maanden geleden te koop kwam.
2: Ja, een kerk verkopen is niet standaard een bieding doen en dan is het klaar. Bij een kerk komen natuurlijk veel meer emotie ook bij kijken. Maar ook medewerking van het kerkbestuur en van de parochianen. Die moeten naar een zorgvuldig proces moeten die ook hun medewerking geven. En ook de bisschop moet toestemming geven door een decreet. En dat is best wel bijzonder om mee te maken. Er zijn mensen die heel veel moeite hebben met de verkoop van een kerk natuurlijk. Want mensen zijn hier gedoopt, communie gedaan, vormsel, huwelijk, uitvaarten. Dat kinderen, vaders en moeders zijn overleden. En dan is dit een hele fijne plek om samen te komen. En ik merk dat ook vroeger dat bepaalde families ontzettend veel geld hebben gegeven om deze kerk mogelijk te maken. En nu wordt het verkocht en dat ze geen grip meer hebben op wat er nu gaat gebeuren. Dus ik voel ook wel een bepaalde zorgplicht om dat daar een goede partij komt. Maar nou ja, uiteindelijk bepaalt natuurlijk de verkoper en dat is het kerkbestuur en de Emmausparochie. Maar ik vind het ook belangrijk voor de Noordoostpolder dat er iets moois komt.
0: En dat wil de gemeente Noordoostpolder ook en daarom wordt er tegenwoordig gewerkt met een voorkeursladder.
2: Er is een bepaalde kerkenvisie en in die kerkenvisie staat ook dat we graag de kerken willen behouden voor maatschappelijke doeleinden. En als dat echt niet lukt, dan kunnen we kijken naar maatschappelijke doeleinden en commercieel. En als daar geen belangstelling voor is, dan is eventueel wonen mogelijk. Maar de intentie is om van deze kerken dat daar iets maatschappelijks in gaat gebeuren.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Villa-bewoners aan de Burgtweg in Band voelen zich geïntimideerd door hun buurman. Die is boer en bezit de omliggende akkers en heeft twee palen met camera's vlak bij de toegangswegen naar de huizen gezet. Hij zegt dat hij dat heeft gedaan omdat zijn waarschuwingsborden voor landbouwverkeer zijn gestolen. De boer en de bewoners liggen al jaren in de clinch over het gebruik van de weg die hij mag gebruiken voor zijn akkers. Wegrestaurant HJ is naar de Raad van State gestapt vanwege een ruzie met Rijkswaterstaat over drive-thrus langs de A6 bij Lelystad. Rijkswaterstaat weigert vergunningen voor twee drive-thrus en een laadpalenzone bij de verzorgingsplaatsen De Lepelaar en De Aalscholver af te geven. De wegbeheerder vreest namelijk gevaarlijke situaties door extra in- en uitritten. HJ noemt dat onbegrijpelijk omdat vergelijkbare drive-thrus bij Nunspeet en Delft wel zijn toegestaan. Lelystad krijgt een overdekte Jeu de Boelhal. Dat heet ook wel een boulodroom. De Jeu de Boelvereniging bouwt het complex. Er komen 13 binnenbanen, 4 buitenbanen en clubhuis. De bouw kost ongeveer 5 ton en wordt mede betaald door de gemeente, sportbedrijf Lelystad en de Rabobank. Alleen de bouwvergunning moet nog worden geregeld. De vereniging wilde al heel lang een eigen hal. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat wil Jeu de Boelen in Lelystad flink gestegen. En de lepelaar broedt voor het eerst op de Marker Wadden. Dat meldt Natuurmonumenten. Er zijn 3 nesten gevonden op de eilandengroep bij Lelystad. De vogels kwamen al langer op het gebied af op zoek naar voedsel, maar ze broeden er nog niet. Een gezenderde lepelaar bracht de natuurorganisatie nu op het spoor van de nesten. Een drone bracht ze vervolgens in beeld tussen de meeuwen. Waar precies op de Marker Wadden wordt gebroed, maakt Natuurmonumenten niet bekend, zodat de lepelaars lekker rustig kunnen broeden. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
13: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Busvervoer in de provincie Utrecht wordt later dit jaar tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos bij busbedrijven Keolis en Transdev. Die slaagden er vaak niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. De uitgever van de krant zou hun privacy hebben geschonden en hun telefoons hebben afgeluisterd. Maar volgens de rechter is er geen bewijs. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing voorlopig opgeheven. Rusland was sinds oktober 2023 geschorst.
14: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is vanavond zo'n 19 of 20 graden met een mix van wolkenveld en zonneschijn en nog steeds wel een stevige noordwestenwind erbij. Vannacht neemt de bewolking wat verder toe, maar het blijft wel overwegend droog bij dan minima van 16 of 17 graden. Morgen wordt het zo'n 22 of 23 graden. In eerste instantie veel bewolking in het weerbeeld, maar later op de dag komt de zon er nog wat vaker bij. Met dan opnieuw een matige noordwestenwind.
6: Dankjewel Donnie, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Waar sta je stil? Nou, op heel veel verschillende plekken. Het is druk op de weg. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Amersfoort West en Afrit Soest, 20 minuten vertraging. Dan de A1 Amsterdam Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg, 20 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een ongeluk. Dan de A27 Utrecht Almere tussen Bilthoven en Eemnes, een half uur. De A28 dan, Utrecht-Zwolle tussen Afrit de Bilt en Nijkerk, 50 minuten vertraging. Dan de N-wegen, ik begin op de N301 Barneveld-Almere tussen Nijkerk en de N704, 20 minuten. De N307 Horen-Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad, 11. En tussen industriegebied Oostervaart en Enkhuizen nog eens een kwartier stilstaan. En ook nog een wat langere vertraging op de N307. Lelystad-Kampen tussen de N711 en de N306, 7 minuten. Dan kijk ik naar de snelheidscontroles. Nou, het is er eentje en die vind je op de A1 Amsterdam-Naarden bij Muiderberg bij hectometerpaal 14,3.
12: Goed nieuws voor de Jeu de Boule vereniging in Lelystad. Want ze dromen al jaren van een Jeu de Boule hal. En die gaat er nu echt komen. We praten zo met de voorzitter in Studio Flevoland.
15: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, dat is van die muziek waar je dan je twee vingers zo heen en weer beweegt. En dan links en rechts swingt. En er zit er af en toe ook een koeienbel doorheen. Heb je die gehoord?
1: Hey, ik ga er de volgende keer wel op lezen.
0: Ja, valt echt enorm op.
1: Okay. Als je het weet,
0: ja. De Bee Gees met You Should Be Dancing.
2: De Cheer de Boel Vereniging in Lelystad krijgt een overdekte speelhal met 13 banen en een nieuw clubgebouw. De plannen die lagen er al jaren, maar door financiële hulp van onder meer gemeente Lelystad en het sportbedrijf Lelystad kan het er nu toch echt gaan komen. Nou, aan de telefoon bestuurslid Henk de la Cuisine, die zich hard maakte voor het nieuwe complex. Meneer de la Cuisine, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, die plannen die lagen er al eventjes. 3 jaar hebben die op de plank gelegen. Waarom duurde het toch allemaal zo lang, volgens u?
3: Nou, ik denk eerst het besef moest gaan leveren dat we Lelystad daar aan toe waren. En dat kwartje was nog steeds niet gevallen. We hebben daar ons best voor gedaan natuurlijk. Maar ja, de politiek zag het nog niet zo zitten op enkele partijen na. Maar uiteindelijk is het toch gelukt.
2: Ja, wat heeft u allemaal moeten doen om de gemeente en het sportbedrijf te overtuigen?
3: Nou, duidelijk maken waar het om ging. Welke doelgroep dat het was. Wat het toevoegde voor de stad. Een hele serie van dingen eigenlijk. Ja. Het meest belangrijke denk ik wel is dat het wat het toevoegt voor de stad. Dus de mensen waar het om gaat.
2: En wat voegt het volgens u toe aan de stad?
3: Nou, ik voeg toe aan de stad dat de vereniging natuurlijk een laagdrempelige vereniging is. Waar iedereen kan spelen, waar gezelligheid voorop staat. Waar recreatief gespeeld wordt, waar ook gespeeld wordt voor wedstrijden in en buiten de stad. Maar met name ook wel de eenzaamheidsbestrijding die heel hoog in het vaandel staat voor iedereen. Heel veel mensen zijn natuurlijk alleen en die kunnen daar op een laagdrempelige manier heel veel contact leggen. Ik heb het inmiddels al gezien hoe dat allemaal gaat. En dat is eigenlijk een heel positief verhaal. Veel mensen moeten thuis blijven. Hier kan gewoon 3, 4 keer in de week, als kan 5 keer in de week kunnen ze spelen. Nogmaals, veel contacten. Plezier, gezelligheid. Dat is een grote toevoeging voor een hele grote doelgroep.
2: Ja, en nu is dus bekend geworden dat er zo'n overdekte speelhal komt met een nieuw clubgebouw. En maar liefst 13 banen. Hoe groot is de club eigenlijk?
3: De vereniging telt op dit moment, en daar moet u me niet helemaal aan binden, want het wisselt nog wel eens van stukken 5-6. Ik denk zo rond de 165-168.
2: Juist, en daar zijn dus die 13 banen voor nodig. Heeft u al enig idee wanneer de eerste paal de grond ingaat?
3: Nee, heb ik nog niet. Want het hangt er vanaf wanneer de palen geleverd kunnen worden. Op dit moment is het nogal hectisch kennelijk, want ik heb er toevallig vandaag nog over gebeld. Maar ik kan het op dit moment niet zeggen, want de leverancier van de palen kan me nog niet een exacte week noemen.
2: Nee, maar heeft u wel enig idee al hoe het eruit moet komen te zien?
3: Jawel.
2: De bouwplannen die liggen er al?
3: De bouwplannen liggen er allemaal, ja hoor, die zijn klaar. Kunnen zo beginnen eventueel.
2: Nou, dat is nog even afwachten dus wat de leverancier gaat vertellen. We hebben gisteren natuurlijk het nieuws gehoord over koning Willem-Alexander. Dat hij zijn verjaardag gaat vieren volgend jaar in Lelystad. Hoe groot is de kans dat de koning dan bij u in het gebouw langskomt?
3: Nou, groot. Ik heb vanochtend gelijk aangemeld voor de ideeënmarkt, of hoe moet ik het noemen. Die ideeën die Lelystad voort moet gaan brengen voor die dag. Er was een website voor, daar heb ik gelijk op gereageerd. Dat is echt, nou, heel erg mooi zou het zijn als een koninklijk paar daar langs zou kunnen komen. Sterker nog, ik zou me er sterk van willen maken dat ze hem kan openen.
2: Ja, dat het dus in april geopend kan worden.
3: Ja, daar zou ik hem best wel van willen doen.
2: Nou, dan horen we daar ongetwijfeld meer over. Dank u wel voor deze toelichting, Henk de la Cuisine van de Jeu de Boel Vereniging in Lelystad.

0: De samenwerking tussen Miley Cyrus en Lindsay Buckingham en Secrets. En daarvoor Nederlands trots. Somjeu en Dark Before the
1: Dawn. Ben je er nog?
0: Ja, ik ben er nog wel.
1: Je viel even uit.
0: Maar ik moet nog wel wat zeggen zo. Nou, mijn batterijen zijn nog opgeladen. Oh. Dus het moet goed komen, denk ik. Anders moet jij het doen.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppeltjes of kruisjes. Tweede Kamerlid Claire Martens vertelt waarom ze voor een verbod is.
2: Een uniform is wat ons betreft een uniform. Dat is voor iedereen gelijk. Dat hebben we al geregeld voor de politie, dat hebben we al geregeld voor militairen. Wat de VVD betreft dragen boa's ook een uniform en moeten dit voor hen ook op een gelijke manier regelen. En vinden wij religie daar zeer ongewenst. Aan de andere kant, ik ben lid van de Liberale Partij. Ik sta voor een seculiere staat. En dat staat steeds vaker ter discussie, dus wij willen dit gewoon wettelijk regelen.
1: In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers nu zichtbaar religieuze symbolen wel dragen.
0: NAVO-chef Rutte heeft de NAVO-top in Ankara geopend in Turkije. Hij kondigde aan dat het bondgenootschap nog verder gaat investeren in nieuw materiaal, zoals vorig jaar is beloofd.
3: One year ago in The Hague, allies committed to invest a lot more in defense. 5% of GDP by 2035. And here we are now, one year later in Ankara, already delivering results.
0: Zo gaat de NAVO veel meer investeren in de verdediging tegen drones. De komende 5 jaar gaat het in totaal om 40 miljard euro.
1: In Leiden staan weer speciale pizzaprullenbakken op straat. Het zijn afvalbakken die een extra brede gleuf hebben, waar makkelijk pizzadozen in kunnen. Ze werden 2 jaar geleden geïntroduceerd, omdat het geregeld in de parken van Leiden een enorm rommeltje werd.
4: Als je om je heen kijkt, zie je toch wel veel afval liggen en inderdaad ook pizzadozen, omdat die dus vaak niet heel erg goed meer in de prullenbakken passen.
5: Normaal zetten mensen hem op prullenbakken en dan waait het allemaal weg. En ja, als het in de prullenbak zit, neemt zoveel ruimte in. Maar als je zo'n speciale prullenbak ervoor hebt, dat is superhandig.
1: Ja, de 6 prullenbakken worden elk jaar voor de zomer in Leiden geplaatst en eind september weer weggehaald.
0: En teleurgestelde bewoners in Beers in Brabant. De Nijmeegse Vierdaagse trok namelijk altijd door hun straat, maar wordt dit jaar overgeslagen omdat het parcours is verlegd. En dat tot teleurstelling van Annie, die al jaren de wandelaars voor haar huis aanmoedigt. Ze vindt het heel erg jammer, zegt ze tegen Omroep Land van Kuik.
6: Ik ga de lopers zeker missen. Ik kijk Vierdaagse van aan de weg. Maar nou ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
0: Ja, dan toch maar naar de televisie kijken helaas. Nou, waarom is die route dan verlegd? Nou, omdat het veiliger is voor de wandelaars en ook het overige verkeer. En tot zover een overzicht van het nieuws van buiten onze regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, en dan had je een stukje poot en dan denk je van, oh, die moet daar. Maar dan moest die dus daar bijvoorbeeld. Ja, dat is wel eens lastig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Goedemiddag, jij spreekt met de ballonnen koning van Nederland.
0: En dit is ook Flevoland.
3: I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Wegrestaurant HJ is naar de Raad van State gestapt vanwege een ruzie met Rijkswaterstaat over drive-thrus langs de A6 bij Lelystad. Rijkswaterstaat weigert vergunningen voor die drive-thrus. De wegbeheerder vreest voor gevaarlijke situaties. HJ denkt dat dat helemaal geen gevaar oplevert. En Lelystad krijgt een overdekte Jeu de Boule-hal. Heet ook wel een boulodroom. De Jeu de Boule-vereniging bouwt het complex. Er komen 13 binnenbanen, 4 buitenbanen en een clubhuis. Meer nieuws op onze website omroepflevoland.nl.
6: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrikidoambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zou dit weekend een bierfestival worden gehouden bij de Burcht van Kuinderen? Ik zeg zou, want het gaat niet door. Waarom dat is, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
15: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: leek zo mooi. Een ideale weersverwachting, een prachtige locatie, maar er is weinig animo. En dus gaat het bierfestival bij de Burcht van Kuinderen komend weekend niet door. En daar baalt boswachter en organisator Harco Bergman flink van.
1: Ja, wat is dit nou? Een heel mooi veld. Dat klaar voor een mooi festival. Wat helaas geannuleerd moet worden.
2: Ja, waarom?
1: Ja, we zouden hier een bierfestival doen aanstaande zaterdag. Daar komen 5 brouwers, die komen dan hun beste en lekkerste bieren, dan kun je daarvan proeven. Ja, en voor 5 brouwers heb je toch wel tussen de 200 en 400 bezoekers nodig, of deelnemers. En om te starten dachten we van, dan moeten we minstens 200 mensen die een kaartje gekocht hebben. En dat is blijven steken bij 50. Dan kan je geen brouwer blij mee maken.
2: Nee, dan voel je aan, in zo'n laatste week kunnen er best nog wat mensen bijkomen. Nou ja, aanmeldingen komen, maar niet zoveel.
1: Nee, dat krijg je er dan niet bij. En we hadden op voorhand ingeschat dat vlak voor de vakantie leuk om de vakantie te beginnen. Ja, maar nu moeten we toch voor onszelf wel de conclusie trekken van, nou ja, misschien is dat toch niet de goede gok geweest.
2: Ik zit ondertussen een klein beetje om me heen te kijken. Ik voel het zonnetje branden. Je zit hier heerlijk in de open ruimte, in het bos. Perfecte plek eigenlijk ook om even een bierfestival te houden. Als ik die zon voel branden, denk ik, nou, een biertje is dan wel lekker.
1: Ja. Nee, ik voel met je mee. Ik zie die tent daar al zo staan waar de band Missing Styrone onder zou spelen. Een grote halve cirkel met de bierbrouwers hier in de midden. Een terrein met banken en staarttafels. Ja, toiletten erbij en helemaal goed voor elkaar krijgen.
2: Wat denk je dan?
1: Ja, er is natuurlijk ook heel veel andere dingen zijn er te doen. Hè. Op het moment dat je met organiseren begint, toen hebben we wel gekeken van wat zijn onze concurrenten. Maar er zijn intussen wel bijgekomen. Ja, en uiteindelijk kiezen mensen dan wat ze het leukst vinden. En dan is dit afgevallen.
2: Ja. Is een bierfestival niet meer hip?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik ben afgelopen winter nog bij vakantiepark Eigenwijs op het bierfestival geweest. Er waren 450 deelnemers en ik heb met veel mensen gepraat. Iedereen was enthousiast en vindt het leuk. Dat was ook een beetje zeg maar, de opstap om het hier in de zomer te doen. Lekker buiten, in de natuur, mooie plek, passende muziek erbij, goede sfeer. Ja, en toch moeten we het laten schieten.
2: Ja.
1: En dat is jammer voor de organisatie, want we hebben er al heel veel tijd in zitten.
2: En geld?
1: En geld. Dat is jammer voor de brouwers, want die hebben bier voor gereserveerd.
2: Hoeveel kosten hebben jullie gemaakt?
1: Ja, ik wil niet over bedragen praten, maar dat gaat om aankoop van glazen. Nou ja, die gaan we proberen om die bij ons. We gaan Kuhn de Burcht bier promoten. Dat zijn flessen van 3/4 liter. En die kun je zo heel goed in een kerstpakket kunnen. Dus daar zouden die glazen weer bij kunnen. Dus het is niet allemaal verlies.
2: Ik vraag het, want het evenement, het festival, is juist bedoeld om geld in te zamelen voor de Burcht.
1: Ja.
2: In plaats daarvan zit je op dit moment juist met een evenement waar niet doorgaat, waarbij je juist kosten maakt. Dus dan kom je iets verder van het doel vandaan, in plaats van dat je dichterbij komt.
1: Nou ja, we hebben nog niet gezegd we zijn erover aan het nadenken om het festival op een ander moment terug te laten komen. Dan kunnen we ook de spullen en de afspraken die we gemaakt hebben nakomen. Dus dan, ik denk dat het verlies eigenlijk nihil zal zijn.
0: Ja, dat zei boswachter Harco Bergman in een bijdrage van verslaggever Arie Meijer.

0: Het weer krijgen we vandaag van Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, stevig windje toch vandaag wel, hè?
1: Ja, toch wel. Dus dat zomerse gevoel dat is net even wat minder vandaag. Temperatuur liep alsnog uiteindelijk wel op naar zo'n graad of 23. Maar door die wind voelt het inderdaad nog wel wat kouder aan. En vanavond verandert er eigenlijk weinig aan. Temperatuur zakt naar zo'n 19 of 20 graden. Met nog steeds wel die stevige noordwestenwind erbij. Vannacht dan ook wat meer bewolking. Blijft wel veruit de meeste plaatsen droog. En de minima liggen dan zo rond 16 of 17 graden. En dan morgen, nou eigenlijk een vrij gelijkaardig weerbeeld met vandaag. Nog steeds die matige noordwestenwind. Wel temperaturen van 22 of 23 graden. En wat meer bewolking dan vandaag. Dus ja, dat zomerse weerbeeld, dat moeten we morgen toch even... Ja, dat is even wat minder aanwezig morgen.
0: Ja, morgen is het nog wel afwezig. Maar ja, op een gegeven moment dan laat de zon zich toch even wat meer zien dan vandaag en gisteren.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Als we ook naar verder gaan kijken, dan zien we op donderdag al veel meer zonneschijn in de verwachting met dan 23 graden. Maar met name vrijdag

0: Op de Wadden is het met moeite 20 graden. En in het zuiden wordt het dan met gemak al die 30 graden. En Flevoland ligt net een beetje op die grens. Hè. Dus de ene dag zal het net 25 graden of wat warmer zijn. En de andere dag net even wat minder warm.
1: Oké. Onweer, zit dat nog in het verschiet?
0: Nee, voorlopig niet. Ook eigenlijk na het weekend blijft het waarschijnlijk gewoon zonnig en droog. En ook warm voor de tijd van het jaar. Extreme hitte met temperaturen van 35 graden zit er voorlopig niet in. Maar die tropische 30 graden die gaan we waarschijnlijk wel regelmatig halen.
1: Oké, Donnie, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
0: Tot de volgende.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Steeds meer kerken in Nederland staan leeg, want minder mensen gaan naar de diensten en daarom kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud van de gebouwen niet meer betalen. Veel kerken krijgen een andere functie. Nou, deze week zie je en hoor je in de serie Heilige Huisjes hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra die ging op pad.
1: Vandaag beginnen we in Krachenburg. Hier zijn Harmen en Joke Schot-Albers de trotse bewoners van een van de bijzondere herenhuizen in de voormalige katholieke kerk in het dorp.
2: Nou ja, weet je, eigenlijk is het gekke. Ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. Nee, want je woont gewoon hier en je hebt je dingen hier en je dagelijkse dingen doe je. En eigenlijk, dat ik de momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en wat is het hoog. En kan ik wel bij die keukenkastjes en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat ik elke ochtend...

0: opstaat en denkt, oeh, wat woon ik nou toch in een kerk?
1: Veel mensen staan in het begin niet te trappelen om te gaan wonen in een kerk. Vooral als een kerk leeg staat, is het moeilijk om in te schatten wat er allemaal mogelijk is.
0: Nou, wij hebben zelf nog best wel getwijfeld, want het was eerst heel donker. En eigenlijk was ik pas om. Harma zag het al eerder zitten, maar ik was pas om toen ik zag hoe het eruit zag toen hier de muren in de boog werden opengebroken. Want het was dichtgemetseld. En toen ik zag hoeveel licht er binnenkwam, toen dacht ik ja, nou wil ik er wel serieus over nadenken.
1: De verkoop van de projecten komen er ook maar moeizaam van de grond. De kerken staan soms lang leeg, ruiken muf, zijn donker en het is een enorm grote, hoge ruimte.
0: Als je dan eens bedenkt dat het inderdaad gedeeltelijk mijn werk is om een huis in te richten en te stylen, vond ik het ook lastig om er doorheen te kijken. Dus ik heb uiteindelijk echt een bevriende architect het gevraagd om voor mij toch een tekening te maken. Zo van, joh, wij willen dit graag, maar ik kom er gewoon zelf even niet uit. Wat zou jij doen? En zij is gewoon met hele leuke ideeën gekomen. Toen dacht ik, oh ja, oké, maar zo kunnen we het aanvliegen. Ja.
2: Ja. En als het dan eenmaal staat, dan zullen er ook mensen zijn die zeggen, oh, dit kun je er dus van maken.
0: Ja. Er zijn heel veel mensen hier ook uit het dorp hier binnen geweest. Die zeggen, ja, als ik had geweten dat het zo mooi zou kunnen worden, dan had ik het ook wel willen kopen. Maar ja, die hebben dat niet aangedurfd op dat moment.
1: Ingrid Goes uit Ens is makelaar en houdt zich de laatste jaren veel bezig met de verkoop van de kerkgebouwen. Zo ook de kerk in Marknesse, die 2 maanden geleden te koop kwam.
3: Ja, een kerk verkopen is niet standaard een bieding doen en dan is het klaar. Bij een kerk komen natuurlijk veel meer emotie ook bij kijken. Maar ook medewerking van het kerkbestuur en van de parochianen. Die moeten naar een zorgvuldig proces moeten die ook hun medewerking geven. En ook de bisschop moet toestemming geven door een decreet. En dat is best wel bijzonder om mee te maken. Er zijn mensen die heel veel moeite hebben met de verkoop van een kerk natuurlijk. Want mensen zijn hier gedoopt, communie gedaan, vormsel, huwelijk, uitvaarten. Dat kinderen, vaders en moeders zijn overleden. En dan is dit een hele fijne plek om samen te komen. En ik merk dat ook vroeger dat bepaalde families ontzettend veel geld hebben gegeven om deze kerk mogelijk te maken. En nu wordt het verkocht en dat ze geen grip meer hebben op wat er nu gaat gebeuren. Dus ik voel ook wel een bepaalde zorgplicht om dat daar een goede partij komt. Maar nou ja, uiteindelijk bepaalt natuurlijk de verkoper en dat is het kerkbestuur en de Emmausparochie. Maar ik vind het ook belangrijk voor de Noordoostpolder dat er iets moois komt.
1: En dat wil de gemeente Noordoostpolder ook. En daarom wordt er tegenwoordig gewerkt met een voorkeursladder.
3: Er is een bepaalde kerkenvisie en in die kerkenvisie staat ook dat we graag de kerken willen behouden voor maatschappelijke doeleinden. En als dat echt niet lukt, dan kunnen we kijken naar maatschappelijke doeleinden en commercieel. En als dat niet, als daar geen belangstelling voor is, dan is eventueel wonen mogelijk. Maar de intentie is om van deze kerken dat daar iets maatschappelijks in gaat gebeuren.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Villa-bewoners aan de Burgtweg in Band voelen zich geïntimideerd door hun buurman. Die is boer en bezit de omliggende akkers en heeft twee palen met camera's vlak bij de toegangswegen naar de huizen gezet. Hij zegt dat hij dat heeft gedaan omdat zijn waarschuwingsborden voor landbouwverkeer zijn gestolen. De boer en de bewoners liggen al jaren in de clinch over het gebruik van de weg die hij mag gebruiken voor zijn akkers. Wegrestaurant HJ is naar de Raad van State gestapt vanwege een ruzie met Rijkswaterstaat over drive-thrus langs de A6 bij Lelystad. Rijkswaterstaat weigert vergunningen voor twee drive-thrus en een laadpalenzone bij de verzorgingsplaatsen De Lepelaar en De Aalscholver af te geven. De wegbeheerder vreest namelijk gevaarlijke situaties door extra in- en uitritten. HJ noemt dat onbegrijpelijk omdat vergelijkbare drive-thrus bij Nunspeet en Delft wel zijn toegestaan. Lelystad krijgt een overdekte Jeu de Boelhal. Dat heet ook wel een boulodroom. De Jeu de Boelvereniging bouwt het complex. Er komen 13 binnenbanen, 4 buitenbanen en clubhuis. De bouw kost ongeveer 5 ton en wordt mede betaald door de gemeente, sportbedrijf Lelystad en de Rabobank. Alleen de bouwvergunning moet nog worden geregeld. De vereniging wilde al heel lang een eigen hal. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat wil Jeu de Boelen in Lelystad flink gestegen. En de lepelaar broedt voor het eerst op de marker Wadden. Dat meldt Natuurmonumenten. Er zijn 3 nesten gevonden op de eilandengroep bij Lelystad. De vogels kwamen al langer op het gebied af op zoek naar voedsel, maar ze broeden er nog niet. Een gezenderde lepelaar bracht de natuurorganisatie nu op het spoor van de nesten. Een drone bracht ze vervolgens in beeld tussen de meeuwen. Waar precies op de marker Wadden wordt gebroed, maakt Natuurmonumenten niet bekend, zodat de lepelaars lekker rustig kunnen broeden. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een busongeluk in Lissabon heeft aan 2 mensen het leven gekost. Ruim 20 mensen raakten gewond. Volgens de Portugese politie gebeurde het ongeluk vanmorgen bij een bushalte die in een tunnel staat. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's zoals Zeeland krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy. Volgens de rechter is er geen bewijs. En het weer vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af tot 15 à 18 graden. Morgen bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is vanavond zo'n 19 of 20 graden met een mix van wolkenveld en zonneschijn en nog steeds wel een stevige noordwestenwind erbij. Vannacht neemt de bewolking wat verder toe, maar het blijft wel overwegend droog bij dan minima van 16 of 17 graden. Morgen wordt het zo'n 22 of 23 graden. In eerste instantie veel bewolking in het weerbeeld, maar later op de dag komt de zon er nog wat vaker bij, met dan opnieuw een matige noordwestenwind.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goed nieuws voor de Jeu de Boelvereniging in Lelystad. Want ze dromen al jaren van een Jeu de Boelhal. En die gaat er nu echt komen. We praten zo met de voorzitter in Studio Flevoland.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: De Sjeur de Boel-vereniging in Lelystad krijgt een overdekte speelhal met 13 banen en een nieuw clubgebouw. De plannen die lagen er al jaren, maar door financiële hulp van onder meer gemeente Lelystad en het sportbedrijf Lelystad kan het er nu toch echt gaan komen. Nou, aan de telefoon bestuurslid Henk de la Cuisine, die zich hard maakte voor het nieuwe complex. Meneer de la Cuisine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die plannen die lagen er al eventjes. 3 jaar hebben die op de plank gelegen. Waarom duurde het toch allemaal zo lang, volgens u?
1: Nou, ik denk eerst het besef moest gaan leveren dat we Lelystad daar aan toe waren. En nou, dat kwartje was nog steeds niet gevallen. We hebben daar ons best voor gedaan natuurlijk. Maar ja, de politiek zag het nog niet zo zitten, op enkele partijen na. Maar uiteindelijk is het toch gelukt.
0: Ja, wat heeft u allemaal moeten doen om de gemeente en het sportbedrijf te overtuigen?
1: Nou, duidelijk maken waar het om ging. Wat ik een doelgroep dat het was. Wat het toevoegde voor de stad. Nou ja, een hele serie van dingen eigenlijk. Ja. Het meest belangrijke denk ik wel is dat het wat het toevoegt voor de stad. Dus de mensen waar het om gaat.
0: En wat voegt het volgens u toe aan de stad?
1: Nou, ik voeg toe aan de stad dat de vereniging natuurlijk een laagdrempelige vereniging is. Waar iedereen kan spelen, waar gezelligheid voorop staat. Waar recreatief gespeeld wordt, waar ook gespeeld wordt voor wedstrijden in en buiten de stad. Maar met name ook wel de eenzaamheidsbestrijding die heel hoog in het vaandel staat voor iedereen. Heel veel mensen zijn natuurlijk alleen en die kunnen daar op een laagdrempelige manier heel veel contacten leggen. Ik heb het inmiddels al gezien hoe dat allemaal gaat. En dat is eigenlijk een heel positief verhaal. Veel mensen moeten thuis blijven. Hier kan gewoon 3, 4 keer in de week, als kan 5 keer in de week kunnen ze spelen. Nogmaals, veel contacten. Plezier, gezelligheid. Dat is een grote toevoeging voor een hele grote doelgroep.
0: Ja, en nu is dus bekend geworden dat er zo'n overdekte speelhal komt met een nieuw clubgebouw en maar liefst 13 banen. Hoe groot is de club eigenlijk?
1: De vereniging telt op dit moment, en daar moet u me niet helemaal aan binden, want het wisselt nog wel eens van stukken 5-6. Ik denk zo rond de 165-168.
0: Juist, en daar zijn dus die 13 banen voor nodig. Heeft u al enig idee wanneer de eerste paal de grond ingaat?
1: Nee, heb ik nog niet. Want het hangt er vanaf wanneer de palen geleverd kunnen worden. Op dit moment is het nogal hectisch kennelijk, want ik heb er toevallig vandaag nog over gebeld. Maar ik kan het op dit moment niet zeggen, want de leverancier van de palen kan me nog niet een exacte week noemen.
0: Nee, maar heeft u wel enig idee al hoe het eruit moet komen te zien?
1: Jawel.
0: De bouwplannen die liggen er al?
1: De bouwplannen liggen er allemaal, ja hoor, die zijn klaar. Kunnen zo beginnen eventueel.
0: Nou, dat is nog even afwachten dus wat de leverancier gaat vertellen. We hebben gisteren natuurlijk het nieuws gehoord over koning Willem-Alexander. Dat hij zijn verjaardag gaat vieren volgend jaar in Lelystad. Hoe groot is de kans dat de koning dan bij u in het gebouw langskomt?
1: Nou, groot. Ik heb vanochtend gelijk aangemeld voor de ideeënmarkt, of hoe moet ik het noemen. Die ideeën die Lelystad voort moet gaan brengen voor die dag. Er was een website voor, daar heb ik gelijk op gereageerd. Ik zei, nou, heel erg mooi zou het zijn als een koninklijk paar daar langs zou kunnen komen. Sterker nog, ik zou me er sterk van willen maken dat ze hem kan openen.
0: Ja, dat het dus in april geopend kan worden.
1: Ja, daar zou ik hem best wel van willen doen.
0: Nou, dan horen we daar ongetwijfeld meer over. Dank u wel voor deze toelichting, Henk de la Cuisine van de Sjeur de Boel-vereniging in Lelystad.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppeltjes of kruisjes. Tweede Kamerlid Claire Martens vertelt waarom ze voor een verbod is.
1: Een uniform is wat ons betreft een uniform. Dat is voor iedereen gelijk. Dat hebben we al geregeld voor de politie, dat hebben we al geregeld voor militairen. Wat de VVD betreft dragen boa's ook een uniform en moeten dit voor hen ook op een gelijke manier regelen. En vinden wij religie daar zeer ongewenst. Aan de andere kant, ik ben lid van de Liberale Partij. Ik sta voor een seculiere staat. En dat staat steeds vaker ter discussie, dus wij willen dit gewoon wettelijk regelen.
0: In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers nu zichtbaar religieuze symbolen wel dragen.
2: NAVO-chef Rutte heeft de NAVO-top in Ankara geopend in Turkije. Hij kondigde aan dat het bondgenootschap nog verder gaat investeren in nieuw materiaal, zoals vorig jaar is beloofd.
3: One year ago in The Hague, allies committed to invest a lot more in defense. 5% of GDP by 2035. And here we are now, one year later in Ankara, already delivering results.
2: Zo gaat de NAVO veel meer investeren in de verdediging tegen drones. De komende 5 jaar gaat het in totaal om 40 miljard euro.
0: In Leiden staan weer speciale pizzaprullenbakken op straat. Het zijn afvalbakken die een extra brede gleuf hebben, waar makkelijk pizzadozen in kunnen. Ze werden 2 jaar geleden geïntroduceerd omdat het geregeld in de parken van Leiden een enorm rommeltje werd.
4: Als je om je heen kijkt, zie je toch wel veel afval liggen en inderdaad ook pizzadozen, omdat die dus vaak niet heel erg goed meer in de prullenbakken passen.
5: Normaal zetten mensen hem op prullenbakken en dan waait het allemaal weg. En ja, als het in de prullenbak zit, neemt zoveel ruimte in. Maar als je zo'n speciale prullenbak ervoor hebt, dat is superhandig.
0: Ja, de 6 prullenbakken worden elk jaar voor de zomer in Leiden geplaatst en eind september weer weggehaald.
2: En teleurgestelde bewoners in Beers in Brabant. De Nijmeegse Vierdaagse trok namelijk altijd door hun straat, maar wordt dit jaar overgeslagen omdat het parcours is verlegd. En dat tot teleurstelling van Annie, die al jaren de wandelaars voor haar huis aanmoedigt. Ze vindt het heel erg jammer, zegt ze tegen Omroep Land van Kuik.
6: Ik ga de lopers zeker rusten. Ik kijk Vierdaagse van aan de weg. Maar nou ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
2: Ja, dan toch maar naar de televisie kijken helaas. Nou, waarom is die route dan verlegd? Nou, omdat het veiliger is voor de wandelaars en ook het overige verkeer. En tot zover een overzicht van het nieuws van buiten onze regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, en dan had je een stukje poot en dan denk je van, oh, die moet daar. Maar dan moest die dus daar bijvoorbeeld. Ja, dat is wel eens lastig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Goedemiddag, jij spreekt met de ballonnen koning van Nederland.
0: En dit is ook Flevoland.
3: I want a peanut butter and jam sandwich. En een glas of milk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
11: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
12: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We gaan praten met Ben van Tilburg. Hij is onze garagist, autoliefhebber. Binnenkort gaat hij zelf ook weer met de auto op pad voor zijn vakantie.
2: Ga je met de camper?
3: Nee.
2: Gewoon auto, hotelletje.
3: Huisje, Domburg, ja.
2: Oh, leuk ook hoor.
1: Ga je relaxed op vakantie met je elektrische auto?
3: Nee, hybride dit keer.
1: Hybride?
3: Ja.
2: Is hybride nou echt de toekomst op dit moment?
3: Op dit moment is het wel, veel, met name de plug-in hybride is erg gewild op dit moment. Dus je merkt dat heel veel mensen een beetje zitten te wachten van, zometeen het salderen gaat eraf. Wil ik een thuisaccu? Een accu die in je auto zit, die ook kan dienen als thuisaccu, zeg maar. Ja. Die is nog een beetje onbetaalbaar. Maar je merkt dat er veel mensen nu even in between cars zitten, zeg maar. Van nou, weet je wat, ik neem nu een hybride of een plug-in hybride. Mm-hmm. Maar straks als de auto die ook geschikt is voor terugleveren, er is jong gebruikt, dan kon dat wel eens een oplossing zijn.
1: Dan hebben we geen laadstress meer.
3: Dan heb je ook minder laadstress, maar ook voor thuis. Hè, de overtollige stroom hoef je dan niet weg te geven, zeg maar. Want daar komt het op neer. Die kun je gewoon opslaan in je auto. En dan kun je 's nachts de wasmachine uit je auto laten draaien.
1: Ja, bijzonder, dus, bijzonder. Ja.
2: En wat gaat het nieuwe kabinet weer doen, weet je wel? Of het kabinet weer doen, wat dat ook zo grillig
3: dat is. Dat is ook het eerste onderwerp wat het kabinet nu weer bedacht heeft.
2: Ja.
3: Het terugkeuren van campers en caravans wat ze af willen schaffen.
2: Wat is dat?
3: Nou, als je dus een caravan hebt die beladen 1700 kilo mag zijn en het ledengewicht is bijvoorbeeld 1200. Dat betekent dus dat je 500 kilo laadvermogen hebt. Maar als jouw elektrische auto, wat ze zo graag willen dat iedereen elektrisch gaat rijden, maar 1500 kilo mag trekken, dan keuren we nu op dit moment, zeggen we nou, we doen een aanvraag bij de RDW. We laten het laadvermogen van die caravan terugschroeven tot maximaal beladen 1500 kilo, dan mag die elektrische auto hem trekken. Maar dat doen we met campers, gebeurt dat dus ook. Een camper die leeg 3 ton weegt, maar 3800 mag zijn, dan moet je eigenlijk een C-rijbewijs voor hebben.
2: Ah.
3: Dus wat doen ze dan? Dan keuren ze hem terug naar 3,5. Dan mag je maar 500 kilo meenemen. Mm-hmm. En goed, de reden is dat het eigenlijk moeilijk te handhaven en te controleren is. Want ja, dan moet je elke camper aan gaan houden en wegen. Dus ze willen er gewoon vanaf. Alleen, ja, je jaagt de branche, maar ook de mensen weer onnodig op kosten. En de caravanbranche in combinatie met elektrische auto's, want caravans worden steeds zwaarder. Elektrische auto's, ja, de range, hè, of de actieradius is dan met een caravan erachter ook heel gering. Dus het is weer allemaal gedoe.
1: Ja, want heeft het dan praktisch voor gevolgen dat ik een vrachtwagenrijbewijs moet halen? Of?
3: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook voor de wat 1 juli ingegaan is, hè, die, voor die vrachtwagens, die registratie. Dan moeten die campers daar ook aan voldoen.
2: Ja.
3: Hè, met zo'n kastje op het raam. Dus,
2: zo'n tolkastje.
3: Inderdaad.
2: Waarvan de camera's langs de A6 staan.
3: Ja, voor de belasting inderdaad. Ja,
2: die registreren dat.
3: Ja.
1: Okay. Maar hoe ver is dit plan? Komt het terecht aan? Of die einde?
3: Nee, het wordt nu weer geroepen. Dus ja, de BOVAG en de brancheorganisaties zijn fel tegen. Maar goed, we hebben weer een uitdaging.
2: Wat zij in de kop hebben, hè?
3: Nou, daarom.
2: Het kabinet. Autodieven dan, die schijnen een nieuw goudmijntje te hebben ontdekt.
3: Ja, waar het voorheen nog de katalysator was. Hè, dat met name de bepaalde types van Toyota, Lexus, Mazda, Volvo ook, waar ze dus 's nachts je katalysator eronder vandaan stelen vanwege de edelmetalen die in een katalysator zitten. Zo'n katalysator bracht al gauw €1000 op.
2: Mm-hmm.
3: Blijkt nu dat je heel erg zuinig moet zijn op of alert moet zijn op het stelen van je achterbank. En tot nog toe is het alleen in Frankrijk is het aan de orde, met name Frankrijk. Franse auto's die ook als bestelwagen op de markt komen. En dat zijn veelal Citroën, Berlingo bijvoorbeeld, of die Peugeot Partner, die je ook met een achterbank kan krijgen. Als zo'n auto dus grijs kenteken is en je wil hem terugbouwen naar geel kenteken, ja, dan moet je er een paar ramen in zagen en een achterbank in zetten.
2: Ah.
3: Maar die achterbank blijkt meer dan €1000 nieuw te kosten en een lange leeftijd te hebben.
2: Ja.
3: Waarop mensen zeggen van, nou ja, dan halen we 's nachts die achterbanken eruit.
2: Ja.
3: Maar ja, dan heb je dus en geen vijfpersoons auto meer. En als je daar dus op vakantie bent en dan tref je je auto de volgende dag aan zonder achterbank.
1: Wat kost zo'n achterbank dan nieuw? Ja.
3: Nou, dat kan duizenden euro's zijn. Ja. Ligt even aan het type. Je hebt met airbags erin, al dat soort zaken. Met gordelspanners, met al dat soort zaken. Oh, dat dus,
1: je kunt niet zelf een bank erin zetten.
3: Dat kan zeker niet. Nee.
2: Nee. Ze mogen mijn achterbank hebben voor 500. Voor de helft. Waar mijn schoonmoeder zit.
3: Moeten ze dan weer appen? Of?
2: Nee, mijn schoonmoeder zit erop.
1: Zullen we zo meteen verder praten? Dan gaan we het hebben over de laadstress in Frankrijk.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: We praten nog steeds met Ben van Tilburg, autoliefhebber, auto. Die heeft heel veel verstand van auto's. We hadden het net al een beetje over elektrische auto's. En nou ja, jij gaat met een hybride ga je richting je vakantieadres. Maar als je een volledige elektrische auto hebt... Ja, de meeste landen lukt het tegenwoordig wel, maar in Frankrijk is het toch een ander verhaal?
2: Oei. Nou, niet zozeer een ander verhaal, maar het is... Kijk, Nederland is natuurlijk koploper. Hè? En daar heb je gemiddeld zeg maar 1300 laadpalen per 100.000 inwoners. Hè? Er staan er 220.000 in Nederland. Maar goed, in Frankrijk staan er ook een goede 200.000. Alleen het land is natuurlijk veel groter en veel meer inwoners.
3: Iets groter.
2: Hè? Ja. Dus dan kom je zeg maar op 200 laadpalen per 100.000 inwoners. En ja, nu we allemaal zo meteen richting het zuiden vertrekken. En ik zou het met een elektrische auto rustig doen. Ja. Alleen ik zou even... Gewoon even wat tips. De meeste Fransen laden in de lunchpauze, blijkt statistisch. Dus die zou ik dus sowieso vermijden.
3: Ja.
2: En ik zou mijn auto instellen op maximaal 80%. Want het gedeelte van 0 tot 80 laden blijkt in de praktijk vaak net zo lang te duren als het laatste stukje van 80 naar 100.
3: Oh.
2: Dus als iedereen dat nou doet, dat je hem op 80% zet, ben je eerder aan de beurt.
3: Ja.
2: He, dus dat vermijdt de lange files bij die laadpalen. En je moet er goed rekening mee houden dat de laadpalen in Frankrijk zijn ook nog wel eens stuk.
3: Ja.
2: Dus ga niet...
3: Kapot.
2: Ja, precies. Ja. Ga dus niet laden wanneer je echt moet. Hè, dat je denkt van nou jongens, ik kan nog 100 kilometer, laat ik nu maar. Pak het wat eerder. En
4: ik kan in mijn auto ook instellen dat ik bij een laadpaal aan wil komen met 20% restbatterij. Dus
2: ja,
4: dan heb je altijd dat stukje reserve nog. En ik heb er ook wel een redelijke tip voor. Mijn auto die doet het zelf. Hè. Die pakt dan die superchargers, pakt die aan. Maar er is ook een hele goede app. A Better Route Planner heet die. ABRP. En die rekent het ook helemaal uit. En ook wat je bij de laadpalen wil. Als je met kinderen bent, of er een speeltuintje bij moet zitten... of een wc'tje, of een hotel zelfs, of etengelegenheden... dan kan je dat soort dingen kan je allemaal instellen dat die goed doet. En die meeste goede laadpalen, grote stations, zitten langs de snelweg.
1: Dan weten we nog één ding niet. Hoe laat lunchen Fransen?
2: Zo tussen 12 en 2.
1: Toch?
2: Goed.
1: Voor 12 en na.
2: Maar nog even een belangrijke. Ja. De laadpalen op het platteland en buiten de snelwegen... daar werkt maar 68% van. Dus denk niet van, ik ga wel even van de snelweg af. Wat je met tanken ook doet, even een goedkopere pomp zoeken.
3: Maar hoe komt dat dan? Hebben ze dat gewoon niet goed voor elkaar? Daarop zitten die dingen zo ver afgelegen dat er niemand heen wil?
2: De prioriteit langs de snelweg om te repareren is veel groter. En doet hij het niet, dan meld je het. En dan wordt zo'n ding wel... Op platteland wordt die wel een keer gemaakt. Maar langs de snelweg is prio 1. En die worden heel snel gemaakt. Dus vandaar dat verschil.
3: Oké, goed. De drones gaan voortaan controleren. Niet meer de politieagent?
2: Als je even doorrijdt... richting Spanje, daar word je op dit moment de snelheid... maar ook het vasthouden van je telefoon en dergelijke... word je dus niet meer met flitspalen of door een oplettende agent gecontroleerd... maar er hangen gewoon drones op de snelwegen, boven de snelwegen.
3: Ja. Ja,
2: en die houden dus nu je snelheid in de gaten, maar ook jouw telefoongedrag. Dus mocht je naar Spanje gaan, je moet sowieso niet bellen achter het stuur... maar wees erop verdacht dat je denkt van, hè, hoe kan dat nou?
4: Ik ga naar Frankrijk en naar Spanje, dus ga goed opletten in ieder geval. We hebben het al eens vaker over gehad, die linksplakkers.
2: Ja, nou dat onnodig linksrijden. Nou ja, de vraag is eigenlijk van, hoe lang mag je nou onnodig linksrijden?
3: Mm-hmm.
2: Nou ja, dat is in Nederland 10 seconden.
4: Ja, dus, maar wie telt dat? Staat er dan langs de kant van de weg ook een scheidsrechter? 10?
2: Nee. Dus er zal wel weer een onopvallende surveillanceauto zijn... of een opvallende die het dus bijhoudt. En denk nou niet van... want onnodig links rijden is €280 als ze je daarop betrappen.
3: Ja.
2: Maar rechts inhalen is 310. Dus,
1: dat begrijp ik nog steeds niet, waarom we niet rechts mogen inhalen. In Amerika gebeurt dat gewoon. Het is gewoon heel relaxed.
3: Zeker met de snelwegen waar je 5...

0: voor dat full service driving. Mensen letten heel veel niet meer op, zitten andere dingen te doen. En op een gegeven moment denk je, oh ja, ik kan ook wel een keer naar rechts.
1: Maar het is ook dat als je 5 banen hebt, dat mensen denken, ja, ik rijd op de 3e baan. Ze kunnen overal langs heen, dus ik blijf lekker rustig op de middelste baan rijden.
0: Maar niet doen, gewoon op tijd naar rechts.
1: Oké, dankjewel Ben.
2: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is vanavond zo'n 19 of 20 graden met een mix van wolkenveld en zonneschijn en nog steeds wel een stevige noordwestenwind erbij. Vannacht neemt de bewolking wat verder toe, maar het blijft wel overwegend droog bij dan minima van 16 of 17 graden. Morgen wordt het zo'n 22 of 23 graden. In eerste instantie veel bewolking in het weerbeeld, maar later op de dag komt de zon er nog wat vaker bij. Met dan opnieuw een matige noordwestenwind.
1: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk.

0: Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: In de zomervakantie zijn we heel gastvrij bij Herberg Flevoland. Elke dag ontvangen we wel iemand van elders buiten de provincie. En vandaag is dat Koen Vaal. Koen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Je bent country zanger, artiest.
3: Dat klopt.
2: Uit Noord-Brabant kom je.
3: Ja.
2: We spreken nu voor het eerst met jou, hè, bij Omroep Flevoland. Maar je bent al vanaf je vierde bezig.
3: Ik ben al even bezig. Ja, zeker.
2: Zit het in de familie?
3: Mijn oom speelde gitaar. En dat is wel een van de inspiratiebronnen geweest. Buiten dat zit er niet echt iemand in de familie die helemaal fanaat is van de muziek. Mm-hmm. Maar op een of andere manier is het er wel gewoon ingeslopen op die manier.
4: Nou, maakte hij ook country muziek?
3: Nee, met name rock en blues en een beetje metal. En die zat in een bandje waar mijn buren ook bij speelden. En die maakten van alles. Dus zoals ook pop uit de jaren 80, 90, 70. Mm-hmm. Echt heel veel soorten muziek. Maar ik kwam zelf heel de tijd wel terug bij country muziek. Ja.
2: Hoe kwam dat dan?
3: Nou, ik zag de Eagles. Daar heb ik een dvd van uit de kast gepakt op die leeftijd. En ik zag die kerels met die snorren, die lange haren, die gitaren. En ik dacht van ja, dat is wel even kicken. Dat wil ik ook.
4: Maar is dat echt... Nooit gekeken naar ZZ Top?
3: ZZ Top is ook zo'n voorbeeld. Ja, fantastisch. Ja, zeker.
2: Maar de Eagles, is dat echt country? Amerikanen? Wat is country?
3: Eagles is eigenlijk pop-rockmuziek uit de jaren 70 met de country invloeden. Dus je kan horen dat al die gasten naar de classics hebben geluisterd, naar een Hank Williams hebben geluisterd, naar Ernest Tubb hebben geluisterd. Dat zit allemaal wel in die muziek verwerkt. Dus instrumenten zoals banjo, pedal steel, et cetera, dat is ook terug te horen in de muziek. De arrangementen en met name de harmonieën, dat is heel erg bluegrass en country gericht. Dus die invloeden zitten er zeker wel in. Alleen hebben zij wel een eigen sausje, een eigen randje eromheen gemaakt. Mm-hmm. Waardoor mensen het misschien niet per se associëren met country muziek.
4: Ja, maar voor heel veel mensen in Nederland die denken country muziek, dat is een soort hillbilly muziek. En yeehaw, en cowboylaars aan een paard zitten. Maar dat is het helemaal niet.
3: Nee, helemaal niet. Helemaal niet.
4: Het is een combinatie van pop, rock, smartlappen, van alles wat eigenlijk in Amerika.
3: Eigenlijk is het bijna de grondlegger van pop, rock en smartlappen.
4: Ja.
3: Veel komt uit de blues en uit de jazzwereld. En country is daar eigenlijk een afscheiding van. Die het in een iets breder spectrum heeft weten te trekken.
4: Ja.
3: En wat wij bijvoorbeeld zien als Hazes, dat is in Amerika, is dat country muziek. Het is gewoon een levenslied van de Amerikaan of de Canadees.
4: Het is niet voor niks dat ook Canadees, zo'n Dwight Yoakam bijvoorbeeld, stadions uitverkoopt met 60.000, 70.000 mensen erin.
3: Ja, bizar.
4: Dat zijn grootheden daar.
3: Dat zijn echt grootheden. Ja. Dat beseffen wij ons niet.
2: En country is nu in deze jaren ook weer heel populair, ook in Nederland.
3: Ja, zeker.
2: Je kunt geen hitparade zien zonder country muziek.
3: Nee, jullie hadden net Cameron Whitcomb op staan. Ja. Dat is ook gewoon zo'n voorbeeld.
4: Het is begonnen bij Lady Antebellum eigenlijk een beetje, hè? Jaren geleden.
3: Ja, begin jaren 2000 zijn zij heel goed op de radar gekomen. En daardoor kwamen wel veel mensen achter die muziek van... het is meer dus dan alleen cowboys, indianen en paardrijden, zeg maar.
2: Ja. Ben je nou iemand van die hillbilly, die hele oude country... of ben je meer van het moderne? Waar ben je van?
3: Nee, diep van binnen hou ik heel erg van de oude country muziek. Dus ik luister heel graag naar Merle Haggard of George Jones...
2: En komt het door de teksten? Of waar ligt het dan aan?
3: De teksten en het gevoel, het zit hem juist in het klein. En in de kleinere nuances in de muziek. De teksten zijn sowieso over het algemeen heel sterk. Bijvoorbeeld van Merle Haggard of George Jones. Dus dat is echt wel waar mijn hart ligt. Maar ook omdat ik het leuk vind om op live ook te rocken. En ik ook wel hou van stevige muziek. Mm-hmm. Kan ik me ook heel goed vinden in het moderne. Ja. Dus ik vind het eigenlijk allemaal heel erg leuk.
2: En ben je al in Nashville en zo al geweest?
3: Ja. Ja, ik ga in augustus weer.
2: En ga je daar ook spelen dan?
3: Ja, we hebben daar. Ik ga altijd samen met. Althans, altijd. Ik ben laatst samen gegaan met Marcel Visser. En in augustus gaan we weer samen.
4: Ja, de grote Marcel Visser-band.
3: Ja, exact. Ja. Exact. En we hebben daar 10 dagen gezeten. We zijn met 11 liedjes teruggekomen. Dus we schrijven daar heel veel. Ik heb daar opgetreden. Ik heb daar vergaderingen gehad met partijen zoals CMA. De Country Music Association. Ja. En gewoon daar ook voet aan de grond proberen te krijgen.
4: Maar hoe komt het dan dat wij jou nog niet beter kennen dan dat eigenlijk alleen maar Waylon op dit moment in Nederland met dit soort muziek rondtoert ook?
3: Omdat, en daar is niks mis mee, maar Nederlands, laat ik zeggen, Europees publiek is toch gauw grijpen toch graag terug naar hetgene wat ze al kennen. Zoiets is nieuw. Ja. Als dat het dan uit Amerika komt, dan is dat heel interessant. Want och, het komt daar vandaan of zo. Ik weet niet wat dat is, maar dat idee heb ik heel erg. En ik moet gewoon mijn streep verdienen.
4: We hebben in de hitparade, we hebben Ilse de Lange, die altijd een beetje tipt aan het kunnen.
3: Ja, zeker. Ja,
4: die mengt het heel mooi met pop en haar eigen stem. We hebben dan Waylon hebben we er. Maar dan houdt het volgens mij, ja, Danny Vera.
3: Douwe Bob.
4: Maar dan houdt het wel ook een beetje op, om maar in het rijmen te blijven.
3: Ja, tegenwoordig wel. Ik weet dat er veel meer is. Alleen dat moet gewoon allemaal nog ontdekt worden. Maar ergens is dat niet erg. Ik volg dit nu echt 2,5 jaar lang, dat ik voor mezelf dit ben gaan doen. Als je niet je strepen verdient binnen zo'n wereld, dan zit er ook geen hele lange toekomst in, denk ik. Dus ik vind het ook
4: hoe
3: niet...
4: kan je strepen verdienen dan?
3: Veel spelen. Zorgen dat je de boodschap achter de muziek verder krijgt dan dus alleen het Cowboys-Indianen verhaal. En dat duurt gewoon even. En de tijd moet ook gewoon zorgen dat de mensen wennen aan het genre, aan de muziek. Radio geeft ons nog niet echt, behalve jullie dan, nog niet echt de kans om... waarom dat precies is, weet ik niet. Maar het volgt nog niet per se de richtlijn die de commercie volgt.
4: Nee.
3: Dus ik denk dat als die oude stereotypes een beetje verdwijnen, wat nu langzaam begint te gebeuren, als steeds meer artiesten zoals een Luke Combs een arena uitverkoopt en een Zach Bryan in het PSV-stadion speelt, Waylon met een album komt, die banen voor ons ook een beetje de weg vrij.
4: Ja.
3: Dus,
2: maar eigenlijk ben je al een beetje ontdekt. Want in 2024 deed je mee aan Holland's Got Talent. Ja. Heeft dat nog jouw windeieren gelegd? Of?
3: Dat is een hele mooie kickstart geweest. Ja, ik kwam net van de muziekschool af. En ik zat daar in een countrybandje. En iedereen ging uiteindelijk een eigen weg. En ik dacht van ja, ik wil dit gewoon blijven doen. Waar ik mee kan beginnen is in ieder geval gewoon mijn akoestische gitaar pakken en alle kroegen afgaan.
4: Ja.
3: Dus ik heb dat gedaan. En toen op een gegeven moment gedacht van ja, het heeft iets meer nodig. En toen eigenlijk overwogen mee te doen aan Holland's Got Talent. Ik was net mijn baantje kwijt. En ik denk van ja, ik zat de bus altijd te wachten. Ik schrijf me maar gewoon in. En toen werd ik niet veel later gebeld. En uiteindelijk heb ik daar het begin een beetje kunnen...
4: Ja, wat het leuke is, laten zien. Dat soort shows, talentenjachten, dan altijd wel graag jou daarin willen hebben, omdat het iets anders is.
3: Het is wel iets anders, ja.
4: Dan geven ze je even een podium, maar om dan in andere shows zeg maar bij te komen en te blijven ondersteunen, daar heb ik voor mijn gevoel, blijft het dan altijd een beetje achter.
3: Jawel, maar dat is met veel nieuwe muziek.
4: Ja.
3: Het zijn vaak de gasten die gewoon een dikke hit scoren. En die zijn dan ook misschien al 10 jaar bezig en die komen er ineens doorheen en dan hebben ze alle aandacht. Maar merk ik ook dat vaak na een jaar, 2 jaar weer weg is.
4: Ja.
3: En ik probeer gewoon zo stabiel mogelijk te bouwen.
4: Ja, heel goed.
3: En verder te denken dan alleen Nederland. En ik dat geloof erin, wat echt is, wint altijd.
2: Dus... Je doet nu een tour langs de regionale omroep. En je staat, even kijken, op de Zwarte Cross, je lezing hier.
3: Ja, dat klopt.
2: En ook nog in september in Zeewent.
3: Zeewent, Wild en Vrij.
4: In de Achterhoek is dat.
2: Oh, Wild en Vrij.
4: Ja, daar kunnen ze goed feest vieren.
3: Daar kunnen ze echt feest vieren.
4: Ja.
2: Okay. We hebben denk ik genoeg over jou gesproken. We willen gewoon, we willen graag je horen.
3: Dan moeten we dat gewoon
2: kan
3: doen.
2: Dat?
3: Ja, laten zeker kan dat.
4: Is dat jouw nieuwe single?
3: Dit is mijn single die ik allerlaatste. Ja, exact.
4: Is het ergens op geïnspireerd? Zit er een verhaal achter?
3: Nou, deze is geschreven in Nashville samen met Marcel en Keith Hedrick. En Keith Hedrick is een Grammy-genomineerde songwriter die daar echt hele vette muziek schrijft.
4: Mm-hmm.
3: En eigenlijk gaat het liedje over waar we het net over gehad hebben. En dat is, ik ben een bepaald pad gaan volgen. Ik heb geen idee waar het uitkomt. Maar het voelt wel lekker om gewoon bezig te zijn met hetgeen wat ik aan het doen ben. En ergens heb ik zoiets van, ik zou heel graag daar willen komen. En dat wil ik ook super graag. Alleen, ik vind de reis naartoe eigenlijk wel heel leuk zo. Ja. Ondanks dat ik geen idee heb waar die uitkomt. En daar gaat het liedje een beetje over.
4: Whatever you do, stay on the gun.
3: Precies, dat is de boodschap.
4: Ja, goed.
3: Heb je hem goed begrepen?
4: Nou, ga naar je gitaar. Prachtig mooi. Is dit echt een Gibson, hè? Of niet?
5: Gibson, ja.
4: Ja, een echte Gibson. Ja, als je dat soort muziek maakt, dan moet je het gewoon op een echte Gibson doen natuurlijk ook. Live bij ons vandaag in de studio. En ik hoop niet voor de laatste keer dat hij ook binnenkort weer een keertje bij ons mag zijn. Misschien wel met een band. Dat maakt het nog leuker ook daaraan. Het is Steady on the Gun. En het is de nieuwe single van Koen Vaal.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Alweer de 25e editie van Jolpop vindt plaats. Zeer binnenkort. En we gaan erover praten met Pepijn Trampen. Hij is van Jolpop. En we hebben ook nog een echte DJ aan de tafel, Luca Engels.
2: Ja.
1: Heren, welkom. De 25e editie.
3: Ja, dat is hard gegaan.
4: Vertel eens, hoe was die eerste editie?
3: Nou, de eerste editie, dan zat ik nog wel praktisch in... Ja, dat was ik, zat ik in de luiers.
4: Ja. Ja, ja, ja.
3: Maar ik heb wel foto's gezien van heel vroeger die nog in de drijf staan. En dan denk je, oh, dat is wel mooi, nog wel heel kleinschalig op het Jolpleintje.
4: Ja, ja.
3: Daar is het uiteindelijk helemaal begonnen. Gewoon heel kleinschalig, omdat er gewoon een vriendengroep was van het vorig bestuur. En die dacht, ja, we willen ergens spelen voor het publiek, voor de buurt. Op het Jolpleintje.
4: Ja, ongetwijfeld ben je vroeger ook al mee in aanraking gekomen natuurlijk.
3: Jazeker. Ik toen van kleins af aan, toen woonde ik op het Vliegertert, dat is in Lelystad.
4: Ja.
3: En dan hoor je daar gewoon, liep gewoon naar het Jolpleintje toe. En het was toen ook al genaamd toegankelijk, nu ook. En dan gewoon een hele leuke dag om te beleven.
1: Ja, maar voor op een gegeven moment is het naar het park gegaan, toch?
3: Ja, het Jolpleintje werd gewoon te klein. Het groeide uit te voegen. En de ambitie was ook gewoon om wat groter te hebben, meer publiek. En we zijn naar het Jolparkje toe gegaan. En dat is gewoon een gouden locatie, gewoon met de bomen eromheen. Zeker met de zon die er aankomend weekend ook aan zit te komen. De warmte, heb je veel schaduw. En gewoon veel meer ruimte om te groeien. Met mijn horecastraatje. En
1: Luca, wanneer was voor de eerste keer dat jij Jolpop meemaakte?
2: Ja, dat is dus heel grappig. Ik ga het eigenlijk dit jaar voor het eerst beleven en meteen met een ontgroening op de derde stage.
1: Je bent dan nooit op Jolpop geweest?
2: Nee, ja, ik hoorde het van een andere vriend van mij, Bram, die is ook host van de derde stage. En die zegt, dit moet je mee gaan maken. En toen zei ik, maar kan ik daar niet draaien dan? En toen was het eigenlijk van, ja, dat kunnen we wel regelen.
4: Ja.
2: Dus ik ga meteen eigenlijk voor de full package het festival meemaken en even de tent op zijn kop zetten.
4: Hey, maar zeg, hoe zit het in elkaar met die stages, met die podia? Ik hoor hem over de derde stage praten.
3: Ja, we hebben voor dit jaar, omdat het een jubileumsjaar is. Jolpop bestaat, de stichting bestaat 26 jaar, maar door corona zijn we met de 25e editie begonnen.
4: Ja.
3: En voor ons jubileumjaar wilden we gewoon iets groots, even gewoon heel groot vieren.
4: Iets bijzonders.
3: Gewoon iets bijzonders.
4: Ja,
3: en ook met onze achterliggende gedachte, we willen nog een extra doelgroep aanspreken, zodat iedereen die van pop, rock houdt of van EDM houdt.
1: EDM?
3: Electronic Dance Music.
1: Oké. Okay.
4: Of Nederlandstalig.
3: Dus gewoon DJ's. Of niet Nederlandstalig, komt er natuurlijk ook wel doorheen.
4: Ja.
3: Zodat er voor iedereen wat is. En toen kwam het idee van, nou, we doen een derde podium. Want dan heb je het ook niet door de pop- en rockbands heen. En dan heb je gewoon één specifiek podium. En nou, dan ging wat bouwen, kijken wat de mogelijkheden zijn.
4: Ja.
3: En daar zijn we dus ook in gegroeid.
1: Maar omschrijf even Jolpop, wat is het voor een soort, wat is het voor festival? Want je hebt in Nederland heel veel festivals. Wat is dit voor festival? Heeft het een eigen karakter? Wat is het?
3: Nou, Jolpop kan je wel een beetje zien als een echte familiefestival. Want de mensen die wel komen, dat zijn vooral ook wel van de aanliggende wijken. Dus dan moet je denken aan de Jol, de Punter, de Galjoen. En die komen gewoon al van jongs af aan.
1: Het is een buurtfeest.
3: Ja, het is een buurtfeest. Het is ook gewoon een buurtfeest. Het is een uit de hand gelopen buurtfeest, om zo te zeggen. En dus je zult wel heel veel gewoon kinderen die op het kindergedeelte lopen zien spelen. En,
4: het is niet alleen maar muziek, hè?
3: Nee, het is muziek. Je hebt het kindergedeelte met springkussens, rodeostier. We hebben dit jaar een zweefmolen voor de kleine die durven.
4: Ja.
3: En zeker ook met de toevoeging van het derde podium heb je net ook weer een categorie toegevoegd van de 16-jarige tot misschien wel de 25-jarige.
4: Ja, je zegt ook, het is op een gegeven moment een beetje uit zijn kluiten gegroeid, ook uit zijn voegen gebarsten. Hoe ver kan dat nog groeien?
3: Zoals we het terrein nu hebben ingedeeld, niet meer veel groter.
4: Nee.
1: Want hoeveel bezoekers hebben jullie? Want het kunnen zijn niet alleen maar meer mensen uit de buurt, hè, die komen. Ze komen ook van elders.
3: Ja, ze komen ook wel van elders. Al is Lelystad wel de grootste percentage bezoekers die we komen. Kijk, we weten het niet precies omdat we geen ticket aan de deur hebben. Het is gewoon gratis op- en afloop. Maar de bezoekers die komen, wij verwachten ongeveer... Nou, hopen in ieder geval op ons limiet kunnen halen van 3000. Mm-hmm. Want dan moeten wij de poort gewoon sluiten. En dan is vol. En dan hebben wij ongeveer op een dag 5.000 tot 6.000 verschillende unieke bezoekers.
1: Jullie hebben de afgelopen jaren best wel grote artiesten gehad. De Time Bandits kan ik me nog herinneren.
3: Ja. Drukwerk.
1: Drukwerk, Erik Meesy. Hebben jullie dit jaar ook weer een knaller?
3: Vorig jaar hadden wij Suburban Idiots op het podium staan. En dat was al een publiek succes. En die hebben wij nu als afsluiters. En die komt dan ook met vrienden. En die gaat dan iets van allemaal verschillende soorten muziek bij elkaar maken. Spelen. En dan moet je denken aan muziek van Linkin Park, The Beatles en nog veel meer.
4: En dat, en dat allemaal door elkaar?
3: Ja.
4: Ja, leuk. Ja.
1: En Luca, wat ga jij daar eigenlijk?
3: Ik ben ook benieuwd.
4: Ja, nou ja, je hebt Luca inmiddels steeds drie staan.
1: Wat doe jij?
2: Ja, ik ga echt wel helemaal door het geluid. Ik ga partystijl draaien. Dat is eigenlijk gewoon ook wel de Nederlandse hit. Maar dan eigenlijk net in een wat harder jasje. Waardoor je eigenlijk net wat lekker op kan viben. Ja, je kan de Leukali luisteren.
1: We gaan even een stukje luisteren.
4: Dat moet je gewoon horen. Dus.

0: Zo, dat wordt gezellig.
1: Ja, dat gaat goed uitgaan.
2: Ja, en ik was laatst even aan het doornemen die set. En daar was Pepijn ook bij. En die zei echt, dit wordt, ik denk wel van podium 3, het moment van de avond.
0: Ja. Dat is dit de knaller, Cheerio is dit, van Tussen de Wild.
2: Tussen de Wild.
0: Heb je ook rekening gehouden met een nieuwe nummer 1 misschien?
2: Nou ja, zwoele zomernachten zitten wel aan te komen.
0: Dus je moet last minute, moet je misschien nog iets aan gaan passen.
2: Ja, we zijn nog wel een beetje zoeken natuurlijk nog naar extra dingen. Wat gaat er nu viral op het internet? Hè? Je hebt allemaal dingen natuurlijk op TikTok die helemaal viral gaan. En ja. Wat zijn daar de sounds van? Kan je daar nog wat mee? Dus ik zeg niet dat... misschien zit er wel in.
0: Even wat praktische informatie. Komende zaterdag kunnen we gewoon naar binnen lopen. Hoe kost dat geld?
3: Het is gratis toegankelijk. Je hebt geen ticket nodig. Je kan gewoon aanlopen. Wanneer het evenement niet vol is.
0: Mm-hmm.
3: Want vol is vol. Ja, gaan de poort dicht. En dan moeten wij helaas zeggen dat je geen toegang hebt.
0: En het begint al om 11:45 voor de kinderen.
3: Ja. Ja. Nee, half 1 gaan de poorten open.
0: Oh, half 1.
3: En half 1 tot en met 5 heb je het kindergedeelte. Mm. En dan heb je gewoon een heel programma met
0: genoeg te eten en te drinken?
3: Ja. Okay. We hebben een horecastraat, genoeg barren. En genoeg ingekocht, zodat... er genoeg te drinken valt.
0: En één ding nog, hoe hou je de rottigheid buiten eigenlijk? Ik bedoel, want het is gratis toegankelijk. Er komt van alles op af.
3: Kijk, Job of we willen gewoon wel het familiegevoel binnenhouden. Dus iedereen is gewoon welkom. En ja, soms heb je dan natuurlijk ook mensen zitten die je eigenlijk liever niet wil hebben. Nou, we gaan hun de toegang niet weigeren.
0: Nee.
3: Op het moment dat er onregelmatigheden ontstaan, dan waarschuwen we ze. En als de beveiliging die wij rondlopen... zegt van dit gaat niet meer... dan wijzen we ze de deur op een nette manier.
0: Vriendelijk verzocht maar, om gaan we, ja, een ander plekje op te gaan.
4: Waar gaan we er niet van uit? Het wordt weer feest.
0: Anders krijg je een koptelefoon op met de muziek van de DJ. Ja.
4: Meer informatie op jolpop.com. Dank jullie wel.
5: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: is Flevoland.
1: Ja, en dan had je een stukje poot en dan denk je van, oh, die moet daar. Maar dan moest die dus daar bijvoorbeeld. Ja, dat is wel eens lastig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Goedemiddag, jij spreekt met de ballonnenkoning van Nederland.
0: En dit is ook Flevoland.
3: I want a peanut butter and jam sandwich. En een glas van milk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Het is zomer.
1: Wist je dat je legpuzzels ook kunt leggen in wedstrijdverband? Want vandaag is er zo'n wedstrijd in Zwifterband. En onze collega Raoul Kuipers is daar nu. Staat in de kombuis in Zwifterband. Raoul, goedemiddag. Wordt er een beetje fanatiek om jou heen gepuzzeld?
2: Ja, dat kun je zeker wel zeggen. Om mij heen zijn allerlei mensen druk bezig met het puzzelen. En ik zie nu dat het gezicht van Sinterklaas in elkaar gezet wordt. Dat is er nog een tijdsprongetje vooruit. Maar goed, het gezicht van Sinterklaas zit erop. En nu mist de rest van de mijter is compleet. Maar de rest van het lichaam van Sinterklaas is nog zoek. Draai ik heel even om naar de andere kant. Want hier ligt een puzzel die gewoon al helemaal in elkaar zit. En dan hebben we dus eigenlijk al een winnaar. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat is uw naam?
3: Jeanette.
2: Jeanette. U heeft deze puzzel in elkaar gezet. Heeft u niet alleen gedaan, hè?
3: Nee, vriendin Agnes die heeft er hard aan meegeholpen ook. Dus.
2: En wat is het geheim om een puzzel zo snel in elkaar te zetten?
3: Opletten op de stukjes. Hoe ze eruit zien. Je ziet dus bijvoorbeeld, hè, dit is een gewoon liggend stukje. En hier heb je eentje met aparte pootjes. Nou, en dan kan je op een gegeven moment dan, als het erg lang duurt, dan ga je dat dus een beetje scheiden. En dan weet je dan precies ongeveer hoe het moet.
2: Ja, want als ik naar jullie puzzel kijk, dat is een wintertafereel waarin geskiet wordt. Ik zie de kerstman ook, dus ook daar loopt het wat vooruit in de tijd. Genoeg rendieren. Ja, het is geen makkelijk tafereel.
3: Nee, het was vooral met die rendieren zaten we dat met die geweien. En dan had je een stukje poot en dan denk je van, oh, die moet daar. Maar dan moest die dus daar bijvoorbeeld. Ja, dat is wel eens lastig.
2: Ja, uitdagende puzzels. Dan loop ik heel even naar de organisator. Want ja, er wordt nog druk gepuzzeld, maar er is dus al een winnaar.
4: Ja, gelukkig wel. Ik vind het altijd leuk als het helemaal lukt. Maar ja, je ziet het. We hebben puzzels van 500 stukjes en van 1000. 1000, er spelen de 4. Bij 502. Maar er zijn een paar sterren, joh. Die kunnen het zo verrekte snel. Helemaal leuk.
2: Had je verwacht dat er een puzzel zo snel opgelost zou zijn?
4: Nee, we hebben bij een eerdere editie op een gegeven moment om 4:30 de toetsen moeten laten gaan en geteld hoeveel stukjes er over waren, omdat de puzzels niet klaar waren. Dus deze twee dames die zijn echt razendsnel.
2: Ja, want er wordt in tweetallen gepuzzeld en in viertallen. De tweetallen die hebben 500 stukjes en de viertallen 1000 stukjes. Wat is de competitie?
4: Zo snel mogelijk hem proberen compleet te krijgen. En we helpen ze wel een stukje op weg door alle randjes al apart te hebben gelegd. Want ja, daar begint natuurlijk iedereen mee. En die uitzoeken kost veel tijd. Want ja, weet je, uiteindelijk willen we toch wel dat iedereen de puzzel klaar krijgt.
2: Ja, dat is wel het mooiste. Natuurlijk ook een beetje loon voor de rest. Gaan nu de andere teams wel gewoon verder?
4: Ja. Dat is de ervaring. Die hebben te veel eer, leggen ze erin. Er wordt gewoon doorgepuzzeld tot hij klaar is.
2: En dan is vandaag de wedstrijd in Zwifterband. Maar er komen er nog meer aan, toch?
4: Ja, klopt. Volgende week dinsdag is hij in Dronten op de golfresidentie. Bij het Krankenvee de Vier Seizoenen. En op vrijdag is hij op de Oost bij het Denksportcentrum. Nee, sorry. Donderdag is hij in Biddinghuizen. Smiddags in de Binding.
2: Kan iedereen gewoon meedoen?
4: Ja. Het liefst horen we het even van tevoren, dan hebben we genoeg puzzels. Maar je kunt ook inschrijven als je in je uppie wil komen. Want dan maken we gewoon een team in totaal klaar voor 4 personen of voor 2. Dus je hoeft niet eerst je buren, je vrienden, je familie te ronselen om mee te komen puzzelen. Je mag ook gewoon alleen inschrijven.
2: Nou kijk, dan is er voor ieder wat wils. Ja, en de puzzels die zijn wel van een lastige categorie. Is dat bewust?
4: Nou nee, niet zozeer. We hebben een heleboel Jan van Haasteren puzzels cadeau gekregen van een mevrouw die daar afstand van wilde doen, maar ze niet wilde dumpen bij de kringloop. Dus we vertellen haar ook ieder jaar dat we ze weer inzetten bij een legpuzzelwedstrijd. En daardoor zijn ook de resultaten vergelijkbaar, want de moeilijkheidsgraad komt ongeveer overeen.
2: Dan loop ik heel even naar mensen die nog aan het puzzelen zijn. Ja, en weer even terug naar Sinterklaas eigenlijk. Waar lopen jullie tegenaan?
5: Tegen zijn kleding. Het is rood. Heel veel rood. En ook heel veel wit. Dus daar lopen we gewoon een beetje tegenaan. Daar lopen we een beetje op vast.
2: Ja, en ik hoorde net ook voorbij komen dat er heel veel verschillende handen in deze puzzel zitten.
5: Dat klopt. Een beetje te veel handen. Onder de tafel, op de tafel. Al die mannetjes hebben handen. De verpleegster heeft handen. Nee, je wordt er helemaal crazy van, joh.
2: Maar jullie zijn op zich al wel een heel eind op weg. Want ik loop even naar de laatste tafel waar 4 puzzelaars bezig zijn om een puzzel van 1000 stukjes op te lossen. En daar ligt de rand, die ligt al helemaal. Maar verder is het nog een beetje open.
6: Ja, dat klopt. Het is nog een beetje ingewikkeld.
2: Ja, maar waar zit de moeilijkheid in deze puzzel?
6: Dat alles hetzelfde is en het zijn er heel veel. En aan de ene kant heb je struikjes bijvoorbeeld, aan de andere kant struikjes. Je hebt aan de ene kant een stukje houtwerk wat precies lijkt op het dak van het huis. Dus het is...
2: Want jullie hebben een soort boerentafereel. En ik hoorde net ook een uitspraak dat het haast heel veel stress oplevert in plaats van ontspanning, of niet?
7: Dat zeker. Ik zei al, ik ga zo meteen naar buiten en dan geel ik de boel bij elkaar.
2: Ja, hebben jullie de verwachting dat die opgelost gaat worden binnen de tijd?
7: Nou, dat denk ik ook niet.
2: Nee. Nou, de positiviteit is hier aan deze tafel iets minder goed gestemd. Ja, de winnaar van de puzzelwedstrijd is natuurlijk ook al bekend. Maar het zou mooi zijn als ook deze puzzel voor 4:30 grotendeels, misschien net niet helemaal, maar grotendeels is opgelost.
8: Nou, misschien kun je een handje meehelpen, Raoul, met die puzzel. Er moet echt nog heel veel gebeuren eraan.
9: Maar jij bent heel positief ingesteld.
10: Maar...
1: Ja.
10: Nou, ik ben...
1: Maar...
10: Oh, sorry, ga Raoul. Ja.
9: Morgen zit hij in een kamer stijf, neemt hem mee.
2: Misschien helpt dat, maar het is wel echt een lastig tafereel vol met trekkers. En er komt van alles voorbij. Het zit vol met kleine details. Dus ik snap wel dat je in deze puzzel jezelf helemaal gek zoekt.
10: Ja, nou, vol met trekkers. Een mooiere puzzel kun je in Dronten niet maken, zou ik zo zeggen. Ja, ik doe altijd dagen over puzzels.
8: Ik begin er geen eens aan.
10: Dat kan beter. Ook. Ja. Nou ja, kijk even op de agenda, hè, wanneer het ergens bij jou in de buurt is, zo'n legpuzzelwedstrijd deze zomer.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: lopen, rennen, vliegen, let's go man!
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Oh, zit dat zo?
2: Ja, je kent het misschien wel. Je hebt voor een verjaardag of voor een feestje een kamer vol met ballonnen opgeblazen. Nou, dat ziet er allemaal heel feestelijk uit. Ze zweven lekker rond. En op een gegeven moment zijn ze helemaal leeg. Terwijl je er toch een heel stevige knoop in hebt gemaakt. Nou ja, de vraag is, hoe kan dat nou toch?
3: Ja, in onze rubriek O zit dat zo, zoeken we antwoorden op alledaagse vragen. En deze keer draait dus helemaal om ballonnen. We praten erover met Jesse de Vries, ballonnen-expert van de Ballonnenshop. Jesse, goedemiddag.
4: Goedemiddag, ja, ik spreek met de ballonnenkoning van Nederland.
3: Ah, nou.
4: Ik ga het jullie wel even uitleggen.
3: Nou, heel goed. Ja, allereerst eventjes kijken wat er op je cv staat. Hoeveel ballonnen heb je inmiddels al opgeblazen in je leven, denk je?
4: Ik denk wel 1 miljoen ballonnen. Of miljoenen. Het is niet normaal. We zenden elke dag zoveel ballonnen om mensen blij te maken. Dus ja.
2: Heb je nog wel lucht in je longen zitten dan, na al dat blazen?
4: Nee, bijna niet meer. Maar nog genoeg om bij jullie in de uitzending te komen, gelukkig.
2: Ja, want we hebben nu een videoverbinding met jou ook. En de ruimte waar je in zit, ik zie geen ballonnen hoor.
4: Nee, dat klopt. Ik had eigenlijk even wat ballonnetjes moeten ophangen. Maar ze zijn zo druk bij ons, ze zijn allemaal verstuurd.
2: Ha, kijk, ja, of ze zijn inmiddels allemaal leeggelopen. Want dat is de vraag ja. Van vandaag. Hoe kan dat nou dat zo'n ballon op een gegeven moment langzaam leegloopt?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, het begint eigenlijk mee dat heel veel mensen die denken dat een ballon van plastic gemaakt is. Maar dat is helemaal niet waar. De afgelopen tijd zijn de ballonnen niet meer van plastic gemaakt. Omdat het mag niet meer van de overheid, mag niet meer van de Europese Unie. En nu zijn ballonnen gemaakt van latex en van folie. Nou, en hoe komt het dan dat een ballon leegloopt? Nou, dat komt omdat er minuscule gaatjes in een ballon zitten die je met het blote oog niet kunt zien. En door die hele kleine gaatjes kan lucht, daar kan lucht doorheen bewegen. En hierdoor loopt een ballon leeg.
3: Ah, dus het heeft niet eens te maken met de knoop die je erin legt. Is er wel een manier om die ballonnen langer goed te houden?
4: Ja, dat is een hele goeie. Bij latexballonnen, dus niet de folie, maar de latexballonnen, heb je een middeltje. En dat heet dan ballonnenboost. En heel simpel gezegd, dat is een middeltje met een pompje. Je doet een pompje in de ballon. Je wrijft even en je blaast hem op. Wat er dan gebeurt is, er komt een extra laagje in de ballon te zitten. Die eigenlijk gaatjes opvult. Waardoor de ballonnen vaak nog wel 7 keer zo lang kunnen goed blijven.
3: Ja, maar heb je dan eigenlijk niet een beetje opgeheven wat er bedoeld was? Dat die ballonnen dus eigenlijk leeg moesten lopen?
4: Ja, dat klopt. Maar uiteindelijk lopen ze dan alsnog leeg, maar wel een stuk slomer.
2: Ja, wat is er nog nooit iemand gelukt om een ballon uit te vinden die gewoon helemaal niet leeg loopt?
4: Ja, nee, eigenlijk niet. Ja, vroeger had je wel dus ballonnen van plastic en die

0: een hele lichte, heel licht gas. En door de helium kunnen ballonnen dus ook zweven. Alleen het nadeel is, omdat de helium zo licht is en daarmee ook dun, gaan ze nog sneller door die gaatjes heen. Dus als je met een ballon met helium opblaast, gaan ze gewoon echt een stuk sneller leeg.
1: Hey, en maakt het nog uit welke vorm een ballon heeft? Want ze hebben natuurlijk niet alleen een beetje dat ovalige, maar je hebt ook langwerpige ballonnen of met een hobbeltje erin. Je hebt ze in allerlei vormen.
0: Ja, dat is een goeie. Nou, eigenlijk gaat het eigenlijk vooral om het materiaal. Maar als je echt bijvoorbeeld een hele lange ballon hebt waar weinig lucht in zit, dan als de oppervlakte een stuk groter is, dan gaat er ook sneller lucht uit. Maar het ligt eigenlijk vooral aan of je aan de soort. Is het een latexballon of een folieballon? Want een folieballon is gewoon een sterk materiaal, is van folie namelijk gemaakt, zoals de naam zegt.
2: Ja.
0: En blijft daardoor veel langer goed.
2: En volgens mij ook nog een stukje duurder, hè, zo'n folieballon.
0: Ja, het is wel iets duurder, maar het valt relatief mee. Het enige nadeel is, folieballonnen hebben een vaste vorm. Die latexballon, die blaas je op, kan je zo groot maken als dat je wilt. Maar een folieballon heeft één vaste maat. En kan je daar, ja. En dat is daardoor gewoon wat beperkter.
2: Ik zie wel eens mensen een ballon opblazen en dan een knoop erin maken. En opnieuw een knoop, dus een dubbele knoop. Heeft dat dan eigenlijk helemaal geen zin?
0: Nou, dat heeft wel enigszins zin. Want soms kan bij die eerste knoop kan je hem bijvoorbeeld net niet goed aangetrokken hebben. Waardoor daar ook wat lucht kan ontsnappen. Maar dus een dubbele knoop kan altijd helpen. Maar als je de eerste knoop gewoon goed maakt, dan heeft het eigenlijk die tweede niet zoveel zin. Nee, inderdaad.
1: Zijn we een beetje ballonnen mensen nog in Nederland?
0: Nou, dat valt dus wel mee. Eigenlijk zijn wij bij Ballonnenshop zijn we wel echt. Wij doen eigenlijk superveel mensen blij maken waar we het over doen. En de ballonnenwereld is echt heel klein geworden. Alleen veel commerciële. De rest is eigenlijk heel veel commerciële bedrijven heb je. Grote commerciële, maar niet meer veel kleine.
1: Nee. Nou, ballonnenexpert. Nou ja, nee, ik moet herstel. Ballonnenkoning. Hè? Want dat hebben we net even goed hersteld. Ja, ballonnenexpert Jesse de Vries van ballonnenshop.nl. Dankjewel. En blaas er snel maar nog eentje op.
3: Oh, zit dat zo? Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: vond het weer in Flevoland. Het is vanavond zo'n 19 of 20 graden met een mix van wolkenveld en zonneschijn en nog steeds wel een stevige noordwestenwind erbij. Vannacht neemt de bewolking wat verder toe, maar het blijft wel overwegend droog bij dan minima van 16 of 17 graden. Morgen wordt het zo'n 22 of 23 graden. In eerste instantie veel bewolking in het weerbeeld, maar later op de dag komt de zon er nog wat vaker bij. Met dan opnieuw een matige noordwestenwind.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.
2: Ja, de zomervakantie is net begonnen in het grootste deel van onze provincie. Veel Flevolanders trekken erop uit. En ook al wil je misschien liever niet aan denken, er kan natuurlijk iets gebeuren onderweg of op je bestemming. Als iemand van je gezelschap bijvoorbeeld komt te overlijden in het buitenland. Nou, dan is Albert Sluimer van Rouwservice Flevoland en Gelderland in Lelystad een van de mensen die je terug kan halen uit dat buitenland dus. Albert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, eigenlijk is dit een van jouw belangrijkste, zeg jij, een van de belangrijkste dingen die je kunt doen als je op vakantie gaat, is wel even een goede verzekering afsluiten.
3: Ja, dat zou wel mijn advies zijn om niet voor verrassingen komen te staan. Zou ik zorgen dat waar je ook naartoe gaat, ook al is het maar naar België of naar Duitsland, zorg dat je gewoon een goede reisverzekering afsluit. Want ja, je weet nooit of je wat overkomt of niet overkomt.
2: Ja, maar, en dan heb je het niet over dat je je koffers kwijtraakt of dat de camera stuk gaat.
3: Nee, ik heb het recht over van je komt onverwachts in het ziekenhuis terecht. Je moet geopereerd worden of wat dan ook. Dan is het heel plezierig als je een verzekering hebt die jou bijstaat en die voor jou alles regelt. Die ook voor jou zorgt dat je in het juiste ziekenhuis terechtkomt.
2: Ja, maar wat als ik nou gewoon een verzekering thuis heb, een WA-verzekering of zo, dat dekt het allemaal niet?
3: Die dekt de schade niet.
2: Nee, oké.
3: Okay. Nee. Repatriëren van overleden is dan een ander verhaal.
2: Dat je overlijdt en dat je naar huis wordt gebracht. Hè?
3: Ja. Inderdaad. Dan zou het soms nog wel eens gedekt kunnen worden via een zorgverzekering. Als je een goede zorgverzekering hebt met een aanvullende. Dan zit dat soms nog wel eens in het pakket. Maar mijn advies zou toch echt zijn, sluit voor die paar tientjes gewoon even een hele goede reisverzekering af.
4: Ja, en als je dat niet doet en er gebeurt wat, ja, dan heb je dus helemaal niets om op terug te vallen. Dan moet je gewoon alles zelf betalen.
3: Dan moet je alles zelf betalen. En ligt er ook nog een keer aan waar dan het overlijden plaatsvindt. Dan moet het ook nog een keer vooraf gebeuren.
4: En heb je het dan over honderden euro's of duizenden euro's?
3: Nou, laten we het op duizenden euro's houden. Ik wou dat het waar was dat het honderden euro's was. En
4: ja.
3: Daarom is het ook zo goed dat je een reisverzekering hebt. Want dan is er ook altijd automatisch een alarmcentrale in spel. En die neemt dan ook de coördinatie daarover in handen. En die heeft ook contractafspraken. En dan kom je ook bij de juiste mensen terecht. Als je geen verzekering hebt en je gaat naar een willekeurige uitvaartondernemer toe in het buitenland, de goede wil ik hierbij besparen. Hè? Maar dan ben je soms wel aan de beurt.
2: Ja, maar als je niet lekker bent, dan weet je de dokter wel te vinden in het buitenland. Hè? Maar ja, dan heb je misschien iemand die overleden is. Wat voor alarmcentrales heb je dan? Moet je dan bellen in Nederland of in dat land waar je bent?
3: Je hebt een reisverzekering en er zit altijd een alarmnummer bij. En dat alarmnummer, dat moet je draaien. En dan kom je altijd bij één van de alarmcentrales die Nederland kent.
2: Ja.
3: En dat kan zijn bijvoorbeeld een ANWB, het kan zijn een SOS International en zo zijn er nog twee.
2: Nou, even, want ja, ik ga nu heel erg misschien in de details, maar stel nou je bent samen in een hotel en je partner is overleden, je wordt 's ochtends wakker en die ligt dood in bed. Moet je dan meteen die alarmcentrale bellen of bel je dan wat anders?
3: Nee, zo werkt dat dan weer niet.
2: Okay, nee.
3: Nee, als je iemand naast je in bed dood aantreft, ja, dan ben je zelf helemaal verslag. En laten we vooropstellen, overlijden is al een hele indrukwekkende en een verdrietige gebeurtenis. Maar in het buitenland is het een overtreffende trap. Hè? Vaak ook vanwege de taalkennis en de taalproblemen die er dan zijn. Nee, dan wordt er meestal gewoon 112 gebeld. Of wat dat in dat land ook is. En dan komt er een ambulance. Vaak komen dan ook artsen. En dan gaat er een heel circus spelen. Want dan is die alarmcentrale nog helemaal niet in beeld. Wat gebeurt er dan? Dan komt de politie en 99 van de 100 gevallen wordt het lichaam in beslag genomen, wordt overgebracht naar een forensisch instituut en dan wordt er een autopsie gedaan op het lichaam en dan wordt het lichaam vrijgegeven en dan komt er pas een ondernemer die de opdracht krijgt van een alarmcentrale om dan de repatriëring als zodanig gaan te zetten.
2: Ja, gaan we zo direct nog verder over praten over dat repatriëren. Maar het kan natuurlijk zijn dat je op dat moment papieren voor je krijgt waar je helemaal niet van weet wat je ermee moet of zo. Wat
3: niet tekenen. Gewoon heel kort, niet tekenen. Als je een reisverzekering hebt en wie dan ook bij je komt, En of dat nou een ambulancedienst is die zegt van meneer, mevrouw, u moet even tekenen. Of dat er een meneer in een grijs colbert staat, niet tekenen. Gewoon even proberen rustig te blijven. Bellen met je alarmcentrale of met de verzekeringsmaatschappij. Dan kom je bij de alarmcentrale uit. En die zullen ook zeggen, niet tekenen. Wij zorgen dat er een bedrijf ingeschakeld wordt. En vaak zijn wij dat. En dan nemen wij contact op met de nabestaanden. En dan zeggen wij van, nou, bij u komt zometeen die en die en die. Mm-hmm. En daar kunt u rustig bij tekenen.
4: Oké, nou, dan is dat alvast duidelijk.
3: Toch? Hè,
4: hoe het zit.
3: Ja.
4: Reisverzekering afsluiten, dat is dus het belangrijkste. Dan gaat vanzelf die bal helemaal rollen als er ellende is. Heb je nou ook nog een advies aan mensen die bijvoorbeeld met hun kinderen richting het zuiden gaan met de auto?
3: Ja, zeker. Daar hebben we het, Jordi, zo straks al heel even over gehad. Hè? Dat we hebben helaas van de week weer zo'n verdrietig voorval gehad. Mensen zijn vertrokken met de auto, kinderen in de auto. Het is bloedheet in de auto. Zijn strontvervelend. Papa en mama komen aan op bestemming. De kinderen hartstikke blij. Maar de ouders willen dan niet even de tijd nemen om even te downsizen. Nee, dan moet eerst die auto uitgepakt worden. En die kinderen even niet lopen te zeuren. Papa en mama moeten eerst nu dit even doen. Nou, wat gebeurt er helaas? Die kinderen die ontsnappen aan de aandacht van de ouders. Treffen een zwembad aan, bijvoorbeeld. En vallen in het water of stappen in het water en komen er niet meer uit. Met alle ellende van dien. Dus wij zeggen altijd van, joh, doe het lekker relaxed. Als je op reis gaat, maak veel stops met elkaar. Met name als je jonge kinderen hebt. En als je op de plek van bestemming aankomt, ga eerst even lekker wat drinken, wat dan ook. En dan gezellig met elkaar die auto uitpakken.
2: Ja, en even een rondje lopen om aan te geven van daar moet je wel, mag je wel naartoe en daar niet natuurlijk.
3: Ja, precies.
2: Ja. Hoe druk heb jij het eigenlijk in de zomer?
3: Dat klinkt altijd zo naar om te zeggen. Maar wij merken gewoon een toename van het aantal overlijdens. Van het aantal dossiers die we hebben in de zomerperiode.
2: Maar komt dat omdat mensen ouder zijn en meer op vakantie gaan of zo? Of?
3: Ja, wij verdelen het in twee stukken. We hebben natuurlijk met name in de landen zoals Frankrijk, Portugal, Spanje. De overwinteraars, die gaan in het najaar weg en die komen in het voorjaar weer terug. Nou, dat geeft een x-aantal meldingen op jaarbasis. En in de zomervakantie, ja, natuurlijk als iedereen gaat rijden met de auto's. Hè. We hebben bijvoorbeeld volgende week zaterdag weer Zwarte Zaterdag. Nou ja, hou er rekening mee. Er gebeuren altijd weer vervelende dingen op zo'n dag.
4: Nou ja, over vervelende dingen gesproken. Laten we zo meteen nog even met jou doorpraten, Elbert. En dan vooral over hoe lastig het is om een lichaam vanuit het buitenland weer richting Nederland te krijgen.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: En bij ons in de studio is nog steeds Albert Sluimer van Rouwservice Flevoland en Gelderland. Hij zorgt ervoor dat mensen die overlijden in het buitenland terug worden gebracht naar Nederland. En we hadden het net al over waar je allemaal aan moet denken als je op vakantie gaat. Heel belangrijk is dus goed verzekerd op vakantie gaan. Maar hoe werkt dat nou als je overlijdt in het buitenland?
2: Ja, Albert, hoe gaat dat nou in zijn werk? Je bent op vakantie en opeens overlijdt je partner of een ander familielid of vriend. Hoe pak je dat dan aan?
3: Ja, wat er dan gebeurt is dan, als dat op een camping gebeurt of in een hotel, dan is het vaak wel de beheerder van de camping of wat dan ook, die dan zorgt dat er een dokter komt. En als de dokter het overlijden heeft geconstateerd, dan zou hij een uitvaartonderneming kunnen bellen. Maar dan kom ik alweer gelijk terug. Dat je dan als echtgenoot of echtgenote zegt van, oh, wacht even, ik wil toch eerst even bellen met mijn verzekeringsmaatschappij en even vragen wat ik moet doen. Dan kom ik daar weer op terug. En dan wordt er een onderneming ingeschakeld, die neemt dan ook contact op met de familie ter plaatse om te zeggen hoe laat ze er zijn om de overledene op te halen. En dan is het wat mij betreft overbrengen naar het dichtstbijzijnde rouwcentrum om in elk geval ook tijdens de periode dat we alles moeten gaan verzorgen. Dat de familie ook, als ze nog langs willen komen, ook langs kunnen komen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat in sommige landen andere gebruiken zijn rondom de dood. Ja, zoals wij kennen dan, je wordt overgebracht naar een rouwcentrum. Daar ligt iemand misschien nog even opgebaard. En dan dat, maar hoe werkt dat dan in het buitenland? Heb je ook landen waarbij je je partner gewoon niet meer kan zien of zo?
3: Nou, helaas gebeurt het ook nog wel eens dat er een... overigens niet in onze organisatie gebeurt dat zeer zeker niet. Maar het gebeurt ook wel dat er een overledene wordt opgehaald en die wordt 200-300 kilometer verder vervoerd. En de familie weet niet eens waar de overledene zich bevindt. En is dan ook geen gelegenheid meer om nog even daar naartoe te gaan om afscheid te nemen. En dat vinden wij dus eigenlijk een hele kwalijke zaak. Voor het rouwproces vinden wij gewoon van, wees heel open en helder. Soms kost dat wel wat meer geld. Maar dan denk ik van, dat is heel relatief. Wat wil je? Je wil kwaliteit leveren. Je wil toch zorgen dat de families gerustgesteld worden in de periode dat de overledene nog bij ons is. Hè, dat als zij daar naartoe willen, dat ze erbij kunnen. Er moet veel gebeuren. Papierwerk moet er gebeuren. Er moeten vluchten geregeld worden. Er moet gebalsemd worden. Dat is een verplichting vanuit Spanje en Portugal dat er gebalsemd wordt.
1: Maar dan blijft het lichaam wat langer goed, hè?
3: Dan blijft het lichaam zeker langer goed. En dat zouden we ook zeker aanraden om dat te doen. Er zijn enige uitzonderingen. Als je uit de islamitische overtuiging, dan wordt er niet gebalsemd. Hè? Dan ga je zo snel, word je bewassen en dan ga je zo snel mogelijk naar het land waar je begraven wordt. Maar dan nog zit je met het regelen van documenten. Dus dat je denkt, binnen 24 uur gaan we terug. Nee, dat gaat nooit lukken. Maar toen ik met dit werk zo ongeveer 40 jaar geleden begon, toen waren we 14 dagen bezig om een overledene terug te krijgen vanuit Spanje terug naar Nederland. En dan zitten we nu tussen de 48 en de 60 uur. Oh. Dus daar is al een enorme slag gemaakt.
2: Ja, dus eigenlijk hoeven mensen dan helemaal niet naar Spanje af te reizen om afscheid te nemen van iemand, toch?
3: Nee,
2: is dat zo snel alweer
3: zo snel
2: Nederland?
3: Kan dat. Ja, wat een beetje een trend is bij overwinteraars, is dat ze zeggen van, nou, dan gaan we cremeren. Kan dat? Mag dat? En dat is dan aan de verzekering, of dat mag of niet.
1: En daar in het land?
3: In het land zelf. En dan, dan kunnen we dat ook verzorgen. Dan verzorgen we dat. En dan krijgt de familie of dezelfde asbus mee, of wij zorgen dat de asbus in Nederland komt.
1: Ja, gewoon met de asbus over de route Soleil ongeveer.
3: Ja. Ja. Ja. Ja, dat mag ook. Ja, zeker. Sterker nog, als je gaat vliegen, mag je de asbus ook gewoon mee de cabine innemen.
1: Ah. Ja. Nou reizen we steeds verder, want we hebben het over overwinteraars. Die zitten veelal in Spanje en Frankrijk. Maar inmiddels, waar je ook naartoe gaat in de wereld, daar kom je Nederlanders tegen.
3: Ja.
1: Zijn er landen waar het wel lastiger is om te repatriëren?
3: Zeker, zeker. Landen als Ethiopië, Ghana, Vietnam, wel allemaal goed, maar het duurt het proces allemaal veel langer. Dat kan dan soms 2 weken tot een maand duren voordat je dierbare terug is in het land van herkomst.
2: Ja, zou je dan zelf nooit naar zo'n soort land op vakantie gaan?
3: Nou, ik zou me daar niet door laten leiden. Nee,
2: Nee, je hoopt natuurlijk dat het niet gebeurt.
3: Nee, precies. Nee. Maar als je dat doet, dan ga je jezelf heel erg beperken. En vakantie is er ook voor bedoeld om ervan te genieten. En je gaat er niet vanuit dat je komt te overlijden. Maar als het gebeurt, ja, dan gebeurt het. En dan, ja, dan moet je gewoon zorgen dat je daar de familie zo goed mogelijk bij ondersteunt. En absoluut helder en duidelijk een aspirant... Transparant, controleerbaar, herkenbaar, dingen zegt tegen ze. En dan is vaak ook alles wel goed. Dan hebben ze er ook begrip voor. Want ze begrijpen ook dat ze in een ver land zitten. En ze weten ook wel dat het soms lastig kan zijn.
1: Ja, nou, want we hadden het net al over het belang van een goede reisverzekering. Dan heb je in Nederland vaak ook nog een overlijdensverzekering. Waar je dan je hele begrafenis mee kan regelen. Als je dat een beetje goed op peil hebt. Ja. Daar zit dus niet een deel van repatriëring in een gewone overlijdensverzekering.
3: Nee, er zijn in het verleden waren er heel veel soorten verzekeringen. En ik ga geen namen noemen, maar er zijn wel landelijke spelers. Die hadden een verzekering en daar was ook een repatriëring zat daarbij in. Alleen die zijn eigenlijk allemaal al een beetje uitgedund. En om ook heel eerlijk te zijn, die verzekeraars die zullen ook niet zo snel zeggen dat ze conform de uitvaartverzekering in Nederland terug kunnen komen naar Nederland. Omdat zij ervan uitgaan dat er ook een reisverzekering is.
1: Oké. Dus dat is het altijd weer met verzekeraars.
3: Ja, dat is altijd
1: lastig.
3: Het is een spanningsveld wat daarin zit. Wat wij doen, sowieso vanuit onze organisatie, wij zorgen dat de overledene terugkomt op Amsterdam Schiphol. Wij vragen onze collega's van het mortuarium Schiphol om voor ons alles daar te verzorgen qua afhandeling. Is er een zinken binnenkist, dan kunnen wij die verwijderen op verzoek van de lokale ondernemer. Want dat zit niet in het pakket, maar hebben wij contact met de lokale ondernemer. Nou, al die dingen verzorgt dan mortuarium Schiphol voor ons. En wij zorgen nog voor het vervoer naar de plaats van bestemming.
2: Oké, de belangrijkste tip is dus gewoon een goede reisverzekering afsluiten. Dan komt veel gewoon voor elkaar. Heb je nog een laatste uitsmijter?
3: Ja, zeker wel. Ga lekker ontspannen op reis. En als je een uurtje later komt, kom je een uurtje later. En neem af en toe even lekker je rust.
1: Nou, dat steken we in ons zak, dat advies. Dankjewel. Albert Sluimer van Rouwservice Flevoland, Gelderland. Dankjewel.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, en dan had je een stukje poot en dan denk je van, oh, die moet daar. Maar dan moest die dus daar bijvoorbeeld. Ja, dat is wel eens lastig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Goedemiddag, jij spreekt met de ballonnen koning van Nederland.
0: En dit is ook Flevoland.
3: I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is vanavond zo'n 19 of 20 graden met een mix van wolkenveld en zonneschijn en nog steeds wel een stevige noordwestenwind erbij. Vannacht neemt de bewolking wat verder toe, maar het blijft wel overwegend droog bij dan minima van 16 of 17 graden. Morgen wordt het zo'n 22 of 23 graden. In eerste instantie veel bewolking in het weerbeeld, maar later op de dag komt de zon er nog wat vaker bij, met dan opnieuw een matige noordwestenwind.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was...
1: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview... nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen... waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer. Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
1: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Goedenavond, je luistert naar Flevoland met de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je eten voor?
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: vanavond het weer in Flevoland. Het is vanavond zo'n 19 of 20 graden met een mix van wolkenveld en zonneschijn en nog steeds wel een stevige noordwestenwind erbij. Vannacht neemt de bewolking wat verder toe, maar het blijft wel overwegend droog bij dan minima van 16 of 17 graden. Morgen wordt het zo'n 22 of 23 graden. In eerste instantie veel bewolking in het weerbeeld, maar later op de dag komt de zon er nog wat vaker bij, met dan opnieuw een matige noordwestenwind.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is vanavond zo'n 19 of 20 graden met een mix van wolkenveld en zonneschijn en nog steeds wel een stevige noordwestenwind erbij. Vannacht neemt de bewolking wat verder toe, maar het blijft wel overwegend droog bij dan minima van 16 of 17 graden. Morgen wordt het zo'n 22 of 23 graden. In eerste instantie veel bewolking in het weerbeeld, maar later op de dag komt de zon er nog wat vaker bij, met dan opnieuw een matige noordwestenwind.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld, toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Op woensdag 15 juli gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live woensdag 15 juli van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: It snap. Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.